0: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. President Trump zegt dat de VS de komende dag begint met het wegleiden van commerciële schepen die vastzitten in de straat van Hormuz. Hij zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen. Het hoofd van de Nationale Veiligheidscommissie van het Iraanse parlement zegt in een reactie dat elke Amerikaanse inmenging in de zeestraat wordt beschouwd als een schending van het staakt-het-vuren. Dat is sinds begin april van kracht. Iran sloot de straat van Hormuz eind februari na aanvallen van de VS en Israël op het land. Ook de VS blokkeerde daarna de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het zijn een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. Het Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De autoriteiten daar hebben geen toestemming gegeven om het schip te verlaten. Wel is er een medisch team aan boord gegaan. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld, meldt Stichting SOS Dolfijn. Het dier werd gevonden door wandelaars en is overgebracht naar een opvang. De dolfijn heeft op het eerste oog geen verwondingen. De witsnuitdolfijn kan 3 meter lang worden en weegt tussen de 160 en 360 kilo. Het dier spoelt zelden aan in Nederland. Dat het toch is gebeurd is volgens SOS Dolfijn een teken dat er iets mis was. Dagblad Trouw publiceert vandaag zijn 25.000ste editie. Zowel de krant als de website heeft ter gelegenheid daarvan het oude logo waarmee de verzetskrant in de Tweede Wereldoorlog werd opgericht. In de jubileumkrant staat een interview met de broers Co en Wim de Smale, die nu 89 en 92 jaar oud zijn en als jonge jongens de illegale krant rondbrachten in Amsterdam-Noord. Ze bleven hun hele leven abonnee van Trouw. Het weer, vannacht is er kans op nevel en mist en het koelt af naar 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon, maar 's middags vooral landinwaarts weer buien met kans op onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go, het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8 en wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu, Go! Non-stop!

0: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders. Het zijn een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. Het Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. President Trump zegt dat de VS de komende dag begint met het wegleiden van commerciële schepen die vastzitten in de straat van Hormuz. Hij zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen. Het hoofd van de Nationale Veiligheidscommissie van het Iraanse parlement zegt in een reactie dat elke Amerikaanse inmenging in de zeestraat wordt beschouwd als een schending van het staakt het vuren. Dat is sinds begin april van kracht. Oud-burgemeester van New York, Rudy Giuliani, is in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis. De 81-jarige Giuliani verkeert volgens zijn woordvoerder in kritieke maar stabiele toestand. Wat hem mankeert is niet bekendgemaakt. Giuliani was tussen 1994 en 2001 burgemeester van New York, onder meer tijdens de aanslagen van 11 september. Hij was ook de advocaat van president Trump. Hij uitte in die rol ongefundeerde beschuldigingen over zogenaamde verkiezingsfraude in Georgia tijdens de presidentsverkiezingen in 2020. Hij werd daarvoor in 2023 veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van $148 miljoen. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld, meldt stichting SOS Dolfijn. Het dier werd gevonden door wandelaars en is overgebracht naar een opvang. De dolfijn heeft op het eerste oog geen verwondingen. Het dier spoelt zelden aan in Nederland. Dat het toch is gebeurd is volgens SOS Dolfijn een teken dat er iets mis was. Het weer, vannacht op sommige plaatsen nevel en mist. Het is 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon, maar 's middags vooral landinwaarts weer buien met kans op onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go, non-stop.

Ik kom een schoolvriendin van vroeger tegen, ergens in de stad. Ik had er zeker in geen 20 jaar gezien. Dus wij gezellig aan de sherry en vertellen hoe het gaat en wat er allemaal gebeurd is sedertdien. Over de kinderen en zo en de carrière van haar man die commissaris is bij Philips, ene Chris. En dat hun huwelijk dat altijd zo voorbeeldig is geweest de laatste jaren echt een worstelwedstrijd is. Hij schijnt onhandelbaar te zijn en flirt met meiden van de zaak en verft zijn haar. Kortom, het is behoorlijk mis.

Ik heb het zelf nooit gehad, gelukkig. Maar iedereen met wie ik spreek kent het probleem van heel dichtbij. Men zit er zelf nog middenin, of iemand anders in het gezin. Maar hoe dan ook, de narigheid is velerlei. Toch is er redding in de nood, want hulpverleners slapen nooit. Er is ons kleine landje groot in Wis en Drie. Voor elke ziekte, kwaal of tik, voor alle mensen dun of dik, is er gelukkig altijd weer een therapie. En net op tijd kwam er een antwoord op de vraag die werd gesteld door therapeuten en door werkers in het veld.

Dus kun je kiezen uit al 100 soorten hulp die wordt verleend, vanaf massage tot aan dieptetherapie. Van verse kruidenthee tot yoga en van assertiviteit tot aan het volgen van een cursus poëzie. En bij de psychotherapie is het de seksualiteit, dat blijft een bron van inspiratie zonder meer. Dus wordt voor dames al het leven wat veroorzaakt door het spleten, bij de mannen ligt het aan de jonge heer. Er is geen mens meer ouderwets geëxalteerd of uit zijn doen emotioneel of enthousiast of prikkeld.

0: Hij zijn Verschuren met het NOS-journaal. President Trump zegt dat de VS vandaag begint met het wegleiden van commerciële schepen die vastzitten in de straat van Hormuz. Hij zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen. Het hoofd van de Nationale Veiligheidscommissie van het Iraanse parlement zegt in een reactie dat elke Amerikaanse inmenging in de zeestraat wordt beschouwd als een schending van het staakt het vuren. Dat is sinds begin april van kracht. Iran sloot de straat van Hormuz eind februari na aanvallen van de VS en Israël op het land. Ook de VS blokkeerde daarna de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. Het Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius, van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De autoriteiten daar hebben geen toestemming gegeven om het schip te verlaten. Wel is er een medisch team aan boord gegaan. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld, meldt stichting SOS Dolfijn. Het dier werd gevonden door wandelaars en is overgebracht naar een opvang. De dolfijn heeft op het eerste oog geen verwondingen. De witsnuitdolfijn spoelt zelden aan in Nederland. Dat het toch is gebeurd is volgens SOS Dolfijn een teken dat er iets mis was. Mickey Ketels heeft in het Canadese Vancouver opnieuw succes gevierd op de marathon. De 27-jarige Nederlandse won in 2 uur 33 minuten en 1 seconde en dook daarmee bijna 1,5 minuut onder het parcoursrecord. Ketels veroverde vorige maand in Rotterdam al de nationale marathontitel in 2 uur 30 minuten en 42 seconden. Ketels geldt als een relatieve nieuwkomer die haar hardloopcarrière combineert met een baan als stewardess. Het weer. Op sommige plaatsen nevel en mist en het is 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon, maar 's middags vooral landinwaarts buien met kans op onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go non-stop.

0: Ook was hij de advocaat van president Trump. Giuliani uitte in die rol ongefundeerde beschuldigingen over de verkiezingsfraude in Georgia tijdens de presidentsverkiezingen in 2020. Hij werd daarvoor in 2023 veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van $148 miljoen. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld, meldt stichting SOS Dolfijn. Het dier werd gevonden door wandelaars en is overgebracht naar een opvang. De dolfijn heeft op het eerste oog geen verwondingen. De witsnuitdolfijn spoelt zelden aan in Nederland. Dat het toch is gebeurd is volgens SOS Dolfijn een teken dat er iets mis was. Het weer, op sommige plaatsen nevel en mist. Het is zo'n 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon, maar 's middags vooral landinwaarts buien met kans op onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: En Noordnieuws dan met Rob de Vries. Rob, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Er zijn in 2025 veel meer meldingen gedaan van kindermisbruik en huiselijk geweld bij Veilig Thuis. Het aantal meldingen in onze provincie steeg met 500 tot 4850. Vooral in het oosten van de provincie nam het aantal meldingen toe. Een kind is gistermiddag gewond geraakt bij een aanrijding door een automobilist in de Gerard Douwstraat in Groningen. Volgens een fotograaf gebeurde dat toen het kind plotseling de weg overstak. Het slachtoffer is behandeld door ambulancepersoneel. En de volleyballers van Lycurgus hebben gisteren ook het tweede duel in de finale reeks om het landskampioenschap verloren. In Groningen was Orion uit Doetinchem met 3-1 te sterk. Zag ook coach Sam Gortzak.
3: Zij speelde uitstekend. Ik weet niet, misschien is dat het plafond van ons team. Dat kan. Maar na 2 sets zakken zij ook in. En dan vind ik dat wij beter tegen ze moeten spelen.
2: Meer nieuws, straks om 6:30.
4: De Ochtendploeg
5: met Edwin Paspeer.
1: Goedemorgen en welkom op deze dag tussen het weekend en bevrijdingsdag in. Maandagmorgen derhalve. En welkom bij de Ochtendploeg.
6: Goedemorgen Edwin.
7: Goedemorgen, hallo.

0: Parijs, hè? Hey, you. Get into my dreams, get into my car, get out of my dreams. Billy Ocean. Goedemorgen, de nieuwe dag is aangebroken. Het is maandag vandaag, 4 mei. Wisselend bewolkt vandaag, af en toe zon, ook kans op een buitje. De wind wordt matig, komt uit noordelijke richtingen met 14 tot 18 graden. Petra Mulder, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En Rob de Vries, ook goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Het is 4 mei vandaag, dodenherdenking. Ook voor velen misschien nog wel een lang weekend. Of de uitloop van de meivakantie. Er zijn heel veel verschillende varianten in de omloop momenteel. Zijn mijn scholen deze week vrij ook bijvoorbeeld? Of half vrij?
2: Ja.
0: En een deel van de Nederlandse bevolking is morgen ook vrij. Waaronder de mensen die bij de omroep werken. En anderen wie niet. Maar die hebben dan een soort raar weekend nu. Met één dagje werken en dan. Of misschien wel een heel lang weekend.
1: Ja.
0: Voor ons is bijna weekend, zou je kunnen zeggen. Morgen geen ochtendploeg. Speciale programmering dan op Bevrijdingsdag. Vandaag zijn we er natuurlijk wel op dodenherdenking. Daar gaan we ook veel aandacht aan besteden. Bij ons vandaag bij RTV Noord. Vanavond op tv bijvoorbeeld. Vanaf 8:15 de live registratie van de Provinciale Doden, denk ik, vanaf het Martinikerkhof in de stad Groningen. En daarna aansluitend een documentaire over de luchtoorlog boven Groningen ten tijde van de Tweede Wereldoorlog en de effecten daarvan op de grond. Met aansluitend daarop dan weer een reportage over de bevrijding van Delfzijl. Van D-Day tot Delfzijl, de laatste getuigen geheten. Zie je vanavond vanaf 8:15 tot 9:00 op TV Noord. En ook gisteren werd er trouwens al herdacht. Het hele weekend wel op heel veel plekken. Daar komen we in het nieuws ook nog op terug. Maar ook bijvoorbeeld bij de Appelbergen. Daar zijn gisteren de 34 slachtoffers herdacht die in mei 43 door de Duitse bezetter werden geëxecuteerd. Meldden onze collega's van Oog die erbij waren. Lichamen werden erin begraven in de moerassige veengronden daar bij Glimmen. 15 van hen zijn tot op de dag van vandaag nooit teruggevonden. Dat is ook vreselijk, hè? Ik kan me nog wel herinneren dat er hele zoektochten zijn geweest in het verleden. Maar nooit teruggevonden. 34 slachtoffers daar in mei 43. Gisteren met veel mensen daarbij aanwezig, overigens herdacht.
2: Ja.
0: Vanavond natuurlijk ook nationale herdenking op de Dam in Amsterdam. Vandaag in 1956 werd het Nationaal Monument op de Dam onthuld door koningin Juliana. Monument met een 22 meter hoge witte natuurstenen pilaar werd in 1956 dus voor het eerst gebruikt bij de dodenherdenking. En vandaag in 2020, dat is een beetje in ons geheugen misschien wel verdwenen, maar hadden we een hele rare dodenherdenking. Voor het eerst zonder publiek en genodigden. We zaten natuurlijk in het begin van de coronaperiode, waarbij we allemaal nog toes moesten blijven. Willem-Alexander en Maxima waren er wel. Ze legden een krans, werden een toespraak gehouden op een vrijwel lege dam. Dat was een beetje een raar gezicht.
1: Ja, dat was een heel raar beeld.
0: Ja, en toen is het niet dat we er nog best lang aan vast zouden zitten trouwens in de hele coronaperiode. Nou, andere zaken van deze 4 mei in het verleden. Vandaag in 1979 kwam de Iron Lady aan de macht in Groot-Brittannië. Margaret Thatcher was de eerste vrouwelijke premier van Groot-Brittannië. Ze zou 11 jaar daar premier blijven tot 1990. En dit kenden we nog niet in 2000. Maar ineens was het groot nieuws. We hadden inmiddels bijna allemaal wel een computer. We hadden e-mail. Het eerste wereldwijde e-mail-computervirus sloeg toe. I Love You geheten. Hij richtte een miljarden schade aan in de hele wereld. Vooral in Amerika overigens. Het was een computerworm. Vond zijn oorsprong in Manila, de Filipijnen. Waar hij via Hongkong in enkele dagen de rest van de wereld besmette. Was een soort corona, maar dan via de computer, zeg maar. Vandaag was dat in het jaar 2000. En dat was toen echt.

0: afgelopen vrijdag nog te zien in de halve finale van The Voice. Komende vrijdag de finale daar. Ilse de Lange en Get It Right, 6:15.
1: Dit is De Vroege Vogel.
0: En vandaag is dat IJzersmit uit Onderendam, de krantenman. IJzer, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Edwin.
0: Mooi, je stuurde ons al vroeg een foto van een kat. Wat is dat verhaal daarachter?
2: Ja, dat beestje, die, als die buiten is, dan komt hij mij altijd begroeten. En dan zit hij mij om mijn been, met zijn kopje, met mijn been. En dan loopt hij altijd een stuk mee. En dat is altijd een heel gezellig beest.
0: Ja, waar is dat dan?
2: In Adorp.
0: Want je hebt, neem ik aan, want je loopt natuurlijk een vaste route. Dan heb je ook je vaste dingen die je iedere ochtend wel tegenkomt?
2: Ja, altijd. Altijd vaste auto's overal. En mensen nemen je aan omhoog steken. En ik ben er ook weer. Ja, ik ben er ook weer.
0: Zijn er zo mensen die dan die even naar buiten komen om een praatje te maken, maar dat je de krant in de brievenbus gooit?
2: In Adorp toevallig een oudere mevrouw, Ria. En die oude probeer wel even meer.
0: Oh ja.
2: Naaikring.
0: Nou, mooi dat je ook echt de mensen bij naam dan kent, inderdaad, die je de kranten bezorgt.
2: Ja, zeker. Al veel.
0: Ja. Ja. Maar je doet dat 6 dagen in de week. Heb je nog wel tijd over voor andere dingen dan IJzer?
2: Nee.
0: Nee, hè?
2: Ja, zeker wel.
0: Oh.
2: Ik ben overdag fraai, hè?
0: Ja.
2: Ik heb een stuk of wat de Alzheimer's.
0: Oh.
2: En door mijn groep met Jan Sleutel, dat weekend toevallig ook een auto dat ik de week opzet, een Mercedes. Door ben ik nou achter de kapotte dynamo op. Dus toen heb ik nou een dynamo goed besteld. Dus daar zit het erin op.
0: En dat is echt een oldtimer, die Mercedes. Hoe houden ze die dan?
2: Die is van, nou, het is de youngtimer, zeg ik, van 2010.
0: Oh, dat is niet zo heel old.
2: Ik heb wel nog een biel van 1969.
0: Maar zo'n 2010, dat is al best wel jong eigenlijk toch dan?
2: Ja, wel, maar ja. Het is al wel 4 jaar stilstaan erbij.
0: Oh, ja. Maar wat doe je er dan mee? Opknappen en dan?
2: Dan ga ik tintjes.
0: Oh ja.
2: En dan misschien dat ik hem ook wel weer verkoop. Maar nee. Ik vind het gewoon leuk om daar te sleutelen.
0: Ja, zo. Maar hoeveel van die oldtimers heb je staan dan?
2: Ik heb een Chevrolet bus. Van 86. Een Buick van 1969. En die Mercedes.
0: Ah ja. Maar 1950, dat is old.
2: Ja, zeker.
0: Ja, dat is mooi.
2: Ik ben ook van 1950.
0: Kijk eens aan.
2: Dat vind ik wel een leuk detail.
0: Dat is zeker leuk.
2: Maar we hebben nog een auto bijgekocht. Dat is een elektrische.
0: Oh.
2: Een Cupra.
0: Dat is helemaal anders.
2: Ik heb nog een mededeling. Ik ben nu 100% elektrisch met die kraan bezig.
0: Nou, dat is super. Toch?
2: Ja, dat is
0: ja. Ja. Dan kunnen we nou wel weer lekker met die oude auto's rond de kar. Dan compenseren we weer.
2: Dat is
0: wel. Ik hou je niet langer op. En van dan hebben de mensen de kranten weer een paar minuten later. Fijne dag, IJzer.
2: Ik zal daarmee de goede uitzending.
0: Jo, dankjewel. Mooi, hè.
2: Tot de volgende. Mooi.
0: De Vroege Vogel.

0: En Your Kiss is on my list. Zometeen op onze lijst het Groningse nieuws. Nu het nieuws in binnen- en buitenland. De burgemeester van Oldenzaal leeft mee met de nabestaanden van een ongekomen persoon bij een brand in een huis gisteren. Hij zegt op de site van de gemeente dat het gaat om een ingrijpende en verdrietige gebeurtenis die de gemeenschap diep raakt in Oldenzaal. Hart van Nederland sprak een buurvrouw die alles zag gebeuren.
1: We waren daar en de ruiten die vlogen eruit. En we hadden echt zoiets, we moeten hier in de veiligheid en de omwonenden ook van weg hier, weg, weg, weg, weg.
0: Volgens regionale media kwam een kind om bij de brand in Oldenzaal. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld. Wandelaars vonden het beest. Omstanders probeerden het dier gisteravond met mannenmacht nat te houden, zodat de dolfijn niet oververhit zou raken. Zegt deze strandvonder, dat is iemand die wordt ingeschakeld als er een dier of schip aanspoelt.
2: Mensen zijn druk bezig om de dolfijn nat te houden, dat die niet overhit raakt. Heel voorzichtig, houden het luchtgaatje vrij. Zoals je ziet, mensen erop gaat, is ook erg druk. Mensen,
0: witsnuitdolfijnen spoelen zelden aan in Nederland. Dat het is gebeurd is volgens SOS Dolfijnen een teken dat er iets mis was. En dan de Formule 1-race van Miami gisteravond. Die race werd 3 uur naar voren gehaald vanwege het verwachte slechte weer daar. De Italiaan Kimi Antonelli won zijn 3e race op rij. Max Verstappen startte van plek 2, maar had een zogeheten flutstart. Ook draaide zijn auto in een van de bochten nog eens helemaal rond, waardoor hij een aantal plekken verloor.
3: Ja, hij brak gewoon uit met ingaan van die bocht. Kun je natuurlijk proberen als eerste naar die bocht te komen, maar uiteindelijk, hij brak me gewoon uit. En toen probeerde ik natuurlijk te corrigeren om ten eerste uit de muur te houden. En daarna, toen ik eenmaal zag hoe die uitbrak, dan probeerde ze snel mogelijk die 360 te maken.
0: Max Verstappen, hij kwam uiteindelijk als 5e over de finish in Miami. En zometeen ons Groningse nieuws. Wat zit daar?
4: Ja, dan hoor je in welke gemeente in onze provincie het aantal meldingen van kindermisbruik en huiselijk geweld vorig jaar het meest is gestegen.

0: vandaag wat morgen misschien helemaal niet meer kan. If tomorrow never comes, you're the Ronan Keating. Het is 6:30 op maandag. Hier is het Groningse nieuws. Rob, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Er zijn vorig jaar veel meer meldingen gedaan van kindermisbruik en huiselijk geweld bij Veilig Thuis, blijkt uit cijfers van de organisatie en het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het aantal meldingen in onze provincie steeg met 500 tot 4850. Vooral in het oosten van de provincie nam het aantal meldingen toe. In de gemeente Midden-Groningen steeg het aantal meldingen het sterkst. Daar kwamen er 125 bij. Volgens een woordvoerder van de gemeente komt dit doordat veel gezinnen het moeilijk hebben door armoede, verslaving en de aardbevingsproblematiek. Dit alles zorgt voor meer spanningen thuis en vergroot de kans op huiselijk geweld, aldus de woordvoerder. De gemeenten Eemsdelta en Veendam gaan juist tegen de trend in. Daar daalde het aantal meldingen. Een kind is gistermiddag gewond geraakt bij een aanrijding door een automobilist in de Gerard Douwstraat in Groningen. Volgens een fotograaf gebeurde dat toen het kind plotseling de weg overstak. Het slachtoffer is behandeld door ambulancepersoneel. De politie heeft onderzoek gedaan naar de toedracht van het ongeluk. Vanwege de aanrijding was de straat enige tijd dicht voor het verkeer. Bij het Van Starkenborghkanaal in Groningen is het gedenkteken onthuld voor verzetshelden Esmee van Egen en Luit Kremer, die in 1944 door de Duitsers werden vermoord. Betekent niet alleen erkenning voor de verzetshelden, maar ook voor hun families. Neef Alex Helmantel zegt dat de oorlog een grote impact had op zijn moeder, de zus van een van de omgebrachte verzetshelden.
2: Als kind was het een heel moeilijk grijpbaar iets. En met name op 4 mei. En dan werd mijn moeder heel stil en emotioneel. Maar daar kwam je niet goed bij. Dat was een soort, ja, onbegrijpelijk voor een kind. Ook heel krampachtig kwam het over. Dus ik had eigenlijk al vroeg had ik het idee van, ik moet een beetje voorzichtig zijn met mijn moeder.
1: De volleyballers van Lycurgus hebben gisteren ook de tweede wedstrijd in de finaleserie verloren van Orion Stars. Daardoor staan de Doetinchemmers nu op matchpoint en kunnen zij zondag bij een nieuwe zege landskampioen worden. Lycurgus wist gisteren nog wel 1 set te pakken, maar kon verder geen vuist maken tegen de titelfavoriet. Toch vond coach Sam Gortzak dat zijn ploeg beter had gekund.
3: Zij speelde uitstekend. Ik weet niet, misschien is dat het plafond van ons team, dat kan. Maar na 2 sets zakken zij ook in. En dan vind ik dat wij beter tegen ze moeten spelen. Dan wordt het gelijkwaardig. Of dan zou ik in ieder geval de geloof hebben dat mijn team beter is dan het niveau dat zij de laatste 2 sets laten zien. Daarom vind ik zeker de laatste set wel jammer. Daar moeten we wel even kritisch naar kijken als team. De eerste 2 sets speelden zij echt uitmuntend. Daar hoef ik niet zo heel veel naar te kijken.
1: Donar heeft een roerige week zeer positief afgesloten. Vorige week begon ronduit slecht nadat een belangrijke speler, Dane Eriksgroep, was vertrokken en werd verloren van concurrent Den Bosch. Maar gisteren wonnen de Groninger basketballers in eigen huis van de Belgische recordkampioen Oostende. Uitgerekend de nieuwe speler, Kilian Martin, maakte de beslissende score. Erg fijn dat Donar een bewogen week zo wist af te sluiten, vond aanvoerder Kjeld Zuidema.
4: Ja, heerlijk, weet je. En dan ja, goed, vooral de manier waarop, onbevlogen, vrij. Ja, goed, en dan met alles eromheen inderdaad, wat je zegt, is dat heerlijk om dan zo'n wedstrijd te kunnen spelen als team.
1: Donar speelt deze week nog 2 competitiewedstrijden voordat de play-offs beginnen. Meer nieuws en sport lees je op rtvnoord.nl en in onze app.
5: De Ochtendploeg met Edwin Paspeer.
6: Goedemorgen, straks een terugblik op ons lopend vuur van afgelopen vrijdag. Mijn vakantiegeld besteed ik ook echt aan vakantie. En natuurlijk Harma met het weer. Bij de Groningen
7: hoort, Radio Noord. Een hele goede morgen, Edwin.
4: Ja, ik...

0: Brothers en de Non-Stop Dance.
1: Lopend vuur.
0: Werknemers met een minimumloon en ook parttimers krijgen dit jaar netto bijna allemaal meer vakantiegeld, meldt de grote salarisdienstverlener ADP. En Nederlanders met een modaal inkomen krijgen juist minder vakantiegeld dan vorig jaar, hoewel het dan om een paar euro gaat. Onderdeel van het belastingplan 2026, nu doorgerekend door ADP, de salarisdienstverlener. Dat doen ze ieder jaar. En dat vakantiegeld, ja, dat kennen we al heel lang, sinds eind jaren 60. Bij wet geregeld ook, hè, de vakantietoeslag komt neer op zo'n 8% van het jaarsalaris. Gedachte achter vakantiegeld was dat werkgevers het geld opsparen, waardoor het personeel zich een vakantie kan veroorloven. Maar besteed je het daar dan ook aan? Nou, daar ging ons lopend vuur afgelopen vrijdag over. Aardigheidje, een jaar geleden, dan legden we deze stelling ook voor. Toen gaf 33% van de stemmers aan het geld te gebruiken voor de vakantie. Dat was minder afgelopen vrijdag. En welke reacties horen daarbij? Mijn vakantiegeld besteed ik ook echt aan vakantie, Peter. Wat kwam er bijvoorbeeld binnen?
2: Nou, Harry van der Laan in elk geval wel, want die gaat het helemaal uitgeven in Spanje. Nou ja, dat is een mooi vooruitzicht natuurlijk. Oh. En Joke geeft dan weer een deel uit aan de vakantie. De aanbetaling heeft ze al eerder moeten doen.
0: Oh ja.
2: Ja, dat is natuurlijk zo. En ze zegt de rest aanvulling op alles wat nu duurder wordt. En Gea Piek zegt dan van mijn vakantiegeld koop ik iets moois waar ik anders geen geld voor heb. Ja, want ik ga niet op vakantie. Dus dan kan ze dat daar mooi aan uitbesteden.
0: Maar dan heb je wel een mooie bestemming inderdaad. Dat het niet zomaar opgaat aan de dagelijkse dingen.
2: Nou, dat is inderdaad zo. En Kevin die besteedt zijn vakantiegeld aan, niet aan de vakantie, maar aan aanschaf van dus nuttige dingen zoals kleren. Bijvoorbeeld.
0: Oh ja.
2: En Hanna Groen die gaat daarvoor naar Duitsland, want ze koopt daar inkopen. Dus haar vakantiegeld gaat uit naar iets leuks.
0: Ze zijn ook nog even in Duitsland geweest, naar Leer. Dat is leuk hoor.
2: Ja, dat is leuk.
0: Zien nog goedkoper.
2: Ja.
0: Lekkere schnitzels.
2: Oh, lekker. Ja. Ook nog andere dingen gekocht?
0: Jawel hoor. Ja, dat is toch net iets te veel meestal, hè?
2: Ja.
0: Dat dan weer wel.
2: Ja, daar had ik laatst ook nog een paar dingetjes kopen. Ging toch voor €200 met allemaal spullen.
0: Per saldo
2: toch
0: niet
2: echt nodig had. Ging ik weer naar huis. Nou ja, goed. Ik heb er wel plezier van.
0: Ja, dat wel,
2: dat
0: ja. Sommige dingen zijn goedkoper. De andere dingen trouwens ook niet, hoor.
2: Nee.
0: Ja.
2: Dat is zo. Dat moet je dan maar even laten staan. Jannie zegt, wij zetten het op de spaarrekening. Voor onverwachte uitgaven, voor bijvoorbeeld de energierekening. Ze is net naar de tandarts geweest en die rekening moet ook nog komen.
0: Ja.
2: Dus dan gaat daar het geld naartoe. En ze zegt, ik heb ook liever wat achter de hand. En vakantie komt uiteindelijk wel. Jan Vrieling die had zijn vakantiegeld bij zijn zit nu bij zijn pensioen in.
0: Oh ja, natuurlijk, ja.
2: Dus vroeger was dat een mooi spaarpotje. Ja. En nu merkt hij er niet zoveel van.
0: Mijn vakantiegeld besteed ik ook echt aan vakantie. Dank voor de stemmen die binnenkwamen. Dank ook voor je mening. 29% van de stemmers zijn eens. Mijn vakantiegeld besteed ik ook echt aan

0: en Messi. Het is bijna 7:15.
1: Harma, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Nou, we hebben de omslag van het weer meegemaakt afgelopen weekend. Maar het was niet erg koud gisteren.
2: Och, nee.
1: Nee, een beetje benauwd zelfs, hè?
2: Ja, voor die regen, was ontzettend benauwd. Die oplopende luchtvochtigheid. Ja, en god, die temperatuur boven de 20 graden. Nu kwam het oosten van de provincie in ieder geval. Ja, en dan is te wachten op die reactie. En die kwam er gistermiddag. En dat was zo ontzettend welkom. Maar dan ben de neerslagverschil toch nog wel weer groot. Maar wat meer naar het oosten van de provincie boven de 10 mm. Maar in Visvliet viel maar 2 mm. En dan werd het gisteren 19,5 groot. Op dit moment dikke 11 groot. Bewolkt in diezig weer. En een zwakke noordoostenwind. De stad Oranjebuurt, een dikke 5 mm, gisteren 22 graden, 11 graden op dit moment. Wisselend bewolkt en de barometer stand 1012 millibar. En in Roodschaal, een dikke 8 mm, 2,5 uur, gisteren de zomer 19,5 graden. En gisteren is er ook 1,5 mm verdampt en op dit moment 10,5 graden. Verdoog, ja, er is toch wel heel veel bewolking. En in de loop van de middag komen er wat lichte buitjes voor. De wind duurt noordelijk richting zwart motig met zo'n 30 graden in het Lauwersmeer. Gebied, tot 17 graden in het zuidoosten van de provincie. Vanavond is er nog ruimte voor de zon. Loter opkloots. Vannacht neemt de bewolking weer toe en tegen de morgen vanuit het zuidoosten regen. En morgen blijft in het noordwesten droog met ruimte voor de zon, maar in het zuidoosten van de provincie bewolkt met regelmatig regen. En de temperatuur komt nooit hoger dan zo'n 12 tot 14 graden.
1: Dankjewel. En zometeen in de ochtendploeg de nederlaag van FC Groningen van afgelopen zaterdagavond tegen Excelsior. Hoe dat kwam, dat horen we straks van

0: Elton John en I'm Still Standing. FC Groningen verloor zaterdagavond in de Euroborg van Excelsior. Het werd 3-2 voor de Rotterdamse ploeg. De ploeg die vecht tegen degradatie. Het waren kostbare punten die FC Groningen niet liggen in de strijd om een plek in de play-offs voor Europees voetbal. Zo moet ik het zeggen. Aanverdediger Tijmen Blok stelde de vraag: hoe kon het nou gebeuren?
1: Ja, ik weet het ook niet. Het was gewoon niet goed genoeg vandaag. Ja, wat ik zeg, gewoon een slechte wedstrijd van onze kant. Dus kan je weinig zeggen.
2: Ja, wat was het plan?
1: Het plan was vol erop, overal over het hele veld. De hele wedstrijd lang, hoog druk zetten, zover dat kon. Maar we beginnen denk ik beide helften fantastisch. We komen razendsnel op 1-0 voorsprong door een goede corner. En vervolgens krijgen we zelf een corner tegen. In de tweede helft beginnen we ook heel goed met de snelle goal. Maar ja, uiteindelijk krijg je gewoon 3 goals te makkelijk tegen. Ja, wat voor ons gewoon te veel is. En we maken het te moeilijk. Dus dan kan je een plan hebben, maar ja, het moet wel aan beide kanten goed zijn.
2: Ja, je begint goed, maar dan heb je het eigenlijk alleen over het scorend vermogen dan even in die beide helften. Want voetballend gezien, dat was Excelsior jullie eigenlijk bijna de hele wedstrijd gewoon de baas.
1: Ja, nee eens. We kregen te lastig druk op. Ik denk dat de ruimtes te groot waren. Dus ook wij van het achteruit. We verloren te veel tweede ballen ook. Dat hadden wij ook hoger moeten staan, denk ik. Maar ja, dat zijn dingen die je moet terugkijken. Maar wat je zegt, we hadden er geen controle over.
2: Nee, nou, willen jullie graag, zoals dat zo vaak hebben gezien, hè, volle bak druk, wat je ook aangeeft, over dat hele veld. Kom je eigenlijk al heel snel tot de ontdekking dat niet lukt? Wordt er dan iets gedaan dat je zegt van, we gaan het wat anders aanpakken, we gaan ze op een andere manier proberen te bestrijden?
1: Nou, ik denk dat je zag dat hun eigenlijk heel snel de lange bal speelden vanaf de keeper. En op een gegeven moment in de eerste helft was het nog een momentje dat de keeper bijna een minuut aan de bal was. En dat we twijfelden of het doorging of niet. En ja, op een gegeven moment hadden we afgesproken om daar wel vol door te gaan. Alleen ja, hun speelden heel veel de lange bal. En soms konden die heel makkelijk oppakken, maar als dat niet zo was, dan verloren we, ja, wat ik zei, te veel de tweede ballen. En waren hun daar gewoon beter in dan wij. Ja, en als je die tweede ballen wint, dan pak je zoals hun vandaag deden wel meer de controle over de wedstrijd. Dus ja, dat was gewoon niet goed.
2: Nou, onverklaarbaar misschien wel.
1: Ja, dat is het ook. Dat is, ja, maar dat is ook voetbal. Als wij vandaag kwalitatief gewoon op ons niveau zijn en goed, dan weer deze wedstrijd gewoon. Maar dat waren we niet. En hun speelden een goede wedstrijd, dus dan verlies je hem.
2: Waren zij gretiger?
1: Ja, ik vond hem wel beter in de duels dan dat wij waren. Of dat gretigheid is, of waar het aan ligt, ja, dat is zo lastig te zeggen. Ja. Maar ja, ik denk dat het wel zo zou kunnen ogen. Maar ja, wij zitten natuurlijk met ons hoofd dat we de kosten van alles die play-offs willen halen. Dus ja, aan de gretigheid lag het in ieder geval voorhand absoluut niet.
0: Tijmen Blokzijl. De volgende wedstrijd is tegen NEC. Komende zondag om 16:45 ook in de Euroborg. En straks na 8:00 praten we in de ochtendploeg verder over FC Groningen. Met Stefan Bleker en Paul Zwevering. We'll be right back.

0: Noord,
1: Radio Drenthe
0: en Omroep Friesland
1: bestaan dit jaar 80 jaar.
2: En dat vieren we samen.
1: Zaterdag 9 mei met het verslag van de drie provinciën wandeltocht. Live vanuit het punt waar Groningen, Friesland en Drenthe samenkomen. Bakkeveen. Wandel mee en meld je aan. Of luister en kijk mee. Naar de wandelaars, de vrijwilligers en de prachtige landschappen in het noorden. Zaterdag van 12 tot 4 bij Radio Noord.
3: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
0: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
4: Dit is Radio Noord.
3: Nu het nieuws van 7 uur.
5: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. President Trump zegt dat de VS vandaag begint met het wegleiden van commerciële schepen die vastzitten in de straat van Hormuz. Hij zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen. Het hoofd van de Nationale Veiligheidscommissie van het Iraanse parlement zegt in een reactie dat elke Amerikaanse inmenging in de zeestraat wordt beschouwd als een schending van het staakt het vuren. Dat is sinds begin april van kracht. Iran sloot de straat van Hormuz eind februari na aanvallen van de VS en Israël op het land. Ook de VS blokkeerde daarna de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran.

0: Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. Het zeldzame Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De autoriteiten daar hebben geen toestemming gegeven om het schip te verlaten. Wel is er een medisch team aan boord gegaan. Oud-burgemeester van New York, Rudy Giuliani, is in kritieke maar stabiele toestand opgenomen in het ziekenhuis. Wat de 81-jarige Giuliani mankeert, is niet bekendgemaakt. Hij was tussen 1994 en 2001 burgemeester van New York, onder meer tijdens de aanslagen van 11 september. Ook was hij de advocaat van president Trump. Giuliani uitte in die rol ongefundeerde beschuldigingen over verkiezingsfraude in Georgia tijdens de presidentsverkiezingen in 2020. Hij werd daarvoor in 2023 veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van $148 miljoen. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld, meldt stichting SOS Dolfijn. Het dier werd gevonden door wandelaars en is overgebracht naar een opvang. De dolfijn heeft op het eerste oog geen verwondingen. De witsnuitdolfijn spoelt zelden aan in Nederland. Dat het toch is gebeurd is volgens SOS Dolfijn een teken dat er iets mis was. Het weer, op sommige plaatsen nevel en mist. Het is zo'n 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon, maar 's middags vooral landinwaarts buien met kans op onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Door nieuws dan met Rob de Vries.
2: Er zijn vorig jaar veel meer meldingen gedaan van kindermisbruik en huiselijk geweld bij Veilig Thuis. Het aantal meldingen in onze provincie steeg met 500 tot 4850. Vooral in het oosten van de provincie nam het aantal meldingen toe. Een kind is gistermiddag gewond geraakt bij een aanrijding door een automobilist in de Gerard Douwstraat in de stad. Het kind stak plotseling de weg over. Het slachtoffer is behandeld door ambulancepersoneel. En Donar heeft een roerige week zeer positief afgesloten. Vorige week vertrok sterkhouder Dane Eric's Troop en werd verloren van concurrent Den Bosch. Maar gisteren wonnen de Groningers in eigen huis van de Belgische recordkampioen Oostende.
3: Ja, heerlijk, weet je. En dan ja, goed, vooral de manier waarop. Onbevlogen, vrij. Ja, goed. En dan met alles eromheen, inderdaad, wat je zegt, is dat heerlijk om dan zo'n wedstrijd te kunnen spelen als team.
2: Zegt aanvoerder Kjeld Zuidema. Meer van hem straks om 7:30.
4: Radio Noord. De Ochtendploeg. Met Edwin Paspeer.
1: Goedemorgen, even inklokken op deze 4e mei. Hoe zag ons land er 90 jaar geleden uit? En ving dat.

0: dat shine niet heel veel vandaag, zegt Harma. Veel bewolking en de loop van de dag misschien ook wel wat zon. Maar in de loop van de dag misschien ook wel een enkel buitje in de middaguren. Verder vandaag 13 tot 17 graden in Groningen op deze 4e mei. Dodenherdenking vanavond om 8 uur ook te volgen via RTV Noord. Daar gaan we het later vanochtend nog wel even over hebben. Het is ook een belangrijke dag vandaag voor het betaalde voetbal in Nederland. Want om 12 uur wordt door de rechter uitspraak gedaan in de zaak die NAC Breda heeft aangezwengeld. Het gaat om een 6-0 nederlaag tegen Go Ahead Eagles. Die proberen ze van tafel te krijgen. De club wil dat de wedstrijd ongeldig wordt verklaard of wordt overgespeeld, omdat een speler van Go Ahead Eagles, Dean James, mogelijk niet speelgerechtigd was. Dat was die hele kwestie waar ook Etienne Vaassen natuurlijk een rol in speelde. Ja. Spelers die een ander paspoort kregen, omdat ze voor een ander land wilden gevoetballen. Indonesië, Suriname in de meeste gevallen. Daardoor hun Nederlandse nationaliteit verloren en daardoor hier niet speelgerechtigd waren. De KNVB heeft gezegd van ja, als dat gaat gebeuren, dan heeft het grote gevolgen voor eigenlijk het hele betaalde voetbal, voor heel veel wedstrijden. Niet alleen in de Eredivisie, maar ook in de Keukenkampioendivisie en bij de vrouwen. NAC zegt van ja, het is ons recht om naar de rechter te stappen en wij hopen op deze manier toch in de Eredivisie te blijven.
1: Ja.
0: Mocht dat zo zijn trouwens, bij die wedstrijd, dan moeten ze daarna geloof ik nog 2 keer winnen om er überhaupt in te blijven.
1: Dat is zomaar goed als die wedstrijden bij nader inzien toch ongeldig worden verklaard. Ja, dan kan die competitie natuurlijk nooit meer worden uitgespeeld, want er moeten zoveel wedstrijden worden ingehaald dan,
0: ja,
1: toch?
0: Ja en nee.
1: Dat is in elk geval wat de KNVB betoogde, hè, in die rechtszaak.
0: Wat NAC zegt is van, er zit ergens in de regelgeving staat dat je binnen 8 dagen na zo'n wedstrijd verweer moet hebben aangetekend. Dat hebben we gedaan in dit geval.
1: Voor dit duel geldt dat in elk geval.
0: Ja. Ja. Dus nee, ik ben heel benieuwd wat de rechter daarvan vindt en welke gevolgen dat heeft.
1: Nou,
0: we weten dat om 12 uur vanmiddag, dan is daar de uitspraak. Het is wel mooi, in het Veen Koloniaal Museum hangen sinds dit weekend 12 schilderijen die samen Nederland in 1935 presenteren. RTV 1 meldt dat. Ooit bedoeld voor de wereldtentoonstelling in 1933, maar sinds 80 jaar niet meer samen te zien geweest. 12 schilderijen met de 11 provincies en een extra schilderij. Toen hadden we nog maar 11 provincies. Flevoland was nog gewoon water, zeg maar. En het heeft lang in depot gestaan, maar nu is het te zien in het Veen Koloniaal Museum. Conservator Celine Vister.
2: Een van de schilderijen die je hier achter je ziet, die hebben we in 2014 al in het museum tentoongesteld gehad. Dat was ter ere van het 75-jarig jubileum van het museum. Ze zijn overigens toen ook bewonderd door de koning en de koningin. En toen waren we eigenlijk wel helemaal weg van de schilderijen die dus de verschillende regio's in Nederland laten zien. En toen hadden we als doel, hoe mooi zou het zijn om ze alle 12 te gaan laten zien. Zo zijn ze ook echt bedoeld. En hebben we gelukkig van de Rijksdienst groen licht gekregen en ja, wilden ze aan ons bruik lenen. En wat je ziet is dus de landbouw van toen. Het wordt wel geïdealiseerd weergegeven, want in 1935 was natuurlijk een tijd dat de industrialisatie al lang op gang was. Er waren al tractoren en machines, maar die zie je eigenlijk helemaal niet op deze schilderijen. Je ziet echt een nostalgisch beeld, een paard dat de wagen trekt. Nou ja, echt een beetje het droombeeld van Nederland om het dus zo goed mogelijk te promoten als het ware.
0: Ja, Celine Vister is conservator van het Veen Koloniaal Museum. En die 12 schilderijen zijn de komende maanden daar nog te zien. En dan, dat wilde je misschien al weten en misschien zat je erop te wachten. Het is bekend hoor. Welk dier is dit jaar internationaal weekdier van het jaar? Die verkiezing kende ik niet.
3: Nee.
1: Maar vroege vogels waarschijnlijk?
0: Nee, het is een internationale verkiezing.
3: Oh.
0: Bedoeld om meer aandacht te hebben en ook meer onderzoek te kunnen doen naar weekdieren. Wordt al 6 jaar gedaan. Het speciaal onderzoeksinstituut houdt zich daarmee bezig in Frankfurt in Duitsland. Eerder won onder meer een diepzee-octopus, een lichtgevende slak en een inktvis met een schelp. En dit jaar waren er opnieuw genomineerden. Wie werden het dan niet? Nou, de steenetende paalworm niet bijvoorbeeld.
3: Ach.
0: Een mossel met vleugeltjes ook niet. En een slak van de Seychellen ook niet. Maar de grote winnaar is de mediterrane vampierslak.
1: Oeh.
3: Oh,
0: ja. Dat is een diertje dat 's nachts naar vissen toe gaat. Zich vastklinkt aan die vissen en dan daar bloed uit haalt. Maar het zo doet door een cocktail van een bloedverdunner en een verdovingsmiddel dat de vis er helemaal niets van merkt.
1: Best toch mooi?
3: Ja.
0: Het is een weekdier, een dier zonder ledematen natuurlijk, verder dan, hè, zonder botten of wat dan ook. Ja. Gaat er dan. De mediterrane vampierslak is dus de grote winnaar. Nou, dat zal groot gevierd worden in de gemeenschap van de vampierslakken, denk ik.
3: Ja.
1: nog nooit van gehoord.
0: Nee, ik ook niet. Wel leuk zo'n verkiezing, want dan leer je het ons altijd nog wat.
1: Precies, leerzaam.
0: Het zat er best eng uit. Dat de fotootjes voorbij komen, heb ik opgezocht.

0: straks een nieuw lopend vuur. En nu Roelof van der Velde.
1: Gronings Goud.
2: Nieuwe muziek uit Groningen in de spotlights.
1: Deze week hoor je Roelof van der Velde met Al wat older.

0: sluit me in je armen. Zoe Levi, het is 7:20. We gaan hem aansteken.
1: Lopend vuur.
0: Het is 4 mei, dodenherdenking. Vanavond om 8 uur zijn we met z'n allen weer 2 minuten stil. Na het einde van de Tweede Wereldoorlog werd besloten om op 4 mei stil te staan bij de vele mensen die de oorlog niet overleefd hebben. Later werd ook besloten dat we op 4 mei allen herdenken, militairen en burgers die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. En ook dit jaar heeft bijna elke gemeente wel een eigen herdenking, ook bij ons in Groningen. Maar naarmate de tijd vordert zijn er wel steeds minder mensen die de Tweede Wereldoorlog echt bewust hebben meegemaakt. Het einde van de oorlog is immers 81 jaar geleden inmiddels. De Tweede Wereldoorlog wordt iets wat we kennen van films, de verhalen uit de boeken of bijvoorbeeld andere zaken. Is nationale dodenherdenking toe aan een andere aanpak of modernisering? Of juist helemaal niet? Ons lopend vuur luidt vandaag: nationale dodenherdenking mag nooit verdwijnen. Ik heb al 1 zin gevuld.
2: Ja, ik vul ook 1 zin.
3: Ja. Nou, ik vind het ook mooi dat er sowieso een dag is waar we op met z'n allen dan ook stilstaan. En natuurlijk ook belangrijk dat je die verhalen blijft behouden. En dat je dat op zo'n dag ook met elkaar doet.
0: Nou ja, zeker in een tijd van nu. Er zijn natuurlijk veel oorlogshaarden op de wereld. Met heel veel ellende en veel doden. En dat gaat ook nog weer jarenlang duren met allerlei generaties die daar heel veel verdriet van hebben natuurlijk. En nou ja, we hebben hier gezien hoe lang dat in de Nederlandse samenleving nog gevolgen heeft gehad.
2: Ja, en je ziet natuurlijk ook wel dat dingen van die we 80 jaar geleden hebben meegemaakt, althans elementen eruit, dat die toch ook wel weer terug lijken te keren. Ja. Denk aan de jodenhaat, et cetera. In een andere vorm weliswaar misschien, maar goed, toch. Nee, het is goed om daar stil te blijven staan, denk ik. En ja, ik vind het ook niet echt tijd voor een modernisering, voor een andere aanpak. Die is volgens mij al een aantal jaren geleden ingevoerd. Hè, door behalve de stil te blijven staan bij de Tweede Wereldoorlog ook te kijken naar mensen die
0: veteranen.
2: Precies, bij vredesoperaties.
0: Ja. Nationale dodenherdenking mag nooit verdwijnen, is ons lopend vuur.
3: Ja, laat maar weten hoe je daarover denkt. Dat kan bijvoorbeeld via de Facebookpagina van Radio Noord. Daar kun je even een reactie achterlaten. Of je kan even bellen of appen naar het nummer 050-3188-288.
0: En stemmen zoals altijd via rtvnoord.nl en de app van Noord. 92% van de stemmers nu zegt eens tegen de stelling: nationale dodenherdenking mag nooit verdwijnen.
4: Geef je mening en praat mee.
1: Lopend vuur.
0: Nou, benieuwd of we taart hebben vandaag. Collega Marcel Nieuweweg is jarig.
5: Nou ja.
0: Van harte gefeliciteerd. 52 is hij geworden vandaag. Jan Mulder is ook jarig. Voormalig profvoetballer, daarna tv-persoonlijkheid. Columnist. Goeie schoon.
2: Ja, voetbalanalist natuurlijk.
0: Ja, 81 geworden vandaag. Maar Vlodder is ook jarig. Nelly Vrijda. Zij viert haar 90ste verjaardag. En het is de verjaardag van zangeres Alita Adams. Zij wordt 73.

0: jarige Olita Adams en The Window of Hope. Zometeen het Groningse nieuws. Rob, wat zit erin?
1: Veel openluchtbaden in onze provincie zijn al open, maar het KP Zeilbad in Loppersum nog niet. Zo dit hoor je waarom.
2: Tot 80% besparen met een hybride warmtepomp van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
3: De Winter Rioolservice
4: lost elke verstopping en lekkage snel op.
3: De Winter Rioolservice.
4: Kijk op uriool.nl.
5: Hettema verhuurt praktisch alles. Van eenvoudige verjaardag tot groot evenement. Van luchtkussen tot compleet ingerichte tent. Je kunt het zo gek niet bedenken of Hettema verhuurt het wel. Kijk op hettemaverhuur.nl.
6: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
7: Oh, wat betekent dat voor mij?
6: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
7: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
6: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
7: En moet ik verder nog ergens op letten?
6: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
8: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
9: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
10: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
11: Ik krijg een vakantiebroertje.
12: Huh?
11: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
12: Cool, wil ik ook.
13: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Voor het vakantiegezin, juist nu.
14: EuropaKinderhulp.nl.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: Het is precies 19:30, hier is het Groningse nieuws. Rob, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Er zijn vorig jaar veel meer meldingen gedaan van kindermisbruik en huiselijk geweld bij Veilig Thuis. Blijkt uit cijfers van de organisatie en het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het aantal meldingen in onze provincie steeg met 500 tot 4850. Vooral in het oosten van de provincie nam het aantal meldingen toe. In de gemeente Midden-Groningen steeg het aantal meldingen het sterkst. Daar kwamen er 125 bij. Volgens een woordvoerder van de gemeente komt dit doordat veel gezinnen het moeilijk hebben door bijvoorbeeld armoede, verslaving en de aardbevingsproblematiek. Dit alles zorgt voor meer spanningen thuis en vergroot de kans op huiselijk geweld, stelt de woordvoerder. De gemeenten Eemsdelta en Veendam gaan juist tegen de trend in. Daar daalde het aantal meldingen. Een kind is gistermiddag gewond geraakt bij een aanrijding door een automobilist in de Gerard Douwstraat in de stad. Volgens een fotograaf gebeurde dat toen het kind plotseling de weg overstak. Het slachtoffer is behandeld door ambulancepersoneel. De politie heeft onderzoek gedaan naar de toedracht van het ongeluk. Vanwege de aanrijding was de straat enige tijd afgesloten voor het verkeer. De bestuurder van een bezorgscooter is gisteravond gewond geraakt bij een ongeluk op de Van Lennepblaan in Groningen. Bij het ongeval waren geen andere voertuigen betrokken. Het slachtoffer is na behandeling door ambulancepersoneel naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het kwam dat de scooterrijder onderuit ging, is niet bekend. Langs het Van Starkenborghkanaal, net buiten Groningen, is dit weekend het gedenkteken onthuld voor verzetshelden Esmee van Egen en Luit Kremer. Ze werden in september 1944 door de Duitsers vermoord en hun lichamen werden in het kanaal gegooid. Het monument betekent niet alleen erkenning voor de beide verzetshelden, maar ook voor alle nabestaanden en hun nakomelingen, zegt Alex Helmantel, de neef van Luit Kremer.
16: Het doet echt recht aan Luit, denk ik, en aan Esmee van Egen, even goed. Maar het doet ook recht aan mijn moeder. En eigenlijk ook wel aan mij.
1: In Loppersum zijn vrijwilligers druk bezig met het vullen van het KP-zeilbad. Niet met kraanwater, maar met bronwater dat van 112 meter diepte omhoog wordt gepompt. Voordat het enige zoutwaterbad van Nederland open kan, moet het water eerst een uitgebreid proces doorlopen, vertelt Ab Steenbergen van het KP-zeilbad.
12: Het water dat bevat dus veel zouten. Dus ijzer, magnesium, calcium. En dat wil je niet in het zwembad hebben, want als er lucht bij komt, dus met ijzer, dan wordt het meteen hartstikke bruin. Ja, dat wil je niet op je huid hebben. Of op je bikini, of ik noem maar wat. Dus dat halen we eruit met een installatie die buiten staat.
1: En wat dan overblijft is helder water. Op 16 mei gaat het KP-zeilbad weer open. En Donar heeft een roerige week uitermate positief afgesloten. Vorige week begon ronduit slecht nadat een belangrijke speler, Dane Eriksgroep, was vertrokken en werd verloren van concurrent Den Bosch. Gisteren was alle ellende weer zo goed als vergeten toen de Groninger basketballers in eigen huis wonnen van de Belgische recordkampioen Oostende. Uitgerekend de nieuwe speler, Kilian Martin, maakte de beslissende score. Maar belangrijker, Donar doet hiermee goede zaken in de strijd om de tweede plek, weet ook de aanvoerder Kjeld Zuidema.
17: Dit was heel belangrijk, zeker met Leiden die wint van Den Bosch. Dus om die tweede plek te clinchen is deze enorm belangrijk. Zeker als je tegen Oostende speelt, waar we, hoor ik net, één keer van gewonnen hebben in de geschiedenis. Dus ja, dat is dat mega om deze wedstrijd mee te slepen.
1: Donar speelt deze week nog twee competitiewedstrijden voordat de play-offs beginnen. Meer nieuws en sport lees je op rtvnoord.nl en in onze app.
18: Een goede eerste indruk begint bij sterk drukwerk. Van visitekaartjes en brochures tot luxe boeken. Razendsnel geleverd, professioneel afgewerkt en milieubewust geproduceerd in Groningen. Drukwerknodig.nl. Eén adres voor al uw drukwerk.
19: Wat doe jij als iedere seconde telt? Word een held. Volg nu een BHV-cursus in het oefencentrum van 101BHV.nl in Groningen.
20: Palen en planken voor een schutting? De4keien.nl.
19: Als elke seconde telt, ben jij de held. Kijk op 101BHV.nl.
21: Voor de allerlekkerste verse asperges ga je naar Aspergeboerderij Grol in Trips Compagnie. Kijk maar eens op grol-asperges.nl.
22: Mid-season.

0: Duitsland. 20 minuten van Enschede.
1: De Ochtendploeg
0: met Edwin Paspeer.
2: Goedemorgen onder leiding van informateur Ineke van Gent. Beginnen vandaag, bijna 2,5 maand na de gemeenteraadsverkiezingen, de onderhandelingen voor een nieuwe coalitie in de gemeente Groningen. En daar ga ik zo meteen met verslaggever Wouter Holsappel op vooruitblikken.
3: Goedemorgen, Edwin.
4: Goedemorgen.

0: Enig voetbalstadion deze, ook bij FC Groningen. Neil Diamond, Sweet Caroline. Bijna anderhalve maand, ik zei net 2,5, nee, anderhalve maand na de gemeenteraadsverkiezingen van 18 maart starten vandaag de onderhandelingen voor een nieuwe coalitie in de gemeente Groningen. Gebeurt onder leiding van informateur Ineke van Kent. Verslaggever Wouter Holsappel volgt de politiek in de gemeente Groningen voor ons en is nu hier. Goedemorgen, Wouter.
1: Goedemorgen.
0: Wie zit er ook alweer aan tafel?
1: Ja, dat is eigenlijk de vorige coalitie. Dat is PRO, dat zijn GroenLinks en Partij van de Arbeid die samen zijn gesmeld. Partij voor de Dieren, SP, ChristenUnie. Met een nieuwkomer, het CDA.
0: Ja, en kun je dan ook al iets zeggen over hoe het akkoord eruit moet gaan zien?
1: Nou ja, de reden dat ze met het CDA zijn gegaan en bijvoorbeeld niet met de tweede partij, hè, D66 werd tweede met 6 zetels, had verwacht dat ze aan tafel zouden zitten. Een van de redenen is, we willen door op het ingezette beleid. En daar moet dan één partij bij. Dus hoe ik dan in mijn hoofd zo'n coalitieakkoord ga schrijven is gewoon hetzelfde boekje pakken als 4 jaar geleden. Alles een beetje updaten. En aan het CDA vragen, goh, waar hebben jullie zin in? Schrijf maar op. En dan mogen ze een paar puntjes mogen ze binnenhalen. En dan is het gewoon tekenen bij het kruisje.
0: Jij denkt echt dat het zo gaat?
1: Nou nee, ik denk dat het iets ingewikkelder wordt. Omdat er ook nog best wel financiële harde keuzes gemaakt moeten worden. Er komt het zogenoemde, ja, ik wil het woord eigenlijk niet noemen. Omdat ik mensen er niet mee wil vernoemen. Ravijnjaren aan het komen. Gemeenten krijgen minder geld van de landelijke overheid. Ze zullen op bepaalde thema's echt wel wat, wat keuzes op gemaakt moeten worden. En daar zullen ze echt wel eventjes flink over met elkaar in gesprek moeten. Maar ik denk wel dat het voor de buitenstaande vooral heel interessant is. Ze willen dus door op het bestaande beleid. Dus dat zal dan geen nieuws opleveren. Wat zal het CDA gaan binnenhalen?
0: Ja, nou, wat denk je dat het CDA binnen wil halen? Wat vonden ze de afgelopen 4 jaar belangrijk toen ze op positie zaten?
1: Nou, het allerbelangrijkste zijn denk ik 2 dingen die er uitspringen. Dat zijn reclamebelasting en betaald parkeren. Nou, en eigenlijk zeg ik nu reclamebelasting. Dat is eigenlijk best wel gek dat ik dat nu noem. Want het gaat om 500.000 in de begroting. En dan denk jij 500.000, dat is best veel geld. Maar op een begroting van 1,5 miljard valt dat nog wel mee. Dus ik denk dat het CDA daar echt wel op moet gaan scoren. Want ze hebben echt de hele campagne bij ondernemers langs. Al die ondernemers beloofd, we gaan dat weghalen. Ja, en het is natuurlijk wel een beetje een pain in the ass geweest van de coalitie de afgelopen jaren. Die reclamebelasting. Constant werd erover gemierd en gezeurd. Ja, en nu zou je eigenlijk zonder gezichtsverlies zou je zo die reclamebelasting aan het CDA kunnen geven. En dan zeg je tegen Jal Daan, die dan wethouder moet gaan worden, van ga jij maar lekker bij al die ondernemertjes langs en dan regelen dat ze hun voorgevel een beetje netjes houden.
0: En betaald parkeren?
1: Ja, betaald parkeren. Ze hebben zelfs een zwart boek ingeleverd de afgelopen periode. Dat is met problemen over betaald parkeren. Betaald parkeren is in de stad natuurlijk enorm uitgebreid. En er liggen al in nieuwe woonwijken, er staan al bijzinnetjes van eventueel betaald parkeren. Dus ik zou me kunnen voorstellen dat CDA daar wat een rem op wil zetten. En nog een ander onderwerp is sport. CDA heeft zich heel hard gemaakt voor sport. Nu ligt er heel veel geld voor sport in de gemeente Groningen. Maar het kan best zijn dat CDA aan de onderhandelingstafel straks zegt, daar mag nog wel een schepje bij.
0: Klinkt niet per se als onderwerpen waar de boel over kan vallen straks uiteindelijk.
1: Nou ja, kijk, ook voor die partijen die dus 22 van de oude coalitie, die 22 zetels over heeft gehouden, die willen wel graag dat deze samenstelling doorgaat. Want anders moet je weer terug, moet je toch naar bijvoorbeeld naar D66, wat toch niet helemaal lekker ligt. Dus ik denk dat ze er wel uitkomen. Omdat het wel onderwerpen zijn waar je wat kan schuiven met elkaar, zeg maar.
0: En denk je dan dat het een lang proces gaat worden?
1: Nou ja, wat ik al zei, je zou het boekje van 4 jaar geleden erbij kunnen pakken. Dan zet je er wat
0: CDA-punten. Dat ging ze niet doen, zei je net al.
1: Nee, maar over het algemeen, ik kan me nog herinneren dat Kirsten de Vrede, die wethouder werd voor Partij voor de Dieren, zei de vorige keer, ik denk dat we er met 4 weken wel uit zijn. Dat werd volgens mij, 2,5, 3 maanden. Ja, je moet niet vergeten, mensen hebben ook gewoon werk te doen tussendoor. Dus het is niet zo dat ze dat maar eventjes fulltime gaan doen, dat onderhandelen. Ja, ik gok dat ze gewoon voor de zomervakantie, begin juni, dat ze dan een mooi coalitieakkoord hebben liggen.
0: Dat is over een maand.
1: Dat is over een maand.
0: Ja.
1: Dat is over een maand. Nou, dan hebben ze in ieder geval het concept liggen. De vorige keer kan ik mij herinneren dat op 22 juli ongeveer, dus vlak voor de zomervakantie, toen werd nieuwe college werd gepresenteerd. Ja. Dus dan hebben we het ongeveer 1,5 maand, 2 maanden, dan moet je er wel zijn.
0: Dankjewel, Wouter Holsappel. Wil je een overzicht lezen van alle gemeenten in onze provincie? Hoe staan we er nu voor? Wie valt er buiten? Wie zit erin? RTVNoord.nl en de app van Noord, daar lees je een compleet verhaal. En zometeen, in de strijd om het landskampioenschap konden de volleyballers van die keurigers gisteren geen potten breken. En je hoort Harma met het weer.

0: Suzanne Vreek, 14 voor 8. Arma, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Vanavond natuurlijk om 8 uur dodenherdenking met heel veel plekken waar dat ook gebeurt. Is het dan droog?
1: Ja, het is droog en er schijnt ook zon. Ja, wat dat betreft hebben we wel geluk. Want ja, afgelopen Pordong was het natuurlijk continu. Ja, nou ja, heel vanzelfsprekend dat het droog was. Tot gistermiddag aan het zou. Toen kwam het enorm op dat regen- en onweersbuien. Welkom, want ja, uiteindelijk is het neerslag het oplopen richting 50, 60 mm in onze provincie. Nou, daar is er maar een heel klein beetje van wegsnoept. Want ja, er is ook nog weer wat verdampt guster overdag. Want de temperatuur luipt flink op. Maar vandaag in ieder geval blijft ook nooit al dat droog. Het is de mais bewolkt. En in de loop van de middag komen er ook nog eens wat lichte buitjes vuur. De wind wordt motig. Komt nu noordelijk richters met 13 tot 17 graden. Vanavond ziet het dood naar denk ik droog. Ruimte voor de zon. Loter opkloot. Vannacht neemt de bewolking touw. En tegen de morgen gaat vanuit het zuidoosten regen. En morgen, bevrijdingsdag, blijft in het noordwesten van de provincie droog met ruimte voor de zon. En het zuidoosten is bewolkt met regelmatig regen. En de temperatuur nog wat verder onderhoes richting 12 tot 14 graden.
0: Dankjewel. We hadden de sport. Lycurgus ging gisteren in de tweede wedstrijd in de finale serie met 3-1 onderuit tegen titelfavoriet Orion Stars. En daar bestaat de ploeg uit Doetinchem nu op matchpoint voor de landstitel. Verslaggever Stefan Bleken vroeg aan de trainer van Lycurgus, Sam Gortzak, of het, gezien alles, al niet ontzettend knap is dat Lycurgus in de finale staat.
2: Ik heb deze vraag al vaker gekregen in de afgelopen weken. Ik beantwoord deze graag na de finale serie, want ik probeer... Nou ja, als ik een wedstrijd, wedstrijd speel, dan probeer ik te winnen. En die geloof heb ik ook voor de volle 100%. Dus ik kijk gewoon naar de volgende wedstrijd. Niet per se naar hoe knap het is dat we hier staan. Ik neem wel aan dat ik met heel veel trots terugkijk op een mooi seizoen. We hebben een prachtig team, we laten mooi volleybal zien. Maar ja, daarom juist denk ik dat er ook kansen zijn om gewoon wel potjes van Orion te winnen. En dat moet nu zo langzamerhand wel gebeuren als we dat nog willen.
3: Ja, want de teleurstelling die je natuurlijk gewoon hebt, zegt eigenlijk ook wel iets over het geloof wat je misschien had. En misschien ook nog wel een beetje hebt.
2: Nee, ja, zeker. Want dat is ook de realiteit van ons prachtige seizoen. Volgens mij hebben wij tegen de goede teams in de Benenconference het minstens even goed gedaan als dat Orion het heeft gedaan. En nou ja, dan zouden wij ook tegen Orion goed moeten spelen. En dat lieten we vorige wedstrijd zien. Ik weet ook dat zij een hoog niveau hebben. Dus zij spelen hier de eerste twee sets ook echt uitstekend. Daar viel niet zo heel veel aan af te dingen. Zij speelden...
3: En toch gingen jullie met name die eerste set heel lang mee, hè?
2: Ja, daarom. Dus zij speelden uitstekend. Ik weet niet, misschien is dat het plafond van ons team. Dat kan. Maar na twee sets zakken zij ook in. En dan vind ik dat wij beter tegen ze moeten spelen.
3: Ja, en toch pakken jullie het initiatief op de duur in die derde set weer terug.
2: Ja, daarom. Zij zakken in niveau. Dan wordt het gelijkwaardig. Of dan zou ik in ieder geval de geloof hebben dat mijn team beter is dan het niveau dat zij de laatste twee sets laten zien. Daarom vind ik zeker de laatste set wel jammer. Daar moeten we wel even kritisch naar kijken als team. De eerste twee sets speelden zij echt uitmuntend. Daar hoef ik niet zo heel veel naar te kijken.
3: Nou is Lycurgus best wel vaak bijna dood geweest. Maar Lycurgus is nog nooit begraven. Is dat dan misschien ook een beetje de mindset richting die laatste wedstrijd waarin zij het zouden kunnen beslissen?
2: Dat is een goeie. Die zal ik aan mijn speech toevoegen. Dankjewel. Ja, het enige wat wij kunnen doen is naar voren kijken. Wij waren de underdog. Wij zijn de underdog. Dus ons eerste doel is om hun feestje te verpesten. En daarna gaan we hier een feestje bouwen. En daarna gaan we kijken hoeveel het staat.
0: Sam Gortzak. Volgende week zondag gaat Lycurgus proberen de spanning terug te brengen als derde wedstrijd in Doetinchem op het programma staat. Mocht Lycurgus dan verliezen, dan is Orion Stars Nederlands kampioen.

0: Jennifer Lopez en Ain't It Funny. Nationale dodendenking mag nooit verdwijnen. Is ons lopend vuur. Petra, wat komt er binnen?
1: Nou, er komt veel binnen via Facebook en via WhatsApp. Onder andere van Gerda Zuidema. Die zegt, het mag inderdaad nooit worden vergeten. En ook ik ben 2 minuten stil. En een reactie van Treya. Ze zegt, zolang die generatie er nog is. Mijn ouders en schoonmoeder bijvoorbeeld moeten we blijven herdenken. Juist nu ze deze leeftijd hebben en er meer mee bezig zijn dan ooit. Gunnen ze gewoon dat we dit blijven doen.
0: 050-3188-288. Praat met ons mee en stem via rtvnoord.nl en via de app van Noord. Nationale dodendenking mag nooit verdwijnen. Daar is 94% van de stemmen zet mee. Zometeen na 8 uur in de ochtendploeg ons sportforum over FC Groningen. Nu ILO.

0: betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
2: Geniet van stralend sanitair met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
1: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
2: Hey, Remon! Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
3: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
4: Oh, wat betekent dat voor mij?
3: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
4: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
3: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
4: En moet ik verder nog ergens op letten?
3: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
5: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
6: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
7: Wereldwijd via de gratis RTP Noord app. Dit is
6: Radio Noord. Nu het nieuws van 8 uur.
8: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam is beklad met rode verf. Ook is het woord genocide erop geschreven, meldt Stadsomroep AT5. Bij het monument is vanavond de nationale dodenherdenking. Om 8 uur worden er kransen gelegd om oorlogsslachtoffers te herdenken. Volgens de omroep zijn schoonmakers nu bezig de verf van het monument te verwijderen. Wie er achter de bekladding zit, is niet bekend. Op een camping in de Amerikaanse staat Oklahoma zijn gewonden gevallen bij een schietpartij. Zeker 10 mensen zijn naar ziekenhuizen gebracht. De politie zegt dat er een feest was bij het meer bij die camping.
9: There's a party at Lake Arcadia. We have transported 10 to area metro hospitals. However, there will be more victim numbers coming in as some did take their own personal vehicles to

0: The hospital.
1: Er zijn berichten dat één of meer schutters de bossen rond de camping in zijn gevlucht. De politie zegt dat er nog niemand is gearresteerd. Het treinverkeer in het zuiden van de Randstad is ontregeld door een seinstoring bij Moordrecht. Tussen Utrecht en Den Haag rijden geen treinen, meldt de NS. Ook rijden er geen treinen van Den Haag naar onder meer Enschede en Leeuwarden. ProRail zegt bezig te zijn de seinstoring te verhelpen, maar kan nog niet zeggen hoe lang het duurt. Een vermoedelijke uitbraak van het Hanta-virus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost, onder wie 2 Nederlanders. Het zou gaan om een 70-jarige man en een 69-jarige vrouw. Het Hanta-virus wordt overgebracht door ratten en muizen, zegt correspondent Alice van Gelder.
2: Het zou bijna nooit overgaan van mens op mens, maar ja, dat is hier misschien dus wel gebeurd. Dat gaan ze dus verder onderzoeken. Je krijgt eerst milde griepklachten, maar het kan dus ook fataal zijn, zoals we hier zien.
1: Zeker 3 andere opvarenden van het schip zijn ziek geworden. Het weer, het is wisselend bewolkt, maar grotendeels droog. Vanmiddag landinwaarts een enkele bui, met kans op onweer. Later gaat het in het zuidoosten regenen. Het is nog steeds vrij zacht met 17 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: En hier is Nooit Nieuws met Rob de Vries.
4: Er zijn vorig jaar veel meer meldingen gedaan van kindermisbruik en huiselijk geweld bij Veilig Thuis. Het aantal meldingen in onze provincie steeg met 500 tot 4850. Vooral in het oosten van de provincie nam het aantal meldingen toe. Anderhalve maand na de gemeenteraadsverkiezingen starten vandaag de onderhandelingen voor een nieuwe coalitie in de gemeente Groningen. Aan tafel zitten de huidige coalitiepartijen, aangevuld met het CDA. Verslaggever Wouter Hosappel verwacht geen grote beleidswijzigingen, al zint het CDA wel op aanpassing van onder andere de reclamebelasting.
5: Ik denk dat het CDA daar echt wel op moet gaan scoren, want ze hebben echt de hele campagne bij ondernemers langs. Al die ondernemers beloofd, we gaan dat weghalen. Ja, en het is natuurlijk wel een beetje een pain in the ass geweest van de coalitie de afgelopen jaren. Die reclamebelasting, constant werd erover gemierd en gezeurd.
4: En na de nederlaag tegen concurrent Den Bosch heeft Donar gisteren gewonnen van Oostende, de Belgische recordkampioen. Aanvoerder Kjeld Zuidema was in zijn opjes.
6: Ja, heerlijk, weet je. En dan ja, goed, vooral de manier waarop, onbevlogen, vrij. Ja, goed, en dan met alles eromheen inderdaad, wat je zegt, is dat heerlijk om dan zo'n wedstrijd te kunnen spelen als team.
4: Meer nieuws, straks om 8:30.
7: Kom veilig sporten bij 24/7 Fitness Centrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 Fitness Centrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
8: Hier komen Willem en Joey, die ervoor zorgen dat de meubels die gekocht zijn in Kruid en Kramer's gigantische showroom op de Woonboulevard in Groningen netjes bezorgd en geplaatst worden. En je oude meubels?
9: Die nemen we mee.
10: Als je kiest voor Kruid en Kramer's ontzorgservice.
8: Dat is handig.
10: Zo, klaar.
8: En dan samen genieten van je nieuwe aankoop. Maar dat mag ook alleen hoor. Kruid en Kramer. Mooi gewoon.
11: Grip. Je merkt het pas hoe belangrijk het is als je het even niet hebt. Grip op je planning, grip op je kosten, grip op je werk. Zeker als je werkt op de weg of op het land. Daarom kiezen slimme Groningers voor Profiel Heuver. Voor grip op je wagenpark, grip op onderhoud en grip op wat je bedrijf draaiende houdt. Profiel Heuver Groningen. Al 60 jaar voor weg en land. De juiste band.
12: Wow, de buren van nummer 43 hebben een nieuwe garagedeur. Gewoon gemaakt bij Portenda. Die wil ik ook. Speciaal op maat gemaakt, sectionaal of openslaand. Portenda, de specialist van Noord-Nederland.
13: Radio Noord.
14: De ochtendploeg.
13: Met Edwin Paspeer.
15: Goedemorgen, FC Groningen liet zaterdag 3 belangrijke punten liggen. Wat betekent dat voor het restant van de competitie? Zometeen ons sportforum met Stefan Bleker en Paul Zweverink.
16: Goedemorgen Edwin, hoe is jongen?

0: The Alan Parsons Project en Don't Answer Me. Het is bijna 8:09. FC Groningen heeft het nagelaten om afgelopen zaterdagavond de grote stap te zetten richting de play-offs. De ploeg van Dick Lukien speelde zwak, inspiratieloos en verloor met 3-2 van Excelsior. Paul Zwevering, onze analist en verslaggever Stefan Bleker, zijn hier in de studio om erover na te praten. Goedemorgen beiden.
1: Goedemorgen.
0: Was er iets van je rekening mee gehouden, deze nederlaag, Stefan?
1: Nou, als je misschien even helemaal gaat afpellen, is het niet een nederlaag die wat mij betreft uit de lucht komt vallen. Groningen na de winterstop is niet meer het FC Groningen van voor de winterstop. Hè. Dat is heel simpel. Voor de winterstop 27 punten. Nu hebben ze 15 punten bij elkaar gevoetbald. Ze begonnen ontzettend zwak aan het tweede seizoen zelf. Op de duur 6 nederlagen op rij. Toen had je daarna het idee van, het lekken is weer een beetje boven, want toen hadden ze een iets langere reeks eigenlijk van goede wedstrijden. En met onder andere wedstrijden tegen Ajax en AZ die knap gewonnen werden. Het lijkt er een beetje op, als je het, wat ik zeg, afpelt, dat dat eerder een incidentje was. In eigen stadion heeft Groningen het eigenlijk met heel veel tegenstanders ontzettend lastig. Normaal gesproken hebben ze het voornamelijk lastig met tegenstanders die inzakken. Excelsior ging eigenlijk frank en vrij voetballen tegen Groningen. En waren eigenlijk op alle fronten beter. Volledig verrast was ik niet, maar ik vond het wel heel jammer.
0: Was jij verrast?
2: Nee, ik volg de analyse van Stefan goed. Want er is gewoon een feit. En het elftal maakt op mij al een paar weken een uitgespeelde indruk. Daardoor, het voetbal is weg en het gif is ook weg. Ik zie ook haarscheurtjes in het geroemde, wij zijn een eenheid, we zijn een vriendengroep.
0: Waar zie je de haarscheurtjes dan?
2: Nou, ik zie dat vooral de haarscheurtjes bij het gedrag van een paar spelers. En vooral van spelers die in mijn ogen voor mij dan onbegrijpelijke wijze worden ingezet.
0: Zoals?
2: Nou, Willemsen vind ik het voorbeeld van de voetballer waarvan ik iedere keer denk, als hij erin komt, denk ik, nou, de wedstrijd is gebeurd. Willemsen heeft echt een heel zwak seizoen gehad.
0: Maar die staat steeds in de basis natuurlijk.
2: Ja, maar straalt ook uit. Je ziet aan Willemsen, hij heeft het gehad met deze club. Hij heeft het gehad met hier. Ik ga even heel wat raars zeggen. Hij zou eerder op dit moment de mooiste man van IJsland worden dan de beste spits van Groningen. Er komt Seuntjes. Die heeft al meermalen gezegd dat hij de beste pokken erin heeft als hij moet invallen.
1: In de 85e minuut.
2: Ik denk, waarom doe je dat dan? En dat gedrag zag je bij de derde goal van Excelsior.
0: Dat zijn invallers allebei, terwijl het met de basis zelf ook niet loopt.
2: Ook de basisspelers zie ik. Is Van Bergen of de Van Bergen van nee.
0: Maar
2: kan net niet meer dat opbrengen wat hij deed. En zo gaat het beroemde duo centraal. Vind ik de laatste weken niet goed.
0: Zie jij die haarscheurtjes ook?
1: Nou ja, je ziet wel dat het kwalitatief natuurlijk gewoon minder is geworden. En dan ga je kijken, waar ligt dat dan aan? Vind ik lastig om echt die vinger op de zere plek te leggen. Eén ding wat natuurlijk wel een feit is, is dat je aanvoerder en hele belangrijke pion Steyer Racing nu toch al geruime tijd mist. En nou werd er, toen hij er nog wel bij was, natuurlijk ook op de duur, 6 keer op rij verloren. Nou, toen miste je Tika de Jonge. En dus op dat middenveld, daar is duidelijk wel iets veranderd. Maar kijk je bijvoorbeeld naar de spelers voorin, dan heb je David van der Werf. Die begon het seizoen echt heel goed. Maar is wel bezig met zijn eerste eredivisieseizoen. Die is best wel weggezakt. Younes Taha begon eigenlijk ook heel erg goed. En op het moment dat hij in die eerste seizoen zelf op 10 werd gezet, ja, toen leek het een soort Valhalla wel bij FC Groningen, zo goed als er op de duur werd gevoetbald. Heeft het ook een stuk lastiger. Wat Paul zegt over Tom van Bergen. Tegen Excelsior hebben we hem eigenlijk helemaal niet gezien op één schot in de eerste helft na. En Jorg Schreuders aan de linkerkant. Ja, inzet, dat zou je hem nooit kunnen verwijten dat hij niet zijn best doet. Maar het is ook gewoon een stuk ongelukkiger.
0: Ja, maar Groningen heeft nog van alles te winnen. Namelijk een mooi toetje, play-offs halen.
2: Ja.
0: Dat kan trouwens ook nog steeds.
2: Ja, dat klopt.
0: Hoe kan het dan dat niet doorwerkt in zo'n elftal?
2: Het kan ook gewoon zijn, het is een jonge ploeg, dat het gewoon een beetje uitgepierd is. Dat het seizoen een beetje voorbij is. Dat gevoel heb ik een beetje. Maar het voordeel van Groningen is wel dat meerdere ploegen in de Eredivisie kampen met dit probleem. NEC, de komende tegenstander van dit weekend, vind ik, zie ik hetzelfde bij. Daar is ook de brieën wat af, hebben het heel lastig om zich te handhaven. En dat met meer clubs zo. Sparta eigenlijk ook.
3: De enige concurrent waar Groningen nu nog mee staat.
2: Die gelukkig nog voor Groningen dan gisteren nog twee punten verspeeld. Dus dat houdt de kansen, hoewel die natuurlijk wel aanzienlijk kleiner zijn geworden voor Groningen, nog wel in stand.
3: Ja, maar had je gewoon gewonnen of als minst gelijk gespeeld, dan had het er heel anders voor gestaan.
1: Ja, absoluut. Absoluut. Maar dat is niet gebeurd.
3: NEC en Heracles zijn de volgende tegenstanders. Ja. De laatste twee tegenstanders ook. Hoeveel kans dicht je Groningen dan nog toe om toch die play-offs te halen?
1: Het kan. Maar hoe groot die kans is, ik vind dat lastig. Ik zei een aantal weken geleden al dat ik dacht dat Groningen tegen NEC meer kans zou maken dan tegen Excelsior. Ik weet niet, het was ook een beetje zo'n gevoel. Want op een of andere manier, als in Euroborg een ploeg komt die goed kan voetballen, waar de spelers denk ik ook met iets meer ontzag naar kijken, dan lijkt het wel alsof ze er ook net wat meer zin in hebben en dat het dan net wat makkelijker gaat en beter lukt. Het is misschien wel zo in thuiswedstrijden, hoe meer ogen er dan ook misschien wel vanaf de televisie op FC Groningen gericht zijn, des te meer pit erin zit. En ik denk dat NEC een wedstrijd is die Groningen zeker wel kan winnen, maar dat het dan tegen Heracles, hoe gek dat misschien ook klinkt, wel weer eens een stuk lastiger kan worden.
3: Met die één overwinning.
2: Stefan, compliment. Ja. Compliment. Je zegt precies wat ik ook zou zeggen.
1: We hebben het er niet eens over gehad.
2: Ja, nee, echt. Nee, echt waar. Ik denk dat gewoon dat het een hele juiste conclusie is. Het blijkt dat Groningen tegen de clubs waarvan mensen zeggen dat wordt moeilijk, eigenlijk altijd goed is. En tegen clubs waarvan mensen zeggen, nou ja, dit zijn natuurlijk drie punten. Ik was op de training vrijdag en toen zei iemand tegen mij, een van de supporters, nou, die drie punten morgen, die zitten wel in de knip. Ja. Ik denk, ja, ja, ik hoop niet dat spelers zo denken, denk ik dan.
3: Maar Paul, met die redenatie volgend, als Groningen zich plaatst voor de play-offs van Europees voetbal, dan hebben ze die binnen.
2: Ja, en het gek is.
3: Ja, toch?
2: Het gek is, dan hebben ze ook nog een kans.
3: Ja.
2: Want Groningen kan dat wel. Ik kan stel dat je tegen Ajax moet, hè? Dat zou kunnen.
3: Ja.
2: Dan moet je wel uitspelen, trouwens. Maar ja,
3: in Volendam.
2: Dan zie ik daar nog best een kans. Terwijl mensen zeggen, ja, Ajax is natuurlijk veel beter. Dat klopt ook wel. Maar misschien in die wedstrijd niet.
1: Nee, maar ja, dan komt weer wat ik dus net ook zei. Dan zijn alle ogen erop gericht. Ja, en het lijkt wel alsof die derde versnelling waarin ze tegen Excelsior spelen en hoe goed ze hun best ook doen om door te schakelen, dat lukt niet. Ja, en als je dan tegen Ajax speelt, je drukt die koppeling in en voor je het weet staat hij in de zes.
3: Betekent dus dat we nog twee wedstrijden hebben waarbij in ieder geval volgende week nog super spannend is en afhankelijk van de uitslagen dat weekend, het weekend erop ook nog. Dan maakt het in ieder geval leuk tot het einde van het seizoen. Paul, kun je ook zeggen of ze nou halen of niet die play-offs, dat het seizoen wel geslaagd is voor FC Groningen?
2: Groningen heeft een prima seizoen gedraaid en er zit wel wat verval in het elftal. Na de winterstop is het inderdaad niet zo goed, niet zo briljant. Eerst, voor de winterstop was het echt briljant.
1: Ja, ze zijn minder geworden.
2: Iedereen was verrast. Groningen stond gewoon vijfde. Dat was een normale plek. Nou, dus nu wordt nu tiende. Of negende, nu sta je tiende. Over de kansen zeg ik, het zal aan Groningen zelf liggen of je die kans nog hebt. Want ik denk dat Groningen, als je zo speelt als de laatste twee, drie weken, dan redden ze het niet.
3: Maar de vraag was, geslaagd seizoen of niet?
1: Ja, maar wel met een aantekening. Want een geslaagd seizoen gaat natuurlijk ook over de tweede seizoenshelft. Nou, die is echt vele malen minder. En het zou een geslaagd seizoen zijn, hè, als het beter zou zijn dan vorig jaar. Nou, toen had Groningen eind van de rit 38 of 39 punten. Nou, nu staan ze op 42. Hè, dus als je de laatste twee wedstrijden verliest, dan kan je zeggen, oké, het is ietsje beter geweest dan vorig jaar. We hebben een paar geweldige wedstrijden gezien. Neem Twente, neem Ajax, neem AZ. En zo waren er in de eerste seizoen zelfs ook een aantal. Maar dan is, denk ik, de verbetering die we zagen in de eerste seizoen zelf wel onvoldoende doorgezet om het echt over een echt geslaagd seizoen te hebben, ondanks dat het wel wat beter is.
2: Ik moet wel zeggen dat de verbetering wel in de uitwedstrijden heel duidelijk is dit seizoen, ten opzichte van het seizoen daarvoor. Daarentegen in de thuiswedstrijden juist weer niet.
3: Mooi, nee. De komende zondag spelen we thuis. Tegen NEC, kwart voor vijf overigens. Dank Stefan Bleker en Paul Zwever. En zometeen, de eerste ronde in ons spel, voor Stijtse.

0: David Guetta, Teddy Swims en Tone Shaddai. En Gone, Gone, Gone. Nog lang niet, tot 10 uur.
1: Voor Stijtse.
0: De ochtendploeg. Met ook nu weer het moment dat je een weerstation in de wacht kunt slepen. Als je weet te raden waar Joyce Kranenborg is vandaag. Schreef 3 aanwijzingen voor je. Die moeten dan weer leiden tot het goede antwoord. En die app je dan naar ons op 050-3188-288. 050-3188-288. Ik moet nog meer zeggen, ja, zorg dat je de telefoon opneemt. Ja. Als we terugbellen over een half uur ongeveer hier in de ochtendploeg. Dat is wel belangrijk. Dan de eerste aanwijzing, met zoals altijd de vraag. Voor Stijtse.
2: De noem van deze plek doet lekker grunnigs aan.
3: Ja, okay. Zijn er veel van. Maar
0: zijn er best veel van, hè? Ja. 050-3188-288 is ons nummer, als jij het weet.
2: De noem van deze plek doet lekker grunnigs aan.
0: Even maar door of wacht nog een paar minuutjes. Want dan krijgen we de tweede aanwijzing van Joyce. En na 8:30 nog aanwijzing nummer 3. En als je dat wel weet, 050-3188-288.

0: Nederlandse band met een dikke Europese hit. Ten Sharp and You.
1: Hoe staat ze?
0: Aanwijzing nummer 1 heb je al gehad van Joyce.
2: De noem van deze plek doet lekker grunnigs aan.
0: Ja. Nou, doe ze een lekker grunnigs aan waar ze night is.
3: Ja, het is heel grappig dat heel veel mensen aan hetzelfde denken.
0: Oh ja.
3: Namelijk aan de Poffert.
0: Oh ja, dat is lekker grunnigs.
3: Wel lekker grunnigs, maar ja. Nightgoud.
0: Nightgoud, hè. Aanwijzing nummer 2.
2: Dit is een van de kleinste, of misschien wel het kleinste dorp van de gemeente Middengrun.
0: 050-3188-288, als je het nu wel weet. En anders heb je straks nog een mogelijkheid. En na 8:30, aanwijzing nummer 3. Voorlopig moet je het hiermee doen.
2: Dit is een van de kleinste, of misschien wel het kleinste dorp van de gemeente Middengrun.
0: Niet bellen, maar appen. 050-3188-288. Zometeen over een paar minuutjes om 8:30 het Groningse nieuws. Rob, wat zit daarin?
4: Ja, dan de bespiegelingen van verslaggever Wouter Horsappel over de coalitieonderhandelingen in Groningen die vandaag starten.
5: De deuren van Blijenberg, de deuren van Blijenberg vallen op.
6: Blijenberg.nl. Oh, die van die deuren. Al meer dan 45 jaar uw deurenspecialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Altijd met persoonlijk en deskundig advies. We hebben 24/7 storingsdienst voor particulieren en bedrijven. Kijk op Blijenberg.nl.
7: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
8: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
9: True Lease met Grenke.
10: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
9: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
10: Precies wat we nodig hadden.
9: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Grenke.nl.
11: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
12: Al 100 jaar maakt Stiel machines voor sterk werkende natuur.
13: Voor het maaien van je gras.
12: Voor het reinigen van je terras.
13: Voor het snoeien van je haag.
12: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stiel, in het hart van de natuur, sinds 1926.
14: Stiel, sterk werk.
15: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
16: Dynamisch.
15: Maar in de winter wil ik zekerheid.
17: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
18: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
12: Nu cashback op Stiel tuinmachines.
14: Stiel, sterk werk.
0: Het is bijna 8:30. Hier is het Groningse nieuws. Rob, goedemorgen.
4: Goedemorgen. Er zijn vorig jaar veel meer meldingen gedaan van kindermisbruik en huiselijk geweld bij Veilig Thuis, blijkt uit cijfers van de organisatie en het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het aantal meldingen in onze provincie steeg met 500 tot 4850. Vooral in het oosten van de provincie nam het aantal meldingen toe. In de gemeente Midden-Groningen steeg het aantal meldingen het sterkst met 125. De gemeenten Eems-Delta en Veendam gaan juist tegen de trend in, daar daalde het aantal meldingen. Anderhalve maand na de gemeenteraadsverkiezingen van 18 maart... starten vandaag de onderhandelingen voor een nieuwe coalitie in de gemeente Groningen. Gebeurt onder leiding van informateur Ineke van Gent. Aan tafel zitten de huidige collegepartijen, aangevuld met het CDA. Verslaggever Wouter Horsappel verwacht dan ook geen grote wijzigingen in het coalitieakkoord. Al moeten er wel harde financiële keuzes worden gemaakt vanwege het zogenaamde ravijnjaar dat eraan komt.
19: Gemeenten krijgen minder geld van de landelijke overheid. Ze zullen op bepaalde thema's echt wel wat keuzes wel gemaakt moeten worden. Daar zullen ze echt wel eventjes flink over met elkaar in gesprek moeten. Maar ik denk wel dat het voor de buitenstaande vooral heel interessant is. Ze willen dus door op het bestaande beleid, dus dat zal dan geen nieuws opleveren. Wat zal het CDA gaan binnenhalen?
4: Zoals het inperken van het betaald parkeren of de aanpassing van de reclamebelasting. De bestuurder van een bezorgscooter is gisteravond gewond geraakt bij een ongeluk op de Van Lennepplaan in Groningen. Bij het ongeval waren geen andere voertuigen betrokken. Het slachtoffer is na behandeling door ambulancepersoneel naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het kwam dat de scooterrijder onderuit ging, is niet bekend. Door broei is gistermiddag brand ontstaan in een composthoop achter een woning aan de Haspelwijk in Zevenhuizen. Het vuur breidde zich bovendien deels uit naar de tuin. De brandweer was snel ter plekke en heeft het vuur geblust, waardoor verdere schade werd voorkomen. De volleyballers van Lycurgus hebben gisteren ook de tweede wedstrijd in de finale serie verloren van Orion Stars. Daardoor staan de Doetinchemmers nu op matchpoint en kunnen zij komende zondag bij een derde zege landskampioen worden. Toch houdt Lycurgus coach Sam Gortzak hoop om dat te voorkomen.
16: Het enige wat wij kunnen doen is naar voren kijken. Wij waren de underdog, wij zijn de underdog. Dus ons eerste doel is om hun feestje te verpesten. En daarna gaan we hier een feestje bouwen en daarna gaan we kijken hoeveel staat.
4: Donar heeft een roerige week positief afgesloten. Vorige week begon ronduit slecht nadat een belangrijke speler, Dane Erikstrup, was vertrokken en werd verloren van concurrent Den Bosch. Gisteren was alle ellende weer zo goed als vergeten toen de Groninger basketballers in eigen huis wonnen van de Belgische recordkampioen Oostende. Uitgerekend de nieuwe speler, Kilian Martin, maakte de beslissende score.
20: Ja, heerlijk. Heeft een mega bijdrage gehad. Moet nog even wennen aan de scheidsrechter hier, geloof ik. Dat vier fouten. Maar goed, nee, top. Ik ben heel blij dat hij erbij is. Je merkt gewoon dat het een slimme speler is. Dat hij weet hoe basketbal werkt. Een hoop ervaring. Dus ik ben erg blij dat hij erbij is. En dan, nou ja, goed, hij mag de winnende waken. Dus dat is heerlijk.
4: Zegt aanvoerder Kjeld Zuidema. Donar speelt deze week nog twee competitiewedstrijden voordat de play-offs beginnen. Meer nieuws lees je op rtvnoord.nl en in onze app.
21: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
22: Klaar met binnenzitten? Ga naar buiten en beweeg op jouw manier. Bij Sport 050 vind je de leukste mogelijkheden om buiten te bewegen. Van wandelen tot buitenfitness. Ga naar sport050.nl en ga fit het voorjaar in. Samen sporten? Vind jouw sportmaatje op sport050.nl.
23: Wat is nou het Raatsveld-effect? Want André Raatsveld en zijn team zijn al 40 jaar goed. Zeg maar gerust heel goed voor kunststofkozijnen en dakkapellen waar iedereen blij van wordt. Zeg maar gerust heel blij. Ook heel blij worden? Kijk op raatsveld.nl.
22: Vind jouw buitensport bij Sport 050. Ga naar sport050.nl.
23: Raatsveld is een loyaal familiebedrijf. Dat voelt en ziet u terug in het resultaat. Dus ook heel blij worden van een Raatsveld kunststof kozijn of dakkapel? Kijk op raatsveld.nl.
24: Een goede eerste indruk begint bij sterk drukwerk. Van visitekaartjes en brochures tot luxe boeken. Razendsnel geleverd, professioneel afgewerkt en milieubewust geproduceerd in Groningen. Drukwerknodig.nl. Eén adres voor al uw drukwerk.
25: Ochtendploeg met Edwin Paspeer.
0: Goedemorgen, 4 mei is de dag van het herdenken. Dat gebeurde ook afgelopen weekend al bij het Van Starkenborghkanaal. Is het gedenkteken onthuld voor verzetshelden Esmee van Egen en Luit Kremer, die in 1944 door de Duitsers werden vermoord. Zometeen een reportage.
26: Goedemorgen, goedemorgen. Hi.
27: Goedemorgen, Edwin. Ja.

0: Diana Ross samen met de Bee Gees en de Chain Reaction. Met onthulling van een gedenkteken aan de rand van het Van Starkenborghkanaal. Net buiten de stad komt er na ruim 81 jaar gerechtigheid voor verzetshelden Esmee van Egen en Luit Kramer. De laatstgenoemde Kramer werd geboren in Uithuizen en groeide op in Eén in Noord-Drenthe. Hij ging tijdens de oorlog het verzet in en werd in de nacht van 7 september 1944... samen met Esmee van Egen door de Duitsers aan het Van Starkenborghkanaal vermoord. Voor de neven Alex Helmantel en Luit Akkerman is het onthulde monument niet alleen gerechtigheid voor hun oom Luit, maar ook voor hun moeders en dus de zussen van Kramer. Alex Helmantel daarover.
1: Het doet echt recht aan Luit, denk ik, en aan Esmee van Egen, even goed. Maar het doet ook recht aan mijn moeder en eigenlijk ook al aan mij.
2: Ja, want wat heeft u in uw leven ervan gemerkt van het vermoorden, want zo kunnen we het eigenlijk wel stellen, van Luit Kramer?
1: Ja, ik heb er heel veel van gemerkt. Als kind was het een heel moeilijk grijpbaar iets. En met name op 4 mei. En dan werd mijn moeder heel stil en emotioneel. Maar daar kwam je niet goed bij. Dat was een soort, ja, onbegrijpelijk voor een kind. Ook heel krampachtig kwam het over. Dus ik had eigenlijk al vroeg had ik het idee van, ik moet een beetje voorzichtig zijn met mijn moeder.
2: Merkt u nog meer aan uw moeder dat ze door alles wat er gebeurd is met Luit wellicht toch anders in het leven stond dan andere vrouwen van haar generatie?
1: Ja, dat denk ik wel. Het was overigens een hele lieve vrouw. En dit gaat natuurlijk erg over dit stuk van haar, een hele lieve moeder. Alleen ik merkte wel dat zij heel veel moeite had met afscheid. Toen ik uit huis ging bijvoorbeeld, toen er vriendinnen kwamen. Dat was niet iets. Je zou denken, dat is mooi ook voor een moeder. Dan zit je rol erop, je taak. En je kinderen vliegen uit of die krijgen een partner en die gaan hun eigen leven leiden. Maar mijn moeder vond het heel bedreigend. Dat is een van de dingen die ik echt heel erg aan de lijf heb ondervonden ook. Dat, daar niet, heel blij om, dat zij daar niet heel erg blij om was.
2: Is in dat opzicht niet alleen dat er erkenning is voor Luit Kramer, maar ook erkenning is voor alle nabestaanden die ook heel veel hebben moeten doormaken, ook na de oorlog?
1: Dat denk ik wel. Ja, er wordt wel gesproken, hè, over de NOG, de naoorlogse generatie, tweede generatie, derde generatie. Nou, ik heb dat heel erg ontdekt dat het zo werkt. Ja, en ik heb ook eigenlijk elke keer als je ziet, hè, van er zijn zoveel mensen omgekomen ergens in een oorlog elders, dat je dan eigenlijk, dan tel ik maal 3 of maal 4. En want er zijn allemaal familieleden en dan gaat het weer door naar 4, 16 enzovoort. He, dus, want het werkt door. Het is niet één slachtoffer. He, het is niet één leven. Het levensverhaal wordt verwoest. He, maar het effect gaat veel verder. En ja, dat heb ik echt ontdekt. Ja,
2: heel dus ook voor al deze mensen is dit een monument.
1: Dat klopt. Ja.
0: Neef Alex Helmonten van de vermoorde verzetstrijder Luit Kramer in een bijdrage van Elvin Baas. En zometeen in de ochtendploeg.

0: Number en 12 to 12. Ja, eens even kijken. Waar waren we ook alweer gebleven? Oh ja, hier.
1: Dit is een van de kleinste, of misschien wel het kleinste dorp van de gemeente Middengrun.
0: En wel al gehoord dat een lekkere groen genoom was, hè?
1: Ja.
0: Nou, dan gaan we nog iets wegstrepen.
1: Ja, wat veel binnenkomt op dit moment is schaaphok. Schaaphok.
0: Nightgoud.
1: Nightgoud.
0: Nog eentje dan.
1: Voor een deel van de norm moet je denken aan wat je hem als je relotie uitgooit.
0: Oh, dit vind ik mooi beschreven. 050-3-188-288. Je hebt nog een paar minuten voor het weerstation van RTV Noord. App ons door. Word Joyce tijd.
1: Voor een deel van de norm moet je denken aan wat je hem als je relotie uitgooit. Voor tijdse.
0: Harma, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ik vond gisteren was het best bewolkt, regenachtig en niet koud. Is het vandaag wat kouder dan gisteren?
2: Ja, gisteren ook nog enorm, want er was die temperatuur zo'n 8, 9 graden kelderd in het oosten van de provincie. Dit verhaal, want het westen kwam nauw krab aan de 20 graden, maar hier wat meer naar het oosten zat op drie vaden 20 graden op een gegeven moment. En dan kwam dus die regen en die buien. En gisteren lag de temperatuur enorm om de bieden 15 graden, dus dat ging wel behoorlijk snel. Maar het is er lekker van opfris. Nou, en ook vandaag, het blijft nooit al dat droog. Wat wel weer jammer is dat er ook heel veel bewolking is. En in de loop van de middag, komen er dus wat lichte buitjes over. En pas later vanmiddag en vanom komt de zon erbij. Nou, vanmiddag was zo'n 13 tot 17 graden. En de wind motig komt uit noordelijke richtings. Vanom ziens dodende denk ik droog. Ruimte voor de zon. Later opklots. Vannacht weer in het zuiden neemt de bewolking. Het zeker de morgen vanuit het zuidoosten regen. En morgen bevrijdingsdag in het noordwesten van de provincie droog met regenmotig. En het zuidoosten is toch wel mais bewolkt met regenmotig regen. En de temperatuur gaat nog wat verder onderuit, richting 12 tot 14 graden.
0: Dankjewel.
1: Voor een deel van de norm moet je denken aan wat je hem als je relotie uitgooit.
0: 050-3-188-288. En zo kan het einde van een relatie misschien wel een mooie prijs opleveren. Namelijk het weerstation van RTV Noord. 050-3-188-288. En misschien bel ik jou wel terug na 050.
3: Met muzikanten rijven.

0: onze eigen Noord-9-050.
1: Voor Stijnsen.
0: En dit in de nacht. Nou, dit is een ochtend waarop we jou misschien wel gaan bellen. En jij het weerstation wint van RTV Noord. Als je het antwoord weet te geven op de vraag.
2: Goedendag. Dit is de voicemail van...
0: Oh, jammer. Ja, homa. Ja.
3: Gelijk naar de volgende.
0: Ja, gelijk naar de volgende, ja. Ja, we zeggen erbij, zorg dat je bereikbaar bent.
3: Ja.
0: En als je dan niet bereikbaar bent.
3: Uit of zo dan.
0: Ja, of is aan het bellen. Of zij.
3: Kan ook.
0: Ja. Nou, de volgende dan maar. Die heeft al echt geluk.
3: Ja, als die opneemt.
0: Dat is eigenlijk niet geselecteerd op de computer.
4: Christa Kalkhuis.
0: Dag, Christa. Met Edwin van Radio Noord.
4: Ja, mooi.
0: Dit klonk bij... Ik dacht, dit is een voicemail.
4: Nee, het was geen voicemail.
0: Christa Kamphuis kan uw bericht niet beantwoorden. Ik denk dat komt er achteraan.
4: Oh, nee. Dat is niet zo.
0: Nou, gelukkig, Christa. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Wat fijn dat je opneemt.
4: Ja.
0: Waar is Joyce?
4: Lutherbia.
0: Hoe?
4: Had ik toch ingevuld? Lutherbia? Dat had ik ingevuld.
0: Ja? Nou, hoe spreek je dat goed uit?
4: Ja, dan moet ik even kijken.
0: Ja, schrijf even kijken. Wat heb je opgeschreven?
4: Ja, dat heb ik opgeschreven. Ja. Ik ben niet zo handig met
0: een telefoon. Nee, rustig aan hoor. Peter heeft het goede antwoord opgeschreven.
3: Ze heeft het goede antwoord opgeschreven,
0: oh,
3: ja hoor.
0: Dan rekenen we het.
4: Luddeweer.
0: Ja.
3: Luddeweer.
0: Ja, wacht even, laat nog één keer horen hoor.
3: Ik ben in Luddeweer. En je zon hebben het woord Luddeweer.
0: Ja, oh. Ik dacht even, Christa, dit gaat helemaal mis.
4: Nee, gaat goed.
0: Ja, en dat liefdesverdiende was het Ludde, hè? Ludde verdurt, hè?
4: Ja.
0: Dat kwam een Ludde voor. Nou, dat levert je het weerstation op.
4: Hartstikke leuk.
0: Ja. Plannen voor vandaag, morgen, overmorgen?
4: Straks even met de autostand even tanken.
0: Oh.
4: Als je vlak bij de grens woont, doe je dat, hè?
0: Ja, waar woon je dan?
4: Vlagwedden.
0: Oh ja. Ik ben zaterdag ook nog in Duitsland geweest om te denken. Viel me toch eigenlijk nog wel tegen hoor, de prijs daar in Duitsland.
4: Ja? Oh.
0: Ja, dat wel goedkoper, maar nou niet... Ik had iets meer gehoopt eigenlijk.
4: Ja.
0: Nou, wens je veel plezier. Ga je nog ook een lekkere schnitzel dan nemen daar, of een braadworst?
4: Nee hoor, nee. Ik ga alleen even over het kwartiertje heen. Ik ben half uur
0: weer. Oké, we hebben gelijk een dagje gedaan, ook leuk. Nou, fijne dag dan verder vandaag. En blijf even hangen.
4: Ja. Oké,
0: okay,
4: doei.
0: Dankjewel. Doei. Even kijken naar ons lopend vuur. Dat luidt, nationale dodendenking mag nooit verdwijnen. Peter, wat komt er onder andere binnen?
3: Nou, Eba Bo Hoekstra is het daar helemaal mee eens. Hij zegt, juist door stil te staan bij wat zij hebben gegeven... kunnen wij vandaag in vrijheid leven. Conflicten zullen er helaas altijd zijn... maar herdenken herinnert ons eraan wat er op het spel staat. Laten we dat nooit vergeten. En ook een reactie van Cor Bonthuis. Onze voorvaderen die ons voor ons gevochten hebben, dienen we in alle rust te kunnen herdenken. En dan komt er ook nog een reactie binnen van Evert Mouw. Hij zegt helemaal mee eens, nationale dodenherdenking mag nooit verdwijnen. Het is nu juist de tijd om te herdenken. Alles wat aan haat en nijd op ons afkomt, met gedachten af te weren. Met respect ben ik vanavond 2 minuten stil.
0: Om 8 uur, nationale dodenherdenking mag nooit verdwijnen. Praat met ons mee via 050-3188-288. Het aantal 1-stemmers groeit, staat nu op 94. 90%. RTVNoord.nl en de app van Noord, daar stem je op ons lopend vuur. En zometeen een bijzonder verhaal na 9 uur. Een verhaal over een oude legerbarak uit de Tweede Wereldoorlog. Die zou misschien gesloopt worden, maar is gered. Waar gaat hij naartoe? Straks na 9 uur hoor je het hier in de ochtendploeg.
5: Early morning.

0: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan, bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en de Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan, nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
1: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
2: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
3: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bouw!
4: Ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
5: Oké.
4: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
2: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
6: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
7: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
8: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Militair Toon Hunkemuller bijvoorbeeld. Hij is net in militaire dienst als het misgaat op de Grebbelinie. Hij was 20 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Toon op nmm.nl/vrijheid.
9: Laat je verrassen in het grootste plantencentrum van Noord-Nederland. Groencentrum Freek van der Wal in Siddeburen. Alles wat groeit en bloeit en wat daarvoor nodig is, is op voorraad of leverbaar. Het groenste tuincentrum? Freekvanderwal.nl.
10: Heeft u last van een loszittend kunstgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij u thuis en lost het voor u op. Wilt u weer zorgeloos kunnen lachen, eten en spreken? Bel dan met Kunstgebit aan huis via 0683 252 162.
11: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan huis.
10: Of kijk op kunstgebitaanhuis.nl.
12: Volop geraniums en perkplanten. Freekvanderwal.nl.
13: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
14: Wereldwijd via de gratis RTP Noord app. Dit is Radio
13: Noord. Nu het nieuws van 9 uur.
15: Je luistert naar Groningen 1.
13: Het is nu 9 uur.
16: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De gemeente Amsterdam is druk bezig om het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam schoon te krijgen. Het monument is beklad met rode verf. Ook werd het woord genocide erop geschreven, maar dat is inmiddels verwijderd, zegt verslaggever Matthijs van de Wiel.
17: We staan met heet water te spuiten en met borstels de resten weg te krijgen. Het is wel taaie verf en de steen van het monument is een natuursteen die poreus is, dus dat maakt het lastig, maar ze krijgen het weer schoon.
16: Bij het monument is vanavond de nationale dodenherdenking. In de Amerikaanse staat Oklahoma zijn veel gewonden gevallen bij een schietpartij. Hoe die eraan toe zijn is nog niet bekend en er is ook nog geen schutter opgepakt. De schietpartij was bij een camping aan een meer waar op dat moment een feest aan de gang was. Het treinverkeer in het zuiden van de Randstad is ontregeld door een seinstoring bij Moordrecht. Tussen Gouda en Den Haag rijden tot zeker 21:15 veel minder treinen, meldt de NS. ProRail zegt bezig te zijn de seinstoring te verhelpen, maar kan nog niet zeggen hoe lang dat duurt. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld, meldt stichting SOS Dolfijn. Het dier werd gevonden door wandelaars en is overgebracht naar de opvang van SOS Dolfijn in Annapolona. Het dier werd op het strand getrokken en koel gehouden met natte doeken, zegt de man die de dolfijn vond.
18: Nee, we zijn druk bezig om de dolfijn nat te houden, dat die niet over

0: gereed raakt. Heel voorzichtig, hou het luchtgaatje vrij.
1: Een witsnuitdolfijn spoelt zelden aan in Nederland. Dat het is gebeurd bewijst volgens SOS Dolfijn dat er iets mis was. En dan nog het weer tot besluit. Het is wisselend bewolkt, maar grotendeels droog. Vanmiddag valt er lokaal een enkele pittige bui met kans op onweer. En ook vanavond tijdens dodenherdenking blijft het niet overal droog. Het is nog steeds vrij zacht met 17 tot 21 graden. Morgen vooral in het zuidoosten kans op regen. Elders geregeld zon en droog bij 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinaties snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd, zorgeloos op reis.
8: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
9: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
10: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
11: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
12: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
13: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de Tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed. Te Velde, buitengewoon goed. En ook op Hemelvaartsdag kunt u gewoon naar binnen.
14: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportsparta Dribbel in Vlachtwedde.
15: Dit is Goud op Groningen 1. Linda Koops, het goud in de ochtend.

0: Shania Twain and I Feel Like a Woman. Het is vandaag maandag 4 mei 2026. Goedemorgen en welkom bij een nieuwe aflevering van Goud. De techniek van vanochtend is in handen van Julian Buist. Goedemorgen Julian.
1: Goedemorgen Linda.
0: Ja, 4 mei alweer.
1: Ja.
0: Dat is wat.
1: Zeker is dat wat. De tijd gaat snel.
0: Tijd gaat heel snel.
1: En maar ik denk dat je meer doelt over vanavond.
0: Ik doel op alles eigenlijk.
1: Oh.
0: Maar ja, heb jij de herdenking, zeg maar? Doe je dat altijd thuis of ga je echt zee?
1: Ik heb gewoon bij mijn dorp.
0: Ja, precies.
1: Dus zoals denk ik voor heel veel mensen is.
0: Ja.
1: En anders kijken ook heel veel mensen volgens mij wel op televisie, op radio.
0: Ja.
1: Of.
0: Maar jij gaat ook echt het dorp in, zeg maar.
1: Ik ga gewoon het dorp in, ja zeker. Hoort er altijd bij.
0: Ja.
1: En jij?
0: Wij hebben dat toch wel vaak thuis, moet ik zeggen. Ja, ja. Dus dat zal vanavond ook weer zo zijn. Ja, superbelangrijk.
1: Mm-hmm, zeker.
0: Ja, wat hebben we vanochtend allemaal in de uitzending? Nou, Hester Bakker van het MOW Museum Westerwolde komt naar de studio voor een maandelijkse update van het programma in het museum. En de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur heeft recentelijk een advies gepubliceerd over de drinkwatervoorziening in Nederland. Ja, en we spreken hierover met voorzitter Jan Jacob van Dijk. En in het Ommelanden Ziekenhuis in Scheemda wordt er een informatieve avond georganiseerd over niet aangeboren hersenletsel. En we spreken hierover met Ina Biese. Amnesty International is op 5 mei aanwezig op het Bevrijdingsfestival bij de tramwerkplaats in Winschoten. En we spreken met voorzitter Arie Erkelens van Amnesty International Oldambt. En Jelte Hommes van de bibliotheek in Winschoten brengt ons op de hoogte van een programma voor de aankomende tijd in de bibliotheek. Ja, en we laten natuurlijk ook even weten waar de herdenkingen vanavond allemaal zijn, want dat is ook erg belangrijk. En het Groningen 1 nieuws en weer wordt vandaag verzorgd door Michiel van der Spek. En mijn naam is Linda Koops en dit is Goud hier bij Groningen 1.
2: Dit is Groningen 1.

wind en las die zonne in dein Herz. Ja, en dan is het tijd voor de dag van vandaag. En het is natuurlijk 4 mei, de dag van nationale herdenking. En overal in de regio kun je terecht om te herdenken. En voor de inwoners van de gemeente Oldambt is Aad-Jan Langbroek aanwezig bij de herdenking in Bad Nieuweschans, waar je om 6:40 vanuit het dorpscentrum De Akkerschans in een stille tocht vertrekt naar de begraafplaats aan de Rusthoflaan. En een uur later vanaf het dorpscentrum De Akkerschans naar het monument aan de Voorstraat. En in Midwolda is er een herdenkingssamenkomst in en om de dorpskerk aan de Hoofdweg. Vanaf 7:00 is de kerk open voor belangstellenden. En wethouder Ger Klein is in Finsterwolde aanwezig, waar men vanaf 7:30 in een stille tocht vertrekt vanaf MFC de Hardenberg naar het monument op de hoek van de Klinkerweg, de Molensteeg en de Kromme Elleboog. En burgemeester Cora Ifkes Sikkema en kinderburgemeester Femke Naps zijn aanwezig in Nieuw-Beerta voor de herdenking bij het monument. Er zal vanaf 7:30 een stille tocht plaatsvinden vanaf de parkeerplaats Ebelsheert aan de Hoofdweg naar het monument Ongebroken 1940-1945. En in Oostwold is er een herdenkingssamenkomst in de hervormde kerk. Inloop is om 7:00 en de herdenking staat om 7:15. En ook in Nieuw-Wolda kun je terecht voor de herdenking. Om 7:20 vertrekt vanaf supermarkt Benink een stille tocht naar de Stolpenstein en aansluitend de begraafplaats bij de kerk van Nieuw-Wolda naar het graf van de omgekomen militairen. En Jurrie Nieboer is aanwezig in Scheemda, waar een herdenkingssamenkomst in de Scheemderkerk zal zijn. Inloop is om 6:30. En vanaf 7:15 vertrekt er een stille tocht richting het Joods monument. En in Nieuw-Scheemda kun je om 7:30 verzamelen bij de parkeerplaats van de loods bij Waarschip. Van daaruit volgt een stille tocht naar het monument. En Anneke Suurling is aanwezig in Westerlee, waar je om 7:30 kunt verzamelen bij de Tille. Van daaruit vertrekt er een stille tocht naar de begraafplaats. Om 7:50 zal de stoet de begraafplaats verlaten om te vertrekken naar het monument van 403e Bataljon Infanterie. En vanaf 6:00 is de Marktpleinkerk in Winschoten geopend voor een herdenkingssamenkomst al daar. Om 7:15 zijn er toespraken en kranslegging bij het Joods monument Venne. Om 7:00 vertrekt een stille tocht naar het monument aan het Winschoten Zuiderveen. Loco-burgemeester Engelkens die zal hierbij aanwezig zijn. Ja, en straks hebben we nog even het programma voor Westerwolde en Bekelaar.

Lionel Richie en All Night Long. Ja, dan gaan we ook even kijken naar het programma voor de gemeente Westerwolde en Pekela voor vanavond. Ja, vanavond is burgemeester Jaap Velema aanwezig bij de herdenking bij het monument in Wedderveer. Om 7:40 loopt men vanaf de Albert Wubbsbank in een stille tocht naar het monument. En wethouder Ginny Lut gaat naar de herdenking in Sellingen. Om 7:15 vertrekt men vanaf de barak bij Kamp de Beten in een stille tocht naar het monument. En Wietse Potsen is aanwezig bij de herdenking in Ter Apel, waar men om 7:45 vanaf voormalige basisschool Pinocchio in een stille tocht vertrekt naar de gedenknaald aan de Rutenbrokkerweg. En Harm-Jan Kuper gaat naar Vlagwedde, waar men om 7:20 vanaf MFA het aanbeeld in een stille tocht vertrekt naar het monument aan de Kerkstraat. En wethouder Henk van der Goten is aanwezig bij de herdenking in Boetangen, waar men om 7:45 vanaf het informatiecentrum in een stille tocht vertrekt naar de synagoge. En verder is er vanavond om 7:15 een bijzondere 4 mei herdenkingssamenkomst in de Wedderwegkerk in Oude Pekela. En om 7:00 is er een herdenkingssamenkomst in Hervormde Kerk in Nieuwe Pekela. Na de samenkomst volgt er een stille tocht naar het monument. En om 7:30 luiden de klokken van de Pekelde kerken en de klokkenstoel in Boven Pekela. Ja, en dit alles is ook terug te lezen bij westerwoldeactueel.nl en op onze Facebookpagina van Groningen 1.

0: Bruno Mars en I Just Might. Ja, het is 9:30 en dus tijd voor het Groningen 1 nieuws en weer.
1: Dit is het Groningen 1 regionieuws. Ik ben Michiel van der Spek. De politie heeft vrijdagavond 8 aanhoudingen verricht na een conflict tussen meerdere personen in de Lekstraat in Winschoten. In eerste instantie werden al 5 personen uit Winschoten aan Leeuwarden en Oude Pekela aangehouden voor een rol in het conflict. Op verschillende plekken, waaronder ook in de Heuvelstraat, werden 3 personen aangetroffen met steek- en of snijfverwondingen. Ook deze personen zijn aangehouden. Ook werd in een melding gesproken over schoten. De politie heeft geen sporen gevonden die wijzen op een daadwerkelijk schietincident. De politie onderzoekt het conflict. Zaterdagmorgen vond op de Friedhofsweg tussen Renkenbergen en Kluze, net ten zuiden van Durpen, een ernstig verkeersongeval plaats. Een motorrijder raakte in een bocht van de weg en botste frontaal tegen een boom. De motor sloeg over de kop en kwam in de berm tot stilstand. De motorrijder liep levensbedreigende verwondingen op en is met een helikopter naar een ziekenhuis gebracht. De eerste medische bevindingen suggereren dat het ongeval mogelijk al 's nachts heeft plaatsgevonden, aangezien de gewonde man ernstige onderkoeling vertoonde. De Duitse politie onderzoekt het ongeval. En Groningen 1 doet vanavond via radio en tv verslag van de herdenkingen van de oorlogsslachtoffers in de regio. Groningen 1 TV doet verslag vanuit Oude Pekela bij het pas gerenoveerde oorlogsmonument aan de burgemeester van Weringstraat. De radio is een verslag te horen van de herdenking bij kamp De Beetse nabij Sellingen. De uitzending op de radio begint om 19:30, de uitzending op tv vanaf ongeveer 19:45. De uitzending is onder andere te volgen op Ziggo kanaal 39. Verder zijn beide uitzendingen te volgen bij westerwoldeactueel.nl. Meer nieuws op die site en ook op Groningen1.nl. En dan nog een weerbericht voor Zuid- en Oost-Groningen. Het is eerst nog droog met weinig wind, maar wel veel bewolking. Vanmiddag en vanavond kan er een bui ontstaan en dan komt er een zwakke tot matige wind uit het noorden tot noordoosten te staan. De maximumtemperatuur is een graad of 17. Vannacht en morgenochtend is er ook nog veel bewolking en mogelijk valt er af en toe regen. Morgenmiddag en morgenavond is het vrijwel overal droog en dan komen er enkele opklaringen. De wind is matig uit het noordoosten en het is morgen een graad of 14. Woensdag een droge dag met af en toe zon, maar ook dan is het niet koud met een graad of 14. Daarna is het licht wisselvallig met zonnige perioden, maar ook kans op een lokale bui. En de temperatuur stijgt geleidelijk weer richting de 20 graden.

Glenn Campbell en Southern Nights. En daarvoor hoorden we Philip Bailey en Phil Collins met Easy Lover. Ja, we hebben straks een gesprek met Hester Bakker natuurlijk van het MOW Museum Westerwolde. En ja, wat er allemaal te doen is de aankomende tijd. Maar we gaan eerst nog even verder met Suzanne en Freek en Ken je dat gevoel?

0: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
1: Bij ons in de studio aanwezig is Hester Bakker van het MOE Museum Westerwolde in Bellingwolde. Goedemorgen, Hester.
2: Goedemorgen.
1: Ja, het programma van de aankomende tijd.
2: Ja. Nou ja, vanaf vandaag zijn we weer 2 weken dicht. En dat is niet voor niks, want we gaan er weer een nieuwe expositie inrichten.
1: Ja, ik vind het altijd zo'n bijzonder verhaal dat jullie echt gewoon... Want ja, het museum gaat eigenlijk weer op de kop, volgens mij, of niet?
2: Ja, het wordt weer een totaal ander museum.
1: Ja.
2: Ja. Ja, dat is eigenlijk, dat is ook wel bijzonder, hoor. Er zijn niet veel musea in Nederland die dit op deze manier doen. Maar wij wel. We kunnen steeds weer een nieuw verhaal over Westerwolde vertellen. Dat is onze opdracht.
1: Ja. Ja. Ja, en dat hoort dus inderdaad weer een nieuw kleurtje bij, nieuwe dingetjes.
2: Ja, een nieuw thema vooral, hè? Want al onze tentoonstellingen hebben een link met Westerwolde. Maar steeds is weer het thema anders.
1: Ja.
2: En dit keer gaan we stilstaan bij de bomen van Westerwolde. De bomen en de bossen van Westerwolde. De tentoonstelling heet Geworteld. En nou ja, heel veel mensen denken natuurlijk bij Groningen aan open landschap. En dat is voor een groot deel ook zo. Maar juist dit stukje Oost-Groningen heeft ook echt wel bos. Het oudste bos, het Lieftingsbos bijvoorbeeld. Maar ook de grote bossen rond Ter Apel. En ook eenzaam staande bomen in het landschap zijn natuurlijk echte blikvangers en bepalen het beeld van dit landschap. Het landschap is nooit helemaal kaal. Dus we vonden dat een interessant gegeven. Laten we eens kijken wat we hier aan bijzondere bomen en bossen hebben.
1: Ja, nou, dat zijn er vast genoeg, denk ik.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja. Ja. En is het dan ook de bedoeling dat mensen een beetje om hun heen kijken? Zo van, hé... Hey.
2: Ja, nou, we werken altijd met kunstenaars. Hè? Die nodigen we altijd uit met een oproep van... goh, dit wordt het thema van de volgende tentoonstelling. Ga eens rondkijken in Westerwolde en maak werk. Maak nieuw werk. En op deze tentoonstellingen met het thema hebben heel veel kunstenaars gereageerd. Uiteindelijk hebben we er weer zo'n 30 uitgekozen met werk... waarvan wij denken, daar kunnen we een interessante afwisselende tentoonstelling van maken... En dat werk gaan we ophangen. Daarnaast gaan we de tentoonstelling voorzien van wat wist je datjes. Dus echte weetjes over echte bomen in dit landschap.
1: Ja.
2: En we besteden niet alleen voor aandacht aan de vorm van bomen... maar ook juist bij de bijzondere verhalen die daar vaak bij horen. De dikke eik van Ellersinghuizen is zo'n beetje het belangrijkste bomenverhaal... wat is vastgelegd en opgetekend. Maar er zijn er meer.
1: Ja.
2: Ja, en ja, wat je zegt, van is het dan ook de bedoeling... dat mensen om zich heen gaan kijken? Ja. En daar hebben we zelfs een speciale fotoactie voor op gang gezet. We hebben mensen gevraagd, en dat vraag ik hierbij nog eens. Kijk om je heen. Kijk om je heen, ja, op. En wat vind jij nou een opvallende boom hier in jouw omgeving? En dat kan zijn dat het gewoon een prachtige boom is. Misschien wel een boom zoals je ze tekent met een rechte stam omhoog. En dan takken die uitwaaieren en mooie bladeren dekt daar omheen. Maar het kan misschien ook wel juist een door de bliksem getroffen boom zijn. Die jarenlang dienst heeft gedaan om jouw zitje van schaduw te voorzien. Of een boom waarin jij ooit je eerste letters hebt gekerfd... met een hartje ertussen, je eerste vriendje. Het mag van alles zijn.
1: Ja.
2: Het hoeft dus niet per se een hele mooie boom te zijn. Het verhaal bij de boom is ook echt belangrijk.
1: Dat is belangrijk, zeg maar. Heb je zelf ook een boom waarvan je zegt... nou? Daar heb ik wel wat mee.
2: Nou, bomen wel, want ik kom hier zelf niet vandaan. En ik herinner me nog heel goed de eerste keer... dat ik de hoofdweg van Bellingwolde inreed. En ik echt zwaar onder de indruk was... van die enorme, oude, monumentale bomen... die daar echt meer dan een kilometer lang te zien zijn. Die omzomen aan beide kanten van de weg. En die versterken nog dat effect van die grote... woningen, die ook die monumentale panden die daar staan. Dat maakte toen heel veel indruk op mij. En eigenlijk nog steeds als ik aankom rijden, denk ik... wauw, waar zie je dit?
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja. Ja. Ja, dat is ook zo. Hebben we veel verschillende bomen in Westerwolde?
2: Ja, want we hebben ook veel types landschap. Hè? Wij zitten natuurlijk met het museum echt aan de noordkant al richting Old Ambt. Wat vrij open landschap is. Maar we hebben bijvoorbeeld ook rivieren. Langs rivieren heb je veel wilgen. We hebben ook zandgronden rond Ter Apel en Smeerlingen en zo.
1: Ja.
2: Ja, daar groeien weer hele andere type bomen. En al lang geleden had je hier een kunstenaar, Beelders van Dijk. En die tekende hier de speciale Wodanseiken, zoals hij die noemde. Dat zijn de lage eiken die je hier langs riviertjes vindt. Die ook, omdat ze vaak een beetje op heidegebied en arme gronden groeien, niet heel hoog worden, maar wel hele bijzondere grillige vormen kennen.
1: Ja.
2: En ja, dat is een van de eerste kunstenaars die zich zo duidelijk ook liet inspireren door de bomen van Westerwolde.
1: Ja, ja, prachtig. En zeker in deze tijd natuurlijk, hè? Alles krijgt weer zijn blad.
2: Ja.
1: Het ziet er allemaal weer zo mooi uit.
2: Zeker.
1: Ja, ja, ja, ja. Ja. Wanneer begint de nieuwe expositie?
2: 17 mei is de opening. En die wordt opgeluisterd met muziek van Bernard Wubbels, die een speciaal lied gaat schrijven over de bomen van Westerwolde. En dan die middag zijn we ook altijd, is de toegang vrij. Kijk, met een hapje en een drankje, dus dat wordt gezellig.
1: Echt een feestelijke opening.
2: Ja.
1: Tot wanneer is de expositie?
2: Tot eind oktober.
1: Eind oktober.
2: Ja, dus je hebt echt de hele zomer nog tijd om langs te komen en
1: om kijken. Totdat de blaadjes weer vallen.
2: Ja, precies. Ja, zo mooi gezegd.
1: Nou,
2: ja.
1: Ontzettend bedankt voor de toelichting. En tot volgende maand, meneer.
2: Zeker.
0: Groningen 1. Houd je op de hoogte.

0: Iggy Pop en Kate Pearson met Candy. Ja, het is bijna 10 uur en tijd voor het volgend uur. En in het volgend uur, ja, in het Ommelander Ziekenhuis in Scheemda wordt er een informatieve avond georganiseerd over niet aangeboren hersenletsel. En daarover spreken wij met Ina Biese. En de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur heeft vorige week een advies gepubliceerd over de drinkwatervoorziening in Nederland. Want ja, dat is toch wel schaars. Julian, heb jij een zwembadje achter thuis die jij vult in de zomer?
1: Nee, die heb ik niet.
0: Okay.
1: Nee, die heb ik niet. Jij?
0: Af en toe. Moet ik toch wel eerlijk aangeven. Ligt er ook een beetje aan inderdaad hoe warm het is in Nederland. Als het echt een hele periode warm is, dan bedenken wij ook ineens van, nou, laten we het zwembadje eens een keer gaan opzetten.
1: Ja,
0: ja, en dan wordt het weer wat koeler. Zo gaat het dan meestal. Maar goed, het zijn wel dingetjes natuurlijk om rekening mee te houden. Want dat doen we natuurlijk allemaal met ons drinkwater. Dus ja, en als dat schaarser wordt, dan moeten we daar wel wat voorzichtiger mee zijn. Ja, en misschien gaat het ook wel weer verandering brengen in de kosten. We hebben natuurlijk vorige week ook het alles is dure thema-uitzending gehad. Ja, als het drinkwater dan ook duurder gaat worden, dat is natuurlijk geen goed nieuws.
1: Nee.
0: Dus we spreken straks met voorzitter Jan Jacob van Dijk hierover. En ja, dan gaan we het horen. Maar eerst de nieuws.
2: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
3: Het is nu 10 uur. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran heeft de VS gewaarschuwd om niet de straat van Hormuz binnen te varen. Het hoofd van de Iraanse strijdkrachten zegt keihard te zullen reageren op iedere dreiging en dat koopvaardijschepen en olietankers zich niet mogen verplaatsen, zolang ze daar geen toestemming voor hebben van Iran. Het dreigement komt na het bericht van de Amerikaanse president Trump, die zegt dat de VS vandaag begint met het begeleiden van schepen die vastzitten in de zeestraat. Burgemeester Halsema van Amsterdam noemt de bekladding van het monument op de Dam een ongelooflijk laffe daad. Bij het monument is vanavond om 8 uur de nationale dodenherdenking. Het monument is vannacht besmeurd met rode verf. Onder meer het woord genocide was erop geschreven. Volgens Halsema kwetst het niet alleen nabestaanden van de Tweede Wereldoorlog, maar alle Nederlanders voor wie onze nationale herdenking belangrijk is, zegt ze. Premier Jette noemt de bekladding een idiote en volstrekt onacceptabele actie. In de Amerikaanse staat Oklahoma zijn veel gewonden gevallen bij een schietpartij. Hoe die eraan toe zijn is onbekend. Er is ook nog geen schutter opgepakt. De schietpartij was bij een camping aan een meer waar op dat moment een feest aan de gang was. Het treinverkeer tussen Den Haag en Gouda wordt langzaamaan hervat. Het was vanochtend ontregeld door een seinstoring bij Moordrecht. Daardoor reden er veel minder treinen. ProRail zegt dat de seinstoring is verholpen, maar dat het nog even kan duren voordat alles weer rijdt volgens de dienstregeling. Dat het weer. Veel bewolking, maar op de meeste plaatsen eerst droog. Vanmiddag stevige regen- en onweersbuien. En ook vanavond, tijdens dodenherdenking, blijft het niet overal droog. Het wordt 14 tot 20 graden. Morgen bevrijdingsdag, vooral in het Zuidoosten.

0: Oostenregen, op andere plaatsen droog en dan wordt het 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
8: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
7: Oh ja?
8: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
7: Klinkt goed.
9: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
10: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
11: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
12: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
13: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
14: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportspar de Dribbel in Vlagtwedde.
15: Dit is Goud op Groningen 1. Linda Koops, het goud in de ochtend.

0: en High, High, High. Goedemorgen en welkom bij alweer de tweede uur van Goud. De Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur heeft recentelijk een advies gepubliceerd over de drinkwatervoorziening in Nederland. En daarover spreken wij met voorzitter Jan Jacob van Dijk. En in het Ommelanden ziekenhuis in Scheemda wordt er een informatieve avond georganiseerd over een niet aangeboren hersenletsel. En we spreken daarover met Ina Biese. Het Groningen 1 nieuws en weer wordt verzorgd door Michiel van der Spek. En mijn naam is Linda Koops en dit is Goud hier bij Groningen 1.
1: Dit is Groningen 1.

Van Morrison en Brown Eyed Girl. Ja, en dan is het tijd voor de verjaardagskalender. Wie zijn er allemaal jarig vandaag? Nou, Peer Koopmeiners, dat is een Nederlands voetballer, die is vandaag 26 jaar geworden. En Ilana Roderkerk, dat is Nederlands actrice en politicologe. Zij is vandaag 39 jaar. En Wietse van der Goot, dat is een Nederlands sportverslaggever, die is vandaag 44 jaar geworden. En vandaag is het ook de geboortedag van Pia Zadora, geboren in Hoboken in New Jersey. Zij is zo'n echte allerskunner, actief in theater, op tv en in films. En muziekliefhebbers kennen haar vooral van When the Rain Begins to Fall, een duet met Jermaine Jackson. Op het witte doek viel ze ook op, al was dat niet altijd positief. Zo kreeg de film The Lonely Lady ooit zelfs de twijfelachtige titel Slechtste film aller tijden. En halverwege de jaren 90 besloot ze het rustiger aan te doen en stapte ze na een persoonlijke tegenslag uit de showwereld. We gaan luisteren naar When the Rain Begins to Fall van Jermaine Jackson en Pia Zadora.

0: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
1: De beschikbaarheid van schoon en betaalbaar drinkwater in Nederland staat onder druk door klimaatverandering, droogte en toenemende vraag. We spreken met voorzitter van de Raad van Leefomgeving en Infrastructuur, Jan-Jacob van Dijk. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, wat betekent het hebben van een drinkwaterschaarse concreet voor inwoners en het dagelijks gebruik van water?
2: Nou, tot op dit moment lijkt het heel erg mee te vallen. Want ik denk dat iedereen die de kraan open doet nog steeds drinkwater zal krijgen. En dat zal in de komende jaren ook niet zo heel erg snel anders worden. De vraag is alleen, hoe kunnen we ervoor zorgen dat het in 2100 ook nog zo is? Als we weten dat zoetwater steeds schaarser gaat worden, dat het ook minder schoon is, dat we veel meer moeten doen om dat voor elkaar te krijgen. En dat we ook weten dat de vraag alleen nog maar toeneemt omdat de bevolking groeit en de economie ook nog steeds door blijft groeien. Zeggen wij, dan moet je nu maatregelen gaan treffen om ervoor te zorgen dat je het in 2100 ook nog voor elkaar hebt. Dus vanmorgen zal het misschien wel meevallen. Voor de lange termijn denken wij dat het echt een ingewikkeld vraagstuk is.
1: Ja, en over welke maatregelen denkt u dan precies?
2: Nou, wij hebben niet heel precies aangegeven van dit zou je wel of niet moeten gaan doen. Wij hebben alleen gezegd tegen het ministerie, jij bent stelselverantwoordelijk voor het geheel. Jij bent degene die ervoor moet zorgen dat het drinkwater ook in de komende jaren er zal blijven. Ga nou met alle spelers op dit terrein in gesprek en zorg ervoor dat alle omstandigheden beter gaan worden. Ga met provincies in gesprek, met de drinkwaterbedrijven, met de waterschappen, met de gemeentes, om ervoor te zorgen dat zij maatregelen treffen om die drinkwatervoorziening overeind te houden. En waar moeten we dan aan denken? Nou, onder andere aan zorgen ervoor dat we meer zoet water weten vast te houden dan dat we op dit moment doen. Het hele stelsel in Nederland is erop gericht om het zoetwater wat binnenkomt bij ons zo snel mogelijk naar zee toe te brengen. Nou, daar moeten we een einde aan brengen. We moeten water vasthouden, langer vasthouden, ook voor de drogere periodes. Tweede, zorg ervoor dat dat water veel schoner gaat worden dan dat het nu is. We weten dat er en door de industrie nog steeds veel geloosd wordt op het oppervlaktewater. Maar ook dat er vanuit de landbouw behoorlijk wat invloed is op de kwaliteit van het water. Zorg ervoor dat dat echt anders gaat worden om daar in de komende jaren iets aan te gaan doen. En het derde, dus dat daarmee het water ook echt schoner gaat worden. En het derde is, zorg ervoor dat mensen minder drinkwater gaan gebruiken. Zeker voor onnodige dingen.
1: Ja, nou ja, als we even kijken naar punt 2 bijvoorbeeld, hoe moeten ze dat dan gaan doen? Heeft u daar een idee over?
2: Over ten aanzien van de kwaliteit van het water?
1: Ja, ja, bijvoorbeeld door inderdaad de boerderijen, hè, door de vervuiling.
2: Er moet veel minder gewasbeschermingsmiddelen gebruikt worden. Er moet ook veel minder geloosd worden op het oppervlaktewater. Alles wat daar op dit moment in terechtkomt, en dat geldt voor de agrarische sector, maar het geldt ook voor de industrie. Alles wat daarin terechtkomt, vraagt heel veel van drinkwaterbedrijven om ervoor te zorgen dat ze dat schoon krijgen. En sommige dingen begint al heel ingewikkeld te worden om dat eruit te halen. Daar moeten we heel veel geld voor betalen, heel veel dure technieken aanleggen om dat te gaan doen. Dat kunnen we ook voorkomen door veel minder uit te gaan stoten.
1: Zouden we dat nu niet al moeten doen dan, eigenlijk?
2: Ja, sterker nog, we hadden het al heel lang geleden moeten doen. Er is een Europese richtlijn, dat noemen we de kaderrichtlijn water. Daar heeft Nederland heel erg op aangedrongen om ervoor te zorgen dat die richtlijn er zou komen. Waarom? Wij krijgen heel veel water uit andere regio's. En Nederland ligt in een delta en is degene die aan het einde van die pijplijn zit. Als er in andere landen heel veel geloosd wordt op de rivieren, wat veel gebeuren, dan zullen we zien dat wij al die ellende uit dat water moeten gaan halen. Nou, als die Europese richtlijn nu eisen oplegt aan alle landen om ervoor te zorgen dat zij meer aandacht moeten hebben voor de kwaliteit van het zoet water, ja, dan hebben wij daar voordeel bij. Maar toevallig is Nederland wel een van de slechts presterende landen op dit terrein. Dus we hadden daar al veel eerder mee moeten beginnen. Nou, nu is het wel zo dat we gezegd hebben, we gaan een been bijtrekken. Maar tot op dit moment heb ik alleen nog maar kunnen zien dat we 5 tenen bijgetrokken hebben. Maar dat de voet, enkel, kuitbeen, knie en dijbeen nog niet in de buurt komen van datgene wat we zouden moeten doen.
1: Toch is dat niet echt des Nederlands eigenlijk om daar achteraan te lopen, toch? Of zeg ik iets geks?
2: Wat dat betreft zegt u helaas iets geks. Want als we kijken naar hoe we ook omgaan met stikstof, dan zien we ook dat we daar op dit terrein nog wel behoorlijk achterblijven. En zo zijn er nog wel op andere terreinen. Helaas is Nederland op dit moment meer bezig met af en toe de geitenpaadjes aan het zoeken om ervoor te zorgen dat we er misschien net wel of net niet aan voldoen, dan dat we volmondig achter dit soort Europese regels aan gaan.
1: En ligt de verantwoordelijkheid dan echt in Den Haag, of zou ook de provincie daar een rol in moeten spelen?
2: Nou, eigenlijk, kijk, Nederland is in zijn totaliteit, door de Europese Unie wordt Nederland erop aangesproken. Dat neemt niet weg dat er ook dingen door de provincies gedaan zouden kunnen worden om ervoor te zorgen dat hier ook het een en ander mee gebeurt. Discussie omtrent glasbeschermingsmiddelen en lelieteelt op sommige gebieden is een onderwerp waar bijvoorbeeld de provincies over gaan en waar de gemeentes over gaan. Dus ook zij kunnen op dit moment al maatregelen treffen om hier stappen vooruit te kunnen zetten.
1: Wat kunnen wij als inwoners nou doen?
2: Nou, in ieder geval veel zuiniger met water omgaan. Het voorbeeld, maar het is in het dagdagelijkse gebruik. Korter onder de douche gaan staan. Minder water gebruiken bij het doorspoelen van toiletten. Dat zijn de kleine dingetjes. Die kent iedereen zo langzamerhand wel. Maar wat we veel zien is dat als gevolg van klimaatverandering er ook heel veel mensen zijn die zwembaden in de tuin neerzetten. En het zij permanent, het zij dat tijdelijke baden zijn, waar ongelooflijk grote hoeveelheden drinkwater in terechtkomen. Nou, wij zeggen dat daar is drinkwater eigenlijk niet voor bedoeld. En als je dit wel wilt, dan zou je een veel hoger tarief moeten gaan betalen voor deze vorm van drinkwatergebruik. Maar hetzelfde geldt ook voor de wens die heel veel mensen hebben om ook in periodes van 4-5 weken droogte nog steeds een ongelooflijk mooi groen gazon te hebben. En daar gebruiken ze ook drinkwater voor. Nou, dat vinden wij eigenlijk ook zonde om dat te gaan doen. Daar zouden we ook mee moeten stoppen. En wij zeggen, als dit wel doorgaat, ja, dan zou je gewoon eens moeten zeggen dat iedereen die daar het water voor gaat gebruiken, die boven een bepaald verbruik per jaar uitkomt, die moet dan voor dat laatste stukje maar gewoon een ongelooflijk hoog tarief gaan betalen.
1: Ja. Ja, en dat is iets wat we natuurlijk niet willen, want alles is al zo duur.
2: Nou, laten we eerlijk zijn, drinkwater is spotgoedkoop.
1: Ja.
2: En misschien af en toe wel eens te goedkoop. Ik heb een huishouden met 2 personen. Wij betalen iets van 24 euro per maand. Dat is niet iets waar wij direct heel erg wakker van liggen. En wanneer dat 10% omhoog gaat, is dat ook niet direct een punt. Dat is anders bij energie en bij andere vormen van waar de overheid ons af en toe voor aanslaat. Maar voor drinkwater, dat zijn niet de hoge tarieven.
1: Maar is dat ook niet zo omdat het ook gewoon een eerste levensbehoefte is?
2: Om die reden vinden wij ook dat het gewoon een eerste ook lage prijzen zou moeten blijven. We moeten ons wel realiseren dat het steeds duurder wordt om schoon drinkwater te krijgen. Dus daardoor zullen de kosten iets omhoog gaan. Maar wij vinden niet dat dit echt een heel duur goed zou moeten worden. Behalve wanneer het gaat gebruiken voor dingen waar het niet voor bedoeld is. Zoals het besproeien van de gazons, zoals het 3 keer per seizoen schoonmaken van je zwembad. Daarvan zeggen we, dat is onzin. En daar moet je dan ook maar een fors tarief voor gaan betalen. Dat sluit wel aan bij een rechtvaardigheidsgevoel.
1: Helemaal duidelijk. Ontzettend bedankt voor de toelichting. En laten we hopen dat het in de toekomst beter gaat zijn.
0: Groningen 1, houd je op de hoogte.

0: Domino van Clouseau. Het is 10:30 en dat betekent dat we gaan naar het Groningen 1 nieuws en weer.
1: Dit is het Groningen 1 regionieuws. Ik ben Michiel van der Spek. De politie heeft vrijdagavond 8 aanhoudingen verricht na een conflict tussen meerdere personen in de Lekstraat in Winschoten. In eerste instantie werden al 5 personen uit Winschoten aan Leeuwarden en Oude Pekela aangehouden voor een rol in het conflict. Op verschillende plekken, waaronder ook in de Heuvelstraat, werden 3 personen aangetroffen met steek- en of snijverwondingen. Ook deze personen zijn aangehouden. Ook werd in de melding gesproken over schoten. De politie heeft geen sporen gevonden die wijzen op een daadwerkelijk schietincident. De politie onderzoekt het conflict. Zaterdagmorgen vond op de Friedhofsweg tussen Renkenbergen en Kluze, net ten zuiden van Durpen, een ernstig verkeersongeval plaats. Een motorrijder raakte in een bocht van de weg en botste frontaal tegen een boom. De motor sloeg over de kop en kwam in de berm tot stilstand. De motorrijder liep levensbedreigende verwondingen op en is met een helikopter naar een ziekenhuis gebracht. De eerste medische bevindingen suggereren dat het ongeval mogelijk al 's nachts heeft plaatsgevonden, aangezien de gewonde man ernstige onderkoeling vertoonde. De Duitse politie onderzoekt het ongeval. En Groningen 1 doet vanavond via radio en tv verslag van de herdenkingen van de oorlogsslachtoffers in de regio. Groningen 1 TV doet verslag vanuit Oude Pekela bij het pas gerenoveerde oorlogsmonument aan de burgemeester van Weringstraat. Op de radio is een verslag te horen van de herdenking bij kamp De Beetse nabij Sellingen. De uitzending op de radio begint om 7:30, de uitzending op tv vanaf ongeveer 7:45. De uitzending is onder andere te volgen op Ziggo kanaal 39. Verder zijn beide uitzendingen te volgen bij westerwoldeactueel.nl. Meer nieuws op die site en ook op Groningen1.nl. En dan nog een weerbericht voor Zuid- en Oost-Groningen. Het is eerst nog droog met weinig wind, maar wel veel bewolking. Vanmiddag en vanavond kan er een bui ontstaan en dan komt er een zwakke tot matige wind uit het noorden tot noordoosten te staan. De maximumtemperatuur is 1 graad of 17. Vannacht en morgenochtend is er ook nog veel bewolking en mogelijk valt er af en toe regen. Morgenmiddag en morgenavond is het vrijwel overal droog en dan komen er enkele opklaringen. De wind is matig uit het noordoosten en het is morgen 1 graad of 14. Woensdag een droge dag met af en toe zon, maar ook dan is het niet koud met 1 graad of 14. Daarna is het licht wisselvallig met zonnige perioden, maar ook kans op een lokale bui. En de temperatuur stijgt geleidelijk weer richting de 20 graden.

Johnny Hates Jazz en Shattered Dreams. En daarvoor hoorden we Earth, Wind and Fire met Let's Groove. In het Ommelanden ziekenhuis in Scheemda wordt er een informatieve avond georganiseerd over een niet aangeboren hersenletsel. En we spreken zo dadelijk met Ina Biese. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we nog even luisteren naar Jigsaw en Sky High.

0: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
1: Niet aangeboren hersenletsel heeft vaak onzichtbare, maar ingrijpende gevolgen. Tijdens een informatieve avond op 19 mei in het Ommelanden Ziekenhuis in Scheemda delen specialisten hun kennis. We spreken met Ina Biese. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Wat wordt er verstaan onder niet aangeboren hersenletsel?
2: Dat is hersenletsel wat dus niet bij de geboorte aanwezig is, maar veroorzaakt wordt door of een beroerte of een ongeluk of een hersenbloeding. Dus op latere leeftijd.
1: Nou is er dus een informatieve avond gepland op 19 mei. Hoe gaat dat eruit zien?
2: Die avond gaat er als volgt uitzien. Mensen worden verwelkomd bij het OZG in het personeelsrestaurant op de eerste verdieping. En de mensen van het revalidatieteam verzorgen een lezing. En dat zijn revalidatiearts Tally van den Naam. Zij opent de lezing en zij geeft een overzicht van de meest voorkomende oorzaak van hersenletsel en de gevolgen daarvan. En daarna gaan leden van het revalidatieteam, zoals de logopedisten en de ergotherapeuten, kort uitleggen hoe de onderdelen van het revalidatietraject eruit zien. En ook maatschappelijk werk, wat van de bouw komt aan het woord, omdat zij ook een rol kan spelen binnen dat revalidatietraject.
1: Ja, van hoe groot zijn de gevolgen van niet aangeboren hersenletsel?
2: Die gevolgen zijn vaak groot voor degene die het zelf betreft. In het spreken, communiceren en het bewegen. Soms wordt het gedrag anders. Maar het heeft ook gevolgen voor de mensen om die persoon heen. Dus het heeft ook gevolgen voor de omgeving, voor partner, voor vrienden, voor collega's. En we zagen ook, want dit is de tweede lezing, er was erg veel belangstelling, vandaar dat deze tweede lezing wordt georganiseerd, dat er ook veel mensen aanwezig waren die graag meer begrip willen hebben en beter willen begrijpen waarom bepaalde dingen gebeuren met iemand met niet aangeboren hersenletsel.
1: Ja, want er zijn ook wel onzichtbare gevolgen eigenlijk, hè, van niet aangeboren hersenletsel.
2: Ja, misschien wel de meeste. En dat iemand iets trager oppakt of iets met vertraging uitvoert of iets niet in één keer direct begrijpt. Dat zie je niet. Dat blijkt uit gedrag.
1: Ja, en die zijn meestal wel heel ingrijpend dan, hè, die onzichtbare gevolgen.
2: Precies, ja. Ja.
1: Wat kunnen naasten en omgeving nou eigenlijk doen om iemand beter te ondersteunen eigenlijk met NAH?
2: Dat is toch wel inderdaad zich informeren over. Omdat ik zelf ook wel heb gehoord op deze. Want wij zijn van het bestuur van de vrienden van het OZG. Dus wij zijn ook leken, wij zijn geen deskundigen. Maar dat het heel belangrijk is dat je jezelf informeert. Omdat het heel divers is. Ik vind het moeilijk om nu echt even specifiek iets te noemen. Maar dat wanneer je weet wat er aan de hand kan zijn en je informeert jezelf, dan kun je toch beter inspelen op en kun je meer begrip hebben voor dat iemand is veranderd.
1: Ja, want dat is het meest, denk ik nog wel, hè, dat mensen in één keer veranderen.
2: Ja. Ik kan nu wel een voorbeeld noemen van iemand die aanwezig was, die vaak overdag een koptelefoon draagt. En die koptelefoon draagt ze om prikkels uit te sluiten. Wanneer zij constant alle geluiden om zich heen hoort, kan ze zich niet goed focussen. Dus als je weet waarom die koptelefoon wordt gedragen, is het misschien ook minder vreemd of ga je daar minder snel een opmerking over maken. Dan door informatie vergroot je het begrip.
1: Ja. Ja, dat is zeker zo.
2: Ja.
1: Hoe laat begint de lezing?
2: Nou, de lezing begint om 19:30. De inloop is om 19:00. Door vrijwilligers worden de bezoekers naar het restaurant gebracht. En we sluiten ze ongeveer tegen 21:00 af. En tussendoor is er ook gelegenheid tot het stellen van vragen.
1: Moet je je ook aanmelden?
2: Heel graag, want er zijn nog 30 plaatsen open. De aanmeldingen lopen al heel snel. Heel
1: Kijk.
2: Goed.
1: En hoe kunnen mensen zich aanmelden?
2: De mensen kunnen zich aanmelden via onze site van de vrienden van het OZG. Dat is info@vriendenvanhetozg.nl.
1: Kijk. Nou, ontzettend bedankt voor de toelichting, Ina.
2: Graag gedaan en heel fijn dat u even tijd voor ons had.
1: Zeker.
0: Groningen 1, houd je op de hoogte.

Michael Jackson en They Don't Care About Us. Het is 10:55 en dat betekent dat we zo weer naar het volgende uur gaan. En in het volgende uur spreken wij met Arie Erkelens. En hij is voorzitter van Amnesty International Oldambt, want zij zijn aanwezig bij het Bevrijdingsfestival in Winschoten. En Jelte Hommes die geeft ons weer een update van het programma van de bibliotheek in Winschoten. Dat is dus allemaal straks, maar eerst nog even Triggerfinger en I Follow Rivers.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
1: Het is nu 11 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran zegt keihard te reageren op iedere dreiging in de straat van Hormuz. Het land waarschuwt de VS om de zeestraat niet binnen te varen. Ook zegt Iran de straat van Hormuz. Het land waarschuwt de VS om de zeestraat niet binnen te varen. Ook zegt Iran dat schepen daar zich niet zonder toestemming mogen verplaatsen. Iran reageert op president Trump. Die zegt dat de VS vanaf vandaag schepen begeleidt die vastzitten in de zeestraat. Burgemeester Halsema van Amsterdam noemt de bekladding van het monument op de Dam een ongelooflijk laffe daad. Die plek is vanavond om 8 uur de nationale dodenherdenking. Het monument is vannacht besmeurd met rode verf. Onder meer het woord genocide was erop geschreven. Volgens Halsema kwetst het niet alleen nabestaanden van de Tweede Wereldoorlog, maar alle Nederlanders voor wie onze nationale herdenking belangrijk is. Premier Jetten noemt het een idiote en volstrekt onacceptabele actie. Wie er achter de bekladding zit, is niet bekend. In Moskou is een drone ingeslagen in een woontoren. Dat heeft de burgemeester van de Russische hoofdstad gezegd. Hij zei ook dat niemand gewond is geraakt. Op beelden is te zien dat een paar van de hogere etages zijn beschadigd. De brokstukken van de toren kwamen neer op geparkeerde auto's naast het gebouw. Het complex staat in een rijke buurt in Moskou en is niet ver van het Kremlin. Marianne Vos kan niet meer verder met de Vuelta voor vrouwen. De 38-jarige wielrenner viel gisteren in de eerste etappe en leek in eerste instantie in orde. Ze maakte de eerste rit in de Ronde van Spanje nog af. Maar nu blijkt dat ze haar sleutelbeen heeft gebroken. Marianne Vos was bij haar vorige 3 deelnames aan de Vuelta goed voor 6 ritzegers. Dan het weer, veel bewolking, maar op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag stevige regen- en onweersbuien. En ook vanavond, tijdens dodenherdenking, blijft het niet overal droog. Het wordt 14 tot 20 graden. Morgen, bevrijdingsdag, vooral in het zuidoosten regen. Op andere plaatsen droog, bij 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
5: Ben je een sokker die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.

0: maar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
3: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
4: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
3: Oh ja?
4: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
3: Klinkt goed.
5: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
6: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd, zorgeloos op reis.
7: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
9: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
10: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed. Te Velde, buitengewoon goed. En ook op Hemelvaartsdag kunt u gewoon naar binnen.
11: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportsparta Dribbel in Vlachtwedde.
12: Dit is Goud op Groningen 1. Linda Koops, het goud in de ochtend.

0: Ty McDonald en Mr. Rock'n'Roll. Goedemorgen en welkom bij alweer het derde uur van Goud. Amnesty International is op 5 mei aanwezig op het Bevrijdingsfestival bij de tramwerkplaats in Winschoten. We spreken met voorzitter Ari Engert-Erkelens. Dat is toch wat? Van Amnesty International Oldambt. Ja, soms blijf je gewoon over dingen struikelen. Hè? Dan houdt het ook niet meer op. En Jelte Hommes van de bibliotheek in Winschoten brengt ons op de hoogte van het programma voor de aankomende tijd. Het Groningen 1 nieuws en weer wordt verzorgd door Michiel van der Spek. En mijn naam is Linda Koops en dit is Goud hier bij Groningen 1.
1: Dit is Groningen 1.
2: Hey fellas, I'm talking to you, you too. You guys know who I'm talking to. Those of you who go out and stay out all night and have the next day. Expect us to be home when you get there. But let me tell you something, the sisters are not gone for that no more. Cause we realize two things, that you aren't doing anything for us. We're gonna use

Lynn Collins en Think. Ja, en dan de geschiedenis. Wat is er allemaal gebeurd vandaag in de geschiedenis? Nou, op 4 mei 1946 vindt voor het eerst de nationale dodenherdenking plaats. In eerste instantie is die herdenking bedoeld voor de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Maar sinds 2000 is dat breder geworden. We staan nu stil bij alle burgers en militairen die waar dan ook ter wereld zijn omgekomen in oorlogssituaties of tijdens vredesmissies sinds het begin van de Tweede Wereldoorlog. Het is ook een moment om stil te staan bij de mensen uit het verzet en militairen die hun leven gaven voor de vrijheid van anderen. Een ingetogen en belangrijk moment waarop Nederland samen 2 minuten stil is. En op 4 mei 1956 wordt op de Dam in Amsterdam het Nationaal Monument op de Dam officieel onthuld door koningin Juliana. Het monument met die opvallende witte zuil van 22 meter hoog is ontworpen door architect J.J.P. Oud en beeldhouwer John Rijdekker. Op de gedenkmuur staat een tekst van dichter Adriaan Roland Holst, die het monument nog extra betekenis geeft. En sindsdien is dit dé plek waar Nederland jaarlijks samenkomt om te herdenken. En op 4 mei 2020 ziet de nationale dodenherdenking er heel anders uit dan anders. Voor het eerst is het stil op de Dam, zonder publiek of genodigden vanwege de coronapandemie. Alleen koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn aanwezig bij het Nationaal Monument op de Dam, waar zij een krans leggen. De koning spreekt het land toe op een vrijwel lege Dam. Een beeld dat bij veel mensen indruk maakt. Een bijzondere en sobere herdenking die we niet snel zullen vergeten. We gaan luisteren naar The Farm en All Together Now.

0: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
1: Amnesty International staat op 5 mei op het Bevrijdingsfestival in Winschoten met een duidelijke boodschap over mensenrechten. We spreken met voorzitter Arie Erkelens van Amnesty International Oldambt. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen. Fijn dat ik daar wat over mag vertellen. Nou, je zei het net al, wij staan morgen op 5 mei op het Bevrijdingsfestival bij de tramwerkplaats van 12 tot 5 uur.
1: Kijk.
2: Dan voeren wij actie tegen de mensenrechten schendingen in de Verenigde Staten.
1: Ja, want ik wou eigenlijk als eerste even vragen van, goh, voor de mensen die het nog niet weten, wat doet Amnesty International precies?
2: Amnesty die beschermt en versterkt mensen van het afschaffen van de doodstraf tot het opkomen voor de vrijheid van meningsuitingen en het beschermen van de rechten van de mens die in een land bescherming zoeken tot het strijden tegen onderdrukking en onterechte vervolging. En dat doen wij eigenlijk altijd nog steeds op de ouderwetse manier van brieven schrijven en petities ondertekenen, die dan naar degene gaan die mensenrechten schendingen veroorzaken.
1: Ja, want je gaf al aan, de mensenrechten in de Verenigde Staten. Waarom is daar nu juist aandacht voor?
2: Nou, in de Verenigde Staten breekt president Trump toch in hoog tempo de mensenrechten af. En juist hier vinden deze zomer de meeste wedstrijden van het wereldkampioenschap voetballen plaats. De Amnesty-vrijwilligers zijn dan ook op verschillende festivals in het land aanwezig om daartegen in actie te komen. De Verenigde Staten en de FIFA hebben beloofd een toernooi waar iedereen veilig is. Maar zowel inwoners als fans lopen wel degelijk risico's. En er moet een einde aan komen. En vandaar dat wij deze actie gaan voeren op vrijwel alle bevrijdingsfestivals in Nederland.
1: Ja, en waarom is zo'n bevrijdingsfestival nou zo'n mooie plek om dat te doen?
2: Nou ja, een bevrijdingsfestival, dat herdenkt natuurlijk, dat viert de vrijheid die wij hebben na de vreselijke wereldoorlog. En dat is toch wel een moment waarop we dan stilstaan met hoe het eigenlijk verder in de wereld overal eraan toe gaat. Ja, en dan moeten we toch de conclusie trekken dat dat heel triest gesteld is. He? Niet alleen in de Verenigde Staten, wat ik net vertelde, maar overal om ons heen zien we strijd, oorlog en opstanden ontstaan om door alles en iedereen. En dan is het goed om daar toch bij stil te staan, juist op dat moment.
1: Ja, en nu zijn jullie dus ook een petitie gestart. Ja. Wat houdt de petitie in?
2: Nou, de petitie die houdt in dat wij roepen de Verenigde Staten, de president Trump, op om zich te houden aan de mensenrechten. En dat hij dus stopt met het onderdrukken van de LHBTIQ bijvoorbeeld, met de razzia's tegen de vluchtelingen. En want die worden daar in hoog tempo geschonden en daar willen wij een eind aan laten komen. En laten de Verenigde Staten veilig zijn voor iedereen. Voor, tijdens en na het wereldkampioenschappen voetbal. Dat is de oproep die wij hebben nu.
1: En hoe kunnen mensen zich naast het ondertekenen van de petitie dus verder inzetten voor mensenrechten?
2: Nou, dan zou ik zeggen, ga eens naar de website van Amnesty, amnesty.nl. Daar staat van alles op en daar kan je ook aangeven of je wat wil doen voor Amnesty. Dat kan bijvoorbeeld door heel eenvoudig e-mails te ontvangen waar je via je mobiele telefoon een petitielijst kan ondertekenen. En dat is eigenlijk een paar drukken op je scherm. En dan heb je dat al gedaan. Zo simpel kan het. Maar je zou ook actief kunnen worden voor Amnesty in een werkgroep. In Oldambt hebben we zo'n werkgroep. We hebben nu 6 actieve werkgroepleden. En daar zouden we natuurlijk graag nog een paar bij willen hebben. En dat is via oldambt.amnesty.nl.
1: Nou,
2: daar kan je ons vinden.
1: Dat is duidelijk. Ontzettend bedankt voor de toelichting.
2: Graag. En dan hoop ik heel veel mensen te zien morgen bij de tramwerkplaats voor de stand van Amnesty International.
1: Dat komt vast goed. Fijne dag.
2: Ja, dank u wel.
0: Groningen 1. Houd je op de hoogte.

0: Arthur Baker en Al Green met The Message is Love. En daarvoor hoorden we Dawn en Knock Three Times. Het is 11:30 en dat betekent dat we naar het Groningen 1 nieuws en weer gaan.
1: Dit is het Groningen 1 regionieuws. Ik ben Michiel van der Spek. De politie heeft vrijdagavond 8 aanhoudingen verricht na een conflict tussen meerdere personen in de Lekstraat in Winschoten. In eerste instantie werden al 5 personen uit Winschoten, Leeuwarden en Oude Pekela aangehouden voor een rol in het conflict. Op verschillende plekken, waaronder ook in de Heuvelstraat, werden 3 personen aangetroffen met steek- en of snijverwondingen. Ook deze personen zijn aangehouden. Ook werd in de melding gesproken over schoten. De politie heeft geen sporen gevonden die wijzen op een daadwerkelijk schietincident. De politie onderzoekt het conflict. Zaterdagmorgen vond op de Friedhofsweg tussen Renkenbergen en Kluze, net ten zuiden van Durpen, een ernstig verkeersongeval plaats. Een motorrijder raakte in een bocht van de weg en botste frontaal tegen een boom. De motor sloeg over de kop en kwam in de berm tot stilstand. De motorrijder liep levensbedreigende verwondingen op en is met een helikopter naar een ziekenhuis gebracht. De eerste medische bevindingen suggereren dat het ongeval mogelijk al 's nachts heeft plaatsgevonden, aangezien de gewonde man ernstige onderkoeling vertoonde. De Duitse politie onderzoekt het ongeval. En Groningen 1 doet vanavond via radio en tv verslag van de herdenkingen van de oorlogsslachtoffers in de regio. Groningen 1 TV doet verslag vanuit Oude Pekela bij het pas gerenoveerde oorlogsmonument aan de burgemeester van Weringstraat. De radio is een verslag te horen van de herdenking bij kamp De Beetse nabij Sellingen. De uitzending op de radio begint om 19:30, de uitzending op tv vanaf ongeveer 19:45. De uitzending is onder andere te volgen op Ziggo kanaal 39. Verder zijn beide uitzendingen te volgen bij westerwoldeactueel.nl. Meer nieuws op die site en ook op Groningen1.nl. En dan nog een weerbericht voor Zuid- en Oost-Groningen. Het is eerst nog droog met weinig wind, maar wel veel bewolking. Vanmiddag en vanavond kan er een bui ontstaan en dan komt er een zwakke tot matige wind uit het noorden tot noordoosten te staan. De maximumtemperatuur is een graad of 17. Vannacht en morgenochtend is er ook nog veel bewolking en mogelijk valt er af en toe regen. Morgenmiddag en morgenavond is het vrijwel overal droog en dan komen er enkele opklaringen. De wind is matig uit het noordoosten en het is morgen een graad of 14. Woensdag een droge dag met af en toe zon, maar ook dan is het niet koud met een graad of 14. Daarna is het licht wisselvallig met zonnige perioden, maar ook kans op een lokale bui. En de temperatuur stijgt geleidelijk weer richting de 20 graden.

The Kid LAROI en Without You. En daarvoor hoorden we Sniff in the Tears met Driver's Seat. We spreken straks met Jelte Hommes van Bibliotheek Winschoten. En we horen van hem wat het programma de aankomende tijd gaat zijn. We gaan eerst nog even luisteren naar Tina Turner en Better Be Good to Me.

Be good to me. And I'll let it on. Why is it so hard to be?

0: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
1: Ja, elke maand hebben wij even een gesprek met de bibliotheken. En zo ook de bibliotheek in Winschoten. Aan de telefoon hebben wij Jelte Hommes. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Hoi, hoi.
1: Ja, het programma van de aankomende tijd.
2: Yes, nou, er is één activiteit waar ik graag wat meer over wil vertellen vandaag. En die vindt plaats op dinsdag 2 juni in de avond. Dan hebben wij namelijk een hele bekende auteur die bij ons langskomt. En dat is Maren Stoffels. En zij schrijft heel veel goede young adult boeken. Dus dit is echt een activiteit voor leerlingen op de middelbare school.
1: Oké. Okay.
2: Ja, en zij ze is onder andere bekend van Dreadlocks en Lippenstift, Nog 27 dagen te leven en de Escape Room serie. En wat ook wel bijzonder is dat deze schrijver begon zelf ook al met schrijven toen ze op de middelbare school zat. Dus het is nu een dertiger, maar ze is al heel lang bezig. En zij komt dus bij ons in de bibliotheek om een masterclass te geven voor middelbare scholieren die zelf sowieso heel erg van lezen houden of zelfs misschien wel schrijver willen worden.
1: Dat is wel bijzonder.
2: Ja, maar ik heb er zelf echt heel veel zin in. Dus, en dat is ook wel leuk, want wij hebben dan eerst voor een uurtje. Dus de activiteit is van 7 tot 9. En dan hebben we het eerst een uurtje van 7 tot 8. Dan hebben we deze masterclass. En daarna hebben we ook nog een pubquiz over young adult boeken. Dus over jeugdliteratuur. En die mag ik natuurlijk doen. Dus ik heb er ook echt heel veel zin in.
1: Ja, ik merk het helemaal. Ja, want wat is er nou zo bijzonder aan young adult boeken eigenlijk?
2: Nou ja, dat zijn een soort literatuur voor, nou, laten we het zeggen, wat vroeger de brugklas was. Dus het is echt voor jongeren die geen kind meer zijn. Dus die echt al die kinderliteratuur, kinderboekenweken zo hebben gehad. En dan op de middelbare school komen, nog net wat te jong zijn voor volwassenen literatuur. En daar is dit genre voor. Dus ja, wat had je vroeger? Kruistocht in een spijkerbroek van Thea Beckman is natuurlijk echt een klassieker op dit gebied. De hele generatie heeft gelezen. Maar het genre bestaat nog steeds. En er zijn heel veel schrijvers die hele mooie boeken schrijven voor juist deze doelgroep.
1: Ja, want zorgt het ook voor een hele andere manier van schrijven misschien wel?
2: Ja, dat zou ik wel zeggen. Het is echt een beetje een vak apart. Weet je, die mensen die het lezen zijn te oud voor kinderboeken. Maar dus nog net te jong voor volwassenenboeken. Dus het is echt een haast een kunst om die doelgroep, om de juiste taal te vinden, om echt in de juiste beleveniswereld te stappen. Maar deze schrijver, Maren Stoffels, kan dat echt heel goed.
1: En is dat nu in deze tijd ook weer anders?
2: Ja, het is niet meer zoals vroeger. Dus ik weet niet, toen ik zelf bijvoorbeeld naar de school ging, ja, had je bijvoorbeeld Jan Terlouw die dat ook kon, dus Koning van Katoren. Of Tonke Dracht was ook heel erg bekend. Maar ja, de tijden veranderen en jongeren veranderen. Dus de onderwerpen zijn wel wat veranderd. Je hebt vroeger was dus een beetje fantasy. Was al snel populair. Maar nu zie je ook dat romantiek bijvoorbeeld het heel erg goed doet. En dat veel van die schrijvers daar ook echt heel goed over kunnen schrijven.
1: Moeten mensen zich ook aanmelden voor 2 juni?
2: Voor deze activiteit wel. De kosten zijn €2,50, dus een symbolisch bedrag. En inschrijven kan via de website van de Groningse Bibliotheek.nl.
1: Zijn er nog plekken beschikbaar?
2: Hij staat er net op, dus er zijn nog plekken beschikbaar.
1: Kijk, dat is altijd fijn om te horen.
2: Yes, ja, dus wees welkom.
1: Ja, nou, helemaal goed. Ontzettend bedankt voor de toelichting maar weer. En tot de volgende maand.
2: Tot de volgende maand en een fijne dag ook nog.
1: Hetzelfde.
0: Houd je op de hoogte.

De Spice Girls met Who Do You Think You Are? En daarvoor hoorden we Omi en Cheerleader. Ja, dit was het alweer voor vandaag. Woensdag zijn we er weer voor een gloednieuwe aflevering van Goud. En dan gaan we het onder andere hebben over een nieuw onderzoek van het Nibud. Over Buy Now, Pay Later. En over de zorgen die er zijn over de bruggenschans bij de Winschoter Hoge Brug. Julian, bedankt voor de techniek van vanochtend. En Michiel, bedankt voor het Groningen 1 nieuws en weer. Graag tot woensdag. Dag.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
1: Het is nu 12 uur. Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De politie is op zoek naar drie verdachten vanwege de bekladding van het monument op de Dam. Dat is vannacht besmeurd met rode verf. Onder meer het woord genocide was erop geschreven. De actie is opgeëist door activisten van Palestine Action Amsterdam. Ze noemen het hypocriet dat slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog worden herdacht, terwijl er volgens hen geen aandacht is voor de voortdurende genocide. Op de Dam is vanavond om 8 uur de nationale dodenherdenking. Schoonmakers zijn druk bezig het monument schoon te krijgen. De verwachting is dat dat op tijd zal lukken. De politieagenten die eind vorig jaar in Den Haag een auto achtervolgden die erop crashte, worden niet vervolgd. Bij het ongeluk kwamen 3 inzittenden om het leven en raakte een 4e gewond. De agenten gaven de bestuurder een stopteken vanwege te hard rijden, maar hij negeerde dat. De politiewagen zette daarna de achtervolging in en de bestuurder gaf plankgas. Hij verloor de macht over het stuur en knalde tegen een boom. Volgens het Openbaar Ministerie hebben de agenten zich aan alle richtlijnen gehouden. De Amerikaanse gamewinkel GameStop wil de veilingsite eBay opkopen voor ruim 47 miljard euro. Dat is opvallend omdat GameStop een veel lagere beurswaarde heeft dan eBay. Bovendien heeft het de afgelopen jaren in de VS veel gamewinkels moeten sluiten. Voor de overname zou GameStop miljarden dollars moeten lenen. En 5 jaar geleden ontstond er een enorme hype rond GameStop. Mensen kochten toen massaal aandelen, waardoor de prijzen in korte tijd hard stegen. Wielrenster Marianne Vos heeft haar sleutelbeen gebroken en stopt daarom met de Vuelta voor vrouwen. Vos viel gisteren in de eerste etappe aan het begin van een afdaling, maar ze maakte die rit nog wel af. Dan het weer vanmiddag, stevige regen- en onweersbuien. Ook vanavond tijdens de dodenherdenking blijft het niet overal droog. Het wordt 14 tot 20 graden. Morgen bevrijdingsdag, vooral in het zuidoosten regen. En dan wordt het 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band.

0: Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
9: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
10: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
11: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
12: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
13: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
14: Het geluid van Oost-Groningen.
15: Lunchtijd.
14: Groningen.

0: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
1: Bij ons in de studio aanwezig is Hester Bakker van het MOE Museum Westerwolde in Bellingwolde. Goedemorgen, Hester.
2: Goedemorgen.
1: Ja, het programma van de aankomende tijd.
2: Ja, nou ja, vanaf vandaag zijn we weer 2 weken dicht. En dat is niet voor niks, want we gaan weer een nieuwe expositie inrichten.
1: Ja, ik vind het altijd zo'n bijzonder verhaal. Dat jullie echt gewoon... Want ja, het museum gaat eigenlijk weer op de kop, volgens mij, of niet?
2: Ja, het wordt weer een totaal ander museum. Ja,
1: ja.
2: Ja, dat is eigenlijk, dat is ook wel bijzonder, hoor. Er zijn niet veel musea in Nederland die dit op deze manier doen. Maar wij wel. We kunnen steeds weer een nieuw verhaal over Westerwolde vertellen. Dat is onze opdracht.
1: Ja. Ja. Ja, en dat hoort dus inderdaad weer een nieuw kleurtje bij, nieuwe dingetjes.
2: Ja, een nieuw thema vooral, hè? Want al onze tentoonstellingen hebben een link met Westerwolde. Maar steeds is er weer een thema anders.
1: Ja.
2: En dit keer gaan we stilstaan bij de bomen van Westerwolde. De bomen en de bossen van Westerwolde. De tentoonstelling heet Geworteld. En nou ja, heel veel mensen denken natuurlijk bij Groningen aan open landschap. En dat is voor een groot deel ook zo. Maar juist dit stukje Oost-Groningen heeft ook echt wel bos. Het oudste bos, het Lieftingsbos bijvoorbeeld. Maar ook de grote bossen rond Ter Apel. En ook eenzaam staande bomen in het landschap zijn natuurlijk echte blikvangers en bepalen het beeld van dit landschap. Het landschap is nooit helemaal kaal. Dus we vonden dat een interessant gegeven. Laten we eens kijken wat we hier aan bijzondere bomen en bossen hebben.
1: Ja, nou, dat zijn er vast genoeg, denk ik.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja. Ja. En is het dan ook de bedoeling dat mensen een beetje om hun heen kijken? Zo van, hey.
2: Ja, nou, we werken altijd met kunstenaars. Hè. Die nodigen we altijd uit met een oproep van... goh, dit wordt het thema van de volgende tentoonstelling. Ga eens rondkijken in Westerwolde en maak werk. Maak nieuw werk. En op deze tentoonstellingen en het thema hebben heel veel kunstenaars gereageerd. Uiteindelijk hebben we er weer zo'n 30 uitgekozen met werk... waarvan wij denken, daar kunnen we een interessante afwisselende tentoonstelling van maken... En dat werk gaan we ophangen. Daarnaast gaan we de tentoonstelling voorzien van wat wist je datjes. Dus echte weetjes over echte bomen in dit landschap.
1: Ja.
2: En we besteden niet alleen voor aandacht aan de vorm van bomen... maar ook juist bij de bijzondere verhalen die daar vaak bij horen. De dikke eik van Ellersinghuizen is zo'n beetje het belangrijkste bomenverhaal... wat is vastgelegd en opgetekend. Maar er zijn er meer.
1: Ja.
2: Ja. En ja, wat je zegt, van is het dan ook de bedoeling... dat mensen om zich heen gaan kijken? Ja. En daar hebben we zelfs een speciale fotoactie voor op gang gezet. We hebben mensen gevraagd, en dat vraag ik hierbij nog eens. Kijk om je heen. Kijk om je heen. Ja, op. En wat vind jij nou een opvallende boom hier in jouw omgeving? En dat kan zijn dat het gewoon een prachtige boom is. Misschien wel een boom zoals je ze tekent met een rechte stam omhoog. En dan takken die uitwaaieren en mooie bladeren dek daar omheen. Maar het kan misschien ook wel juist een door de bliksem getroffen boom zijn. Die jarenlang dienst heeft gedaan om jouw zitje van schaduw te voorzien. Of een boom waarin jij ooit je eerste letters hebt gekerfd... met een hartje ertussen, je eerste vriendje. Het mag van alles zijn.
1: Ja.
2: Het hoeft dus niet per se een hele mooie boom te zijn. Het verhaal bij de boom is ook echt belangrijk.
1: Dat is belangrijk, zeg maar. Heb je zelf ook een boom waarvan je zegt... nou, daar heb ik wel wat mee?
2: Nou, bomen wel, want... Ik kom hier zelf niet vandaan en ik herinner me nog heel goed... de eerste keer dat ik de hoofdweg van Bellingwolde inreed... en ik echt zwaar onder de indruk was van die enorme oude monumentale bomen... die daar echt meer dan een kilometer lang te zien zijn... die omzomen beide kanten van de weg. En die versterken nog dat effect van die grote woningen... die ook die monumentale panden die daar staan... Dat maakte toen heel veel indruk op mij. En eigenlijk nog steeds als ik aankom rijden, denk ik... wauw, waar zie je dit?
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja. Ja. Ja, dat is ook zo. Hebben we veel verschillende bomen in Westerwolde?
2: Ja, want we hebben ook veel types landschap. Hè? Wij zitten natuurlijk met het museum echt aan de noordkant al richting Old Ambt. Wat vrij open landschap is. Maar we hebben bijvoorbeeld ook rivieren. Langs rivieren heb je veel wilgen. We hebben ook zandgronden rond Ter Apel en Smeerlingen en zo.
1: Ja.
2: Ja, daar groeien weer hele andere type bomen. En al lang geleden had je hier een kunstenaar, Beelders van Dijk. En die tekende hier de speciale Wodanseiken, zoals hij die noemde. Dat zijn de lage eiken die je hier langs riviertjes vindt. Die ook, omdat ze vaak een beetje op heidegebied en arme gronden groeien, niet heel hoog worden, maar wel hele bijzondere grillige vormen kennen.
1: Ja.
2: En ja, dat is een van de eerste kunstenaars die zich zo duidelijk ook liet inspireren door de bomen van Westerwolde.
1: Ja, ja, prachtig. En zeker in deze tijd natuurlijk, hè? Alles krijgt weer zijn blad.
2: Ja.
1: Het ziet er allemaal weer zo mooi uit.
2: Zeker.
1: Ja. Ja. Ja. Ja. Wanneer begint de nieuwe expositie?
2: 17 mei is de opening. En die wordt opgeluisterd met muziek van Bernard Rubbels, die een speciaal lied gaat schrijven over de bomen van Westerwolde. En dan die middag zijn we ook altijd, is de toegang vrij. Kijk, met een hapje en een drankje, dus dat wordt gezellig.
1: Echt een feestelijke opening.
2: Ja.
1: Tot wanneer is de expositie?
2: Tot eind oktober.
1: Eind oktober.
2: Ja, dus je hebt echt de hele zomer nog tijd om langs te komen en om kijken.
1: Totdat de blaadjes weer vallen.
2: Ja, precies. Ja, zo mooi gezegd.
1: Nou, ontzettend bedankt voor de toelichting. En tot volgende maand, Marie.
2: Zeker.
0: Koningen 1, houd je op de hoogte.

Dit is het Groningen 1 regionieuws. Ik ben Michiel van der Spek. De politie heeft vrijdagavond 8 aanhoudingen verricht na een conflict tussen meerdere personen in de Lekstraat in Winschoten. In eerste instantie werden al 5 personen uit Winschoten aan Leeuwarden en Oude Pekela aangehouden voor een rol in het conflict. Op verschillende plekken, waaronder ook in de Heuvelstraat, werden 3 personen aangetroffen met steek- en of snijverwondingen. Ook deze personen zijn aangehouden. Ook werd in de melding gesproken over schoten. De politie heeft geen sporen gevonden die wijzen op een daadwerkelijk schietincident. De politie onderzoekt het conflict. Zaterdagmorgen vond op de Friedhofsweg tussen Renkenbergen en Kluze, net ten zuiden van Durpen, een ernstig verkeersongeval plaats. Een motorrijder raakte in een bocht van de weg en botste frontaal tegen een boom. De motor sloeg over de kop en kwam in de berm tot stilstand. De motorrijder liep levensbedreigende verwondingen op en is met een helikopter naar een ziekenhuis gebracht. De eerste medische bevindingen suggereren dat het ongeval mogelijk al 's nachts heeft plaatsgevonden, aangezien de gewonde man ernstige onderkoeling vertoonde. De Duitse politie onderzoekt het ongeval. En Groningen 1 doet vanavond via radio en tv verslag van de herdenkingen van de oorlogsslachtoffers in de regio. Groningen 1 TV doet verslag vanuit Oude Pekela bij het pas gerenoveerde oorlogsmonument aan de burgemeester van Weringstraat. De radio is een verslag te horen van de herdenking bij kamp De Beetse nabij Sellingen. De uitzending op de radio begint om 19:30. De uitzending op tv vanaf ongeveer 20:45. De uitzending is onder andere te volgen op Ziggo kanaal 39. Verder zijn beide uitzendingen te volgen bij westerwoldeactueel.nl. Meer nieuws op die site en ook op Groningen1.nl. En dan nog een weerbericht voor Zuid- en Oost-Groningen. Het is eerst nog droog met weinig wind, maar wel veel bewolking. Vanmiddag en vanavond kan er een bui ontstaan en dan komt er een zwakke tot matige wind uit het noorden tot noordoosten te staan. De maximumtemperatuur is een graad of 17. Vannacht en morgenochtend is er ook nog veel bewolking en mogelijk valt er af en toe regen. Morgenmiddag en morgenavond is het vrijwel overal droog en dan komen er enkele opklaringen. De wind is matig uit het noordoosten en het is morgen een graad of 14. Woensdag een droge dag met af en toe zon, maar ook dan is het niet koud met een graad of 14. Daarna is het licht wisselvallig met zonnige perioden, maar ook kans op een lokale bui. En de temperatuur stijgt geleidelijk weer richting de 20 graden.

0: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
1: Amnesty International staat op 5 mei op het Bevrijdingsfestival in Winschoten met een duidelijke boodschap over mensenrechten. We spreken met voorzitter Arie Erkelens van Amnesty International Oldant. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen. Fijn dat ik daar wat over mag vertellen. Nou, je zei het net al, wij staan morgen op 5 mei op het Bevrijdingsfestival bij de tramwerkplaats van 12 tot 5 uur.
1: Kijk.
2: Dan voeren wij actie tegen de mensenrechten schendingen in de Verenigde Staten.
1: Ja, want ik wou eigenlijk als eerste even vragen van, goh, voor de mensen die het nog niet weten, wat doet Amnesty International precies?
2: Amnesty die beschermt en versterkt mensen van het afschaffen van de doodstraf tot het opkomen voor de vrijheid van meningsuitingen en het beschermen van de rechten van de mens die in een land bescherming zoeken tot het strijden tegen onderdrukking en onterechte vervolging. En dat doen wij eigenlijk altijd nog steeds op de ouderwetse manier van brieven schrijven en petities ondertekenen, die dan naar degene gaan die mensenrechten schendingen veroorzaken.
1: Ja, want je gaf al aan, de mensenrechten in de Verenigde Staten. Waarom is daar nu juist aandacht voor?
2: Nou, in de Verenigde Staten breekt president Trump toch in hoog tempo de mensenrechten af. En juist hier vinden deze zomer de meeste wedstrijden van het wereldkampioenschap voetballen plaats. De Amnesty-vrijwilligers zijn dan ook op verschillende festivals in het land aanwezig om daartegen in actie te komen. De Verenigde Staten en de FIFA hebben beloofd een toernooi waar iedereen veilig is. Maar zowel inwoners als fans lopen wel degelijk risico's. En er moet een einde aan komen. En vandaar dat wij deze actie gaan voeren op vrijwel alle bevrijdingsfestivals in Nederland.
1: Ja, en waarom is zo'n bevrijdingsfestival nou zo'n mooie plek om dat te doen?
2: Nou ja, een bevrijdingsfestival herdenkt natuurlijk, dat viert de vrijheid die wij hebben na de vreselijke wereldoorlog. En dat is toch wel een moment waarop we dan stilstaan met hoe het eigenlijk verder in de wereld overal eraan toe gaat. Ja, en dan moeten we toch de conclusie trekken dat heel triest gesteld is. He? Niet alleen in de Verenigde Staten, wat ik net vertelde, maar overal om ons heen zien we strijd, oorlog en opstanden ontstaan door alles en iedereen. En dan is het goed om daar toch bij stil te staan, juist op dat moment.
1: Ja, en nu zijn jullie dus ook een petitie gestart. Ja. Wat houdt de petitie in?
2: Nou, de petitie die houdt in dat wij roepen de Verenigde Staten, de president Trump, op om zich te houden aan de mensenrechten. En dat hij dus stopt met het onderdrukken van de LHBTIQ bijvoorbeeld, met de razzia's tegen de vluchtelingen. En want die worden daar in hoog tempo geschonden en daar willen wij een eind aan laten komen. En laat de Verenigde Staten veilig zijn voor iedereen. Voor, tijdens en na het wereldkampioenschappen voetbal. Dat is de oproep die wij hebben nu.
1: En hoe kunnen mensen zich naast het ondertekenen van de petitie dus verder inzetten voor mensenrechten?
2: Nou, dan zou ik zeggen, ga eens naar de website van Amnesty, amnesty.nl. Daar staat van alles op en daar kan je ook aangeven of je wat wil doen voor Amnesty. Dat kan bijvoorbeeld door heel eenvoudig e-mails te ontvangen waar je via je mobiele telefoon een petitielijst kan ondertekenen. En dat is eigenlijk een paar drukken op je scherm. En dan heb je dat al gedaan. Zo simpel kan het. Maar je zou ook actief kunnen worden voor Amnesty in een werkgroep. In Oldambt hebben we zo'n werkgroep. We hebben nu 6 actieve werkgroepleden. En daar zouden we natuurlijk graag nog een paar bij willen hebben. En dat is via oldambt.amnesty.nl.
1: Nou,
2: daar kan je ons vinden.
1: Dat is duidelijk. Ontzettend bedankt voor de toelichting.
2: Graag. En dan hoop ik heel veel mensen te zien morgen bij de tramwerkplaats voor de stand van Amnesty International.
1: Dat komt vast goed. Fijne dag.
2: Ja, dank u wel.
0: Groningen 1, houd je op de hoogte.

0: Het is nu 1 uur. Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Iran zegt in de straat van Hormuz een Amerikaans marinefregat te hebben aangevallen met 2 raketten. Het schip zou waarschuwingen van Iran hebben genegeerd. De VS zei gisteren dat het vanaf vandaag schepen gaat begeleiden die vastzitten in de zeestraat. President Trump zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen om hun schepen daar weg te krijgen. Iran dreigde daarop te zullen aanvallen als Amerikaanse schepen de straat van Hormuz zouden binnenvaren. NAC Breda heeft het kort geding in de zogenoemde paspoortkwestie verloren. De wedstrijd tegen Go Ahead Eagles wordt niet overgespeeld. NAC verloor die wedstrijd met 6-0 en maakte bezwaar omdat een basisspeler van Go Ahead geen Nederlands paspoort meer had. De rechter zegt dat het belang van NAC niet opweegt tegen het belang van de KNVB. Als NAC gelijk had gekregen, hadden mogelijk 133 andere wedstrijden opnieuw gespeeld moeten worden. De politieagenten die eind vorig jaar in Den Haag een auto achtervolgden die daarop crashte, worden niet vervolgd. Bij het ongeluk kwamen 3 inzittenden om het leven en raakte een 4de gewond. De agenten gaven de bestuurder een stopteken vanwege te hard rijden, maar hij negeerde dat. De politiewagen zette daarna de achtervolging in en de bestuurder gaf plankgas. Hij verloor de macht over het stuur en knalde tegen een boom. Videogamewinkel GameStop wil veilingsite eBay overnemen voor omgerekend ruim 47 miljard euro. En dat is opvallend omdat het Amerikaanse bedrijf een stuk kleiner is dan eBay. Om de koop te bekostigen moet het miljarden lenen. Dan het weer. Vanmiddag stevige regen- en onweersbuien. Ook vanavond tijdens dodenherdenking blijft het niet overal droog. Het wordt 14 tot 20 graden. En dit was het NOS Journaal.
1: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd, zorgeloos op reis.
9: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loop?

0: je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen. Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
1: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
2: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist met een persoonlijk advies voor elke vraag.
3: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com. De specialist in zonwerende raamfolie.
4: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de Tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed. Te Velde, buitengewoon goed. En ook op Hemelvaartsdag kunt u gewoon naar binnen.

0: hele dag.
1: Het is nu 2:00. Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het echtpaar dat is overleden na een mogelijke uitbraak van een virus op een cruiseschip komt uit het Friese dorp Houderwijk. Het zijn een man en een vrouw van 69 jaar. Hun lichamen worden later naar Nederland gebracht. Het schip vertrok 3 weken geleden met zo'n 150 passagiers voor een cruise over de Atlantische Oceaan vanuit Argentinië. Het ligt nu voor de kust van Kaapverdië. Iran zegt in de straat van Hormuz een Amerikaans marineschip te hebben aangevallen met 2 raketten. Het schip zou waarschuwingen van Iran hebben genegeerd. De VS zei gisteren dat het vanaf vandaag schepen gaat begeleiden die vastzitten in de zeestraat. President Trump zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen om hun schepen daar weg te krijgen. Iran dreigde daarop te zullen aanvallen als Amerikaanse schepen de straat van Hormuz zouden binnenvaren. De VS ontkent dat er een marineschip is aangevallen door Iran. Het is opnieuw niet gelukt om een advocatenteam te vinden om Ridouan Taghi bij te staan in de strafzaak die tegen hem loopt. Dat heeft het zogenoemde dekenberaad bekendgemaakt. De afgelopen maanden zijn er met meerdere advocaten hun gesprekken gevoerd, maar niemand bleek bereid om de zaak tegen Taghi op zich te nemen. Ridouan Taghi is de hoofdverdachte in het Marengo-proces en zit al een jaar zonder advocaten. Vincent van Sliedrecht stopt na bijna 3 jaar als bondscoach van de Nederlandse basketbalsters. Hij combineerde die functie met zijn werk als coach van LWD Basket in Leeuwarden. En wie van Sliedrecht opvolgt is onbekend. Dan nog het weer. Vanmiddag stevige regen- en onweersbuien. En ook vanavond tijdens dodenherdenking blijft het niet overal droog, bij 14 tot 20 graden. Morgen, bevrijdingsdag, vooral in het zuidoosten regen. Op andere plaatsen droog. Het wordt dan 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uw computerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
4: Ben je een sokker die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemd voor hem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
8: Zo, buurman. Strak geschilderd hoor.
9: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
8: Oh ja?
9: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
8: Klinkt goed.
10: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
11: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
12: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten?

0: praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
1: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
2: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.

Dit is het Groningen 1 Regio Nieuws. Ik ben Michiel van der Spek. De politie heeft vrijdagavond 8 aanhoudingen verricht na een conflict tussen meerdere personen in de Lekstraat in Winschoten. In eerste instantie werden al 5 personen uit Winschoten, Leeuwarden en Oude Pekela aangehouden voor een rol in het conflict. Op verschillende plekken, waaronder ook in de Heuvelstraat, werden 3 personen aangetroffen met steek- en of snijverwondingen. Ook deze personen zijn aangehouden. Ook werd in de melding gesproken over schoten. De politie heeft geen sporen gevonden die wijzen op een daadwerkelijk schietincident. De politie onderzoekt het conflict. Zaterdagmorgen vond op de Friedhofsweg tussen Renkenbergen en Kluizen, net ten zuiden van Durpen, een ernstig verkeersongeval plaats. Een motorrijder raakte in een bocht van de weg en botste frontaal tegen een boom. De motor sloeg over de kop en kwam in de berm tot stilstand. De motorrijder liep levensbedreigende verwondingen op en is met een helikopter naar een ziekenhuis gebracht. De eerste medische bevindingen suggereren dat het ongeval mogelijk al 's nachts heeft plaatsgevonden, aangezien de gewonde man ernstige onderkoeling vertoonde. De Duitse politie onderzoekt het ongeval. En Groningen 1 doet vanavond via radio en tv verslag van de herdenkingen van de oorlogsslachtoffers in de regio. Groningen 1 TV doet verslag vanuit Oude Pekela bij het pas gerenoveerde oorlogsmonument aan de burgemeester van Weringstraat. De radio is een verslag te horen van de herdenking bij kamp De Beetse nabij Sellingen. De uitzending op de radio begint om 19:30, de uitzending op tv vanaf ongeveer 19:45. De uitzending is onder andere te volgen op Ziggo kanaal 39. Verder zijn beide uitzendingen te volgen bij westerwoldeactueel.nl. Meer nieuws op die site en ook op Groningen1.nl. En dan nog een weerbericht voor Zuid- en Oost-Groningen. Het is eerst nog droog met weinig wind, maar wel veel bewolking. Vanmiddag en vanavond kan er een bui ontstaan en dan komt er een zwakke tot matige wind uit het noorden tot noordoosten te staan. De maximumtemperatuur is een graad of 17. Vannacht en morgenochtend is er ook nog veel bewolking en mogelijk valt er af en toe regen. Morgenmiddag en morgenavond is het vrijwel overal droog en dan komen er enkele opklaringen. De wind is matig uit het noordoosten en het is morgen een graad of 14. Woensdag een droge dag met af en toe zon, maar ook dan is het niet koud met een graad of 14. Daarna is het licht wisselvallig met zonnige perioden, maar ook kans op een lokale bui. En de temperatuur stijgt geleidelijk weer richting de 20 graden.

0: Het is nu 3:00. Ismael de Bruin met het NOS-journaal. Het echtpaar dat is overleden na een mogelijke uitbraak van een virus op een cruiseschip komt uit het Friese dorp Houderwijk. Het zijn een man en een vrouw van 69 jaar. Het Nederlandse schip vertrok 3 weken geleden met zo'n 150 passagiers voor een cruise over de Atlantische Oceaan vanuit Argentinië. Het ligt nu voor de kust van Kaapverdië. Er is nog een derde slachtoffer overleden en dat zou een Duitser zijn. 2 bemanningsleden werden ook ernstig ziek. 1 van hen is een Nederlander, meldt het ANP. En bij een andere passagier werd het hantavirus vastgesteld. De man die wordt verdacht van het voorbereiden van een aanslag op Amalia en Alexia ontkent dat hij de prinsessen wilde doden. Uit verhoren blijkt dat hij denkt dat hij een liefdesrelatie heeft met prinses Amalia. De man van 33 werd begin februari aangehouden in een hotel in Den Haag. In zijn hotelkamer lagen 2 bijlen en briefjes met dreigende woorden en de namen van Amalia en Alexia. Volgens justitie is de man verward en hij blijft voorlopig vastzitten. De persoonlijke beveiliging van de Russische president Poetin is drastisch opgevoerd. Dat blijkt uit een rapport van een Europese inlichtingendienst dat CNN in handen heeft. Er zouden onder meer bewakingssystemen zijn geïnstalleerd in huizen van personeelsleden die dichtbij Poetin staan. Koks, lijfwachten en fotografen van de president zouden ook niet meer met het OV mogen reizen. Het Kremlin zou de beveiliging van Poetin hebben opgeschroefd vanwege moordaanslagen op hoge Russische militairen en uit angst voor een staatsgreep. Het is opnieuw niet gelukt om een advocatenteam te vinden om Ridouan Taghi bij te staan in de strafzaak tegen hem. Het dekenberaad zegt dat het de afgelopen maanden gesprekken heeft gevoerd met meerdere advocaten, maar dat het niet heeft opgeleverd. Dan het weer. Vanmiddag een paar flinke buien met kans op hagel en onweer. Het is 15 tot 20 graden. Ook vanavond tijdens dodenherdenking, buien en mogelijk onweer. Morgen bevrijdingsdag in het zuidoosten regen. Op andere plaatsen droog bij 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uw computerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
8: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
7: Oh ja?
8: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
7: Klinkt goed.
9: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
10: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
11: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches.

0: psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
1: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
2: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
3: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde. Buitengewoon goed. Te Velde. Buitengewoon goed. En ook op Hemelvaartsdag kunt u gewoon naar binnen.

Dit is het Groningen 1 Regio Nieuws. Ik ben Michiel van der Spek. De politie heeft vrijdagavond 8 aanhoudingen verricht na een conflict tussen meerdere personen in de Lekstraat in Winschoten. In eerste instantie werden al 5 personen uit Winschoten, Leeuwarden en Oude Pekela aangehouden voor een rol in het conflict. Op verschillende plekken, waaronder ook in de Heuvelstraat, werden 3 personen aangetroffen met steek- en of snijverwondingen. Ook deze personen zijn aangehouden. Ook werd in een melding gesproken over schoten. De politie heeft geen sporen gevonden die wijzen op een daadwerkelijk schietincident. De politie onderzoekt het conflict. Zaterdagmorgen vond op de Friedhofsweg tussen Renkenbergen en Kluze, net ten zuiden van Durpen, een ernstig verkeersongeval plaats. Een motorrijder raakte in een bocht van de weg en botste frontaal tegen een boom. De motor sloeg over de kop en kwam in de berm tot stilstand. De motorrijder liep levensbedreigende verwondingen op en is met een helikopter naar een ziekenhuis gebracht. De eerste medische bevindingen suggereren dat het ongeval mogelijk al 's nachts heeft plaatsgevonden, aangezien de gewonde man ernstige onderkoeling vertoonde. De Duitse politie onderzoekt het ongeval. En Groningen 1 doet vanavond via radio en tv verslag van de herdenkingen van de oorlogsslachtoffers in de regio. Groningen 1 TV doet verslag vanuit Oude Pekela bij het pas gerenoveerde oorlogsmonument aan de burgemeester van Weringstraat. De radio is een verslag te horen van de herdenking bij kamp De Beetse nabij Sellingen. De uitzending op de radio begint om 19:30, de uitzending op tv vanaf ongeveer 20:15. De uitzending is onder andere te volgen op Ziggo kanaal 39. Verder zijn beide uitzendingen te volgen bij westerwoldeactueel.nl. Meer nieuws op die site en ook op Groningen1.nl. En dan nog een weerbericht voor Zuid- en Oost-Groningen. Het is eerst nog droog met weinig wind, maar wel veel bewolking. Vanmiddag en vanavond kan er een bui ontstaan en dan komt er een zwakke tot matige wind uit het noorden tot noordoosten te staan. De maximumtemperatuur is een graad of 17. Vannacht en morgenochtend is er ook nog veel bewolking en mogelijk valt er af en toe regen. Morgenmiddag en morgenavond is het vrijwel overal droog en dan komen er enkele opklaringen. De wind is matig uit het noordoosten en het is morgen een graad of 14. Woensdag een droge dag met af en toe zon, maar ook dan is het niet koud met een graad of 14. Daarna is het licht wisselvallig met zonnige perioden, maar ook kans op een lokale bui. En de temperatuur stijgt geleidelijk weer richting de 20 graden.

0: Vliegbasis Geelse Rijen is deels ontruimd vanwege een verdachte situatie. Dat meldt de koninklijke marechaussee. Wat er precies aan de hand is, is niet bekendgemaakt. Ook de hoofdingang is afgesloten. Volgens Omroep Brabant mogen er wel mensen en voertuigen naar buiten. Zij worden eerst allemaal gecontroleerd. De politie en de marechaussee doen onderzoek op het terrein. Vliegbasis Geelse Rijen is de helikopterbasis van de luchtmacht. Ook zit er een centrum waar militairen worden opgeleid. Twee overleden mensen op het Nederlandse cruiseschip waar mogelijk een virus is uitgebroken zijn een man en een vrouw van 69 uit het Friese Houwerwijk. Het Nederlandse schip vertrok 3 weken geleden voor een cruise naar onder meer de Zuidpool en de Falklandeilanden. De derde overleden passagier zou een Duitser zijn. De man die wordt verdacht van het voorbereiden van een aanslag op Amalia en Alexia ontkent dat hij de prinsessen wilde doden. Uit verhoren blijkt dat hij denkt dat hij een liefdesrelatie heeft met prinses Amalia. De man van 33 werd begin februari aangehouden in een hotel in Den Haag. In zijn hotelkamer lagen 2 bijlen en briefjes met dreigende woorden en de namen van Amalia en Alexia. Volgens justitie is de man verward en blijft voorlopig vastzitten. De Russische president Poetin wordt strenger beveiligd, dat schrijft CNN op basis van een Europese inlichtingendienst. Beveiliging zou zijn opgeschroefd vanwege een reeks moordaanslagen op hoge Russische militairen en uit angst voor een staatsgreep. Koks, lijfwachten en fotografen die voor Poetin werken mogen niet meer met het openbaar vervoer reizen. En ook worden bezoekers van de president 2 keer gescreend. Dan het weer vanmiddag, een paar flinke buien met kans op onweer en hagel. Het is 15 tot 20 graden. Ook vanavond tijdens dodenherdenking buien en mogelijk onweer. Morgen bevrijdingsdag in het zuidoosten regen. Op andere plaatsen blijft het droog bij 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uw computerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uw computerstudent.nl.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemd voor hem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Zo, buurman. Strak geschilderd hoor.
8: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
7: Oh ja?
8: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
7: Klinkt goed.
9: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
10: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd, zorgeloos op reis.
11: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
12: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
13: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de

Dit is het Groningen 1 regionieuws. Ik ben Michiel van der Spek. De politie heeft vrijdagavond 8 aanhoudingen verricht na een conflict tussen meerdere personen in de Lekstraat in Winschoten. In eerste instantie werden al 5 personen uit Winschoten aan Leeuwarden en Oude Pekela aangehouden voor een rol in het conflict. Op verschillende plekken, waaronder ook in de Heuvelstraat, werden 3 personen aangetroffen met steek- en of snijverwondingen. Ook deze personen zijn aangehouden. Ook werd in de melding gesproken over schoten. De politie heeft geen sporen gevonden die wijzen op een daadwerkelijk schietincident. De politie onderzoekt het conflict. Zaterdagmorgen vond op de Friedhofsweg tussen Renkenbergen en Kluze, net ten zuiden van Durpen, een ernstig verkeersongeval plaats. Een motorrijder raakte in een bocht van de weg en botste frontaal tegen een boom. De motor sloeg over de kop en kwam in de berm tot stilstand. De motorrijder liep levensbedreigende verwondingen op en is met een helikopter naar een ziekenhuis gebracht. De eerste medische bevindingen suggereren dat het ongeval mogelijk al 's nachts heeft plaatsgevonden, aangezien de gewonde man ernstige onderkoeling vertoonde. De Duitse politie onderzoekt het ongeval. En Groningen 1 doet vanavond via radio en tv verslag van de herdenkingen van de oorlogsslachtoffers in de regio. Groningen 1 TV doet verslag vanuit Oude Pekela bij het pas gerenoveerde oorlogsmonument aan de burgemeester van Weringstraat. De radio is een verslag te horen van de herdenking bij kamp De Beetse nabij Sellingen. De uitzending op de radio begint om 19:30. De uitzending op tv vanaf ongeveer 19:45. De uitzending is onder andere te volgen op Ziggo kanaal 39. Verder zijn beide uitzendingen te volgen bij westerwoldeactueel.nl. Meer nieuws op die site en ook op Groningen1.nl. En dan nog een weerbericht voor Zuid- en Oost-Groningen. Het is eerst nog droog met weinig wind, maar wel veel bewolking. Vanmiddag en vanavond kan er een bui ontstaan en dan komt er een zwakke tot matige wind uit het noorden tot noordoosten te staan. De maximumtemperatuur is een graad of 17. Vannacht en morgenochtend is er ook nog veel bewolking en mogelijk valt er af en toe regen. Morgenmiddag en morgenavond is het vrijwel overal droog en dan komen er enkele opklaringen. De wind is matig uit het noordoosten en het is morgen een graad of 14. Woensdag een droge dag met af en toe zon, maar ook dan is het niet koud met een graad of 14. Daarna is het licht wisselvallig met zonnige perioden, maar ook kans op een lokale bui. En de temperatuur stijgt geleidelijk weer richting de 20 graden.

de beste hits en feel-good classics. Dit is Groningen 1.

0: konden zijn namen, studentnummers en e-mailadressen. De hackersgroep Shiny Hunters heeft aanval opgeheist. Zo'n 9000 onderwijsinstellingen wereldwijd zouden erdoor zijn getroffen, waaronder waarschijnlijk dus ook Nederlandse. De Russische president Poetin wordt strenger beveiligd. Volgens CNN vanwege een reeks moordaanslagen op hoge Russische militairen en uit angst voor een staatsgreep. Koks, lijfwachten en fotografen die voor Poetin werken mogen niet meer met het openbaar vervoer reizen. En ook worden bezoekers van de president 2 keer gescreend. En het klimaatpanel van de VN stopt met de somberste scenario's die uitgaan van 4 tot 6 graden opwarming van de aarde in het jaar 2100. Dat meldt een groep wetenschappers die werkt aan nieuwe scenario's die vanaf volgend jaar verschijnen. In die oude rampscenario's werd er vanuit gegaan dat er niks zou veranderen op het gebied van klimaatbeleid. Maar bijvoorbeeld zonnepanelen en elektrische auto's werden sneller goedkoper dan gedacht en ook vaker gebruikt. Toch gaat het volgens wetenschappers niet lukken om die opwarming te beperken tot maximaal 2 graden, zoals in 2015 werd afgesproken in Parijs. Het weer dan verspreidt over het land kans op wat flinke buien met onweer en hagel. En het is 15 tot 20 graden nu. Ook vanavond tijdens dodenherdenking buien en mogelijk onweer. Morgen, bevrijdingsdag, in het zuidoosten regen. Op andere plekken blijft het droog en dan wordt het maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemd voor hem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
9: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
10: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
11: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
12: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist met een persoonlijk advies voor elke vraag.
13: Partytenten van topkwaliteit voor een betaalbare prijs. Partytentendiscounter.nl.
14: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

Dit is het Groningen 1 Regio Nieuws. Ik ben Michiel van der Spek. De politie heeft vrijdagavond 8 aanhoudingen verricht na een conflict tussen meerdere personen in de Lekstraat in Winschoten. In eerste instantie werden al 5 personen uit Winschoten, Leeuwarden en Oude Pekela aangehouden voor een rol in het conflict. Op verschillende plekken, waaronder ook in de Heuvelstraat, werden 3 personen aangetroffen met steek- en of snijverwondingen. Ook deze personen zijn aangehouden. Ook werd in een melding gesproken over schoten. De politie heeft geen sporen gevonden die wijzen op een daadwerkelijk schietincident. De politie onderzoekt het conflict. Zaterdagmorgen vond op de Friedhofsweg tussen Renkenbergen en Kluze, net ten zuiden van Durpen, een ernstig verkeersongeval plaats. Een motorrijder raakte in een bocht van de weg en botste frontaal tegen een boom. De motor sloeg over de kop en kwam in de berm tot stilstand. De motorrijder liep levensbedreigende verwondingen op en is met een helikopter naar een ziekenhuis gebracht. De eerste medische bevindingen suggereren dat het ongeval mogelijk al 's nachts heeft plaatsgevonden, aangezien de gewonde man ernstige onderkoeling vertoonde. De Duitse politie onderzoekt het ongeval. En Groningen 1 doet vanavond via radio en tv verslag van de herdenkingen van de oorlogsslachtoffers in de regio. Groningen 1 TV doet verslag vanuit Oude Pekela bij het pas gerenoveerde oorlogsmonument aan de burgemeester van Weringstraat. De radio is een verslag te horen van de herdenking bij kamp De Beetse nabij Sellingen. De uitzending op de radio begint om 19:30, de uitzending op tv vanaf ongeveer 20:15. De uitzending is onder andere te volgen op Ziggo kanaal 39. Verder zijn beide uitzendingen te volgen bij westerwoldeactueel.nl. Meer nieuws op die site en ook op Groningen1.nl. En dan nog een weerbericht voor Zuid- en Oost-Groningen. Het is eerst nog droog met weinig wind, maar wel veel bewolking. Vanmiddag en vanavond kan er een bui ontstaan en dan komt er een zwakke tot matige wind uit het noorden tot noordoosten te staan. De maximumtemperatuur is een graad of 17. Vannacht en morgenochtend is er ook nog veel bewolking en mogelijk valt er af en toe regen. Morgenmiddag en morgenavond is het vrijwel overal droog en dan komen er enkele opklaringen. De wind is matig uit het noordoosten en het is morgen een graad of 14. Woensdag een droge dag met af en toe zon, maar ook dan is het niet koud met een graad of 14. Daarna is het licht wisselvallig met zonnige perioden, maar ook kans op een lokale bui. En de temperatuur stijgt geleidelijk weer richting de 20 graden.

0: straatnieuws van 6 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. In Leipzig in Duitsland is een auto ingereden op een groep voetgangers. Het is volgens de Duitse autoriteiten niet duidelijk of dat er bewust gebeurde of dat het een ongeluk was. Volgens de eerste berichten zijn er zeker 2 doden en 8 gewonden. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat Iran 4 kruisraketten heeft afgevuurd op het land. Daarvan zouden er 3 zijn neergehaald, 4 verdwenen in zee, zeggen de Emiraten. Iran heeft nog niet op de beschuldigingen gereageerd. Aan de oostkust van Dubai wordt een brand gemeld op een industrieterrein, en dat komt volgens de autoriteiten door een Iraanse drone.

0: Bij een grote hackaanval op de onderwijssoftware Canvas zijn van miljoenen docenten en studenten wereldwijd gegevens gestolen. Het gaat om namen, studentnummers en e-mailadressen. De hackersgroep Shiny Hunters heeft de aanval opgeëist. Zo'n 9000 onderwijsinstellingen zouden erdoor zijn getroffen, waaronder mogelijk ook Nederlandse universiteiten en hbo's. En op de Atlantische Oceaan bij de Canarische eilanden is een grote hoeveelheid cocaïne onderschept. Die is naar schatting tussen de 35 en 40 ton gevonden. Volgens Spaanse media is dat een historische hoeveelheid. Bronnen zeggen tegen persbureau AFP dat het de bedoeling is om de drugs met meerdere boten in Europa te verspreiden. Het schip is tegengehouden in internationale wateren. Zo'n 20 mensen zijn opgepakt. Het weer vanavond in het hele land kans op wat pittige buien. Temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen in het zuidoosten regen, elders droog en maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go Non-Stop.

0: RTV Go. Jouw radio. Tot na het nieuws van 7 uur.
1: Renate Kok met het NOS-journaal. In het centrum van Leipzig is een man opgepakt die met zijn auto is ingereden op een groep voetgangers. Daarbij zijn volgens de Duitse autoriteiten 2 doden gevallen. Zeker 20 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig. De auto reed aan het einde van de middag met hoge snelheid het voetgangersgebied in van Leipzig. Het is niet duidelijk of het om een bewuste actie gaat of dat het een ongeluk was. Bij een grote hackaanval op de onderwijssoftware Canvas zijn van miljoenen docenten en studenten wereldwijd gegevens gestolen. Het gaat om namen, studentnummers en e-mailadressen. De hackersgroep Shiny Hunters heeft de aanval opgeëist en ook Nederlandse universiteiten en hbo's maken daar gebruik van Canvas, zegt tech-redacteur Stan Hulsen.
2: We weten niet of de gegevens van die scholen ook zijn gestolen door de Shiny Hunters. Lijkt wel aannemelijk, omdat het dus om 9000 onderwijsinstellingen wereldwijd gaat en 275 miljoen personen erbij betrokken zijn. Dus het zou zomaar kunnen dat dat ook om Nederlandse onderwijsinstellingen en dus ook Nederlandse docenten en studenten gaat.
1: Ja, hackersgroep Shiny Hunters zat ook achter de hack bij telecomprovider Odido.

0: en daarna volgen de 2 minuten stilte. Vorig jaar waren er zo'n 16.000 mensen bij de ceremonie aanwezig. Het weer, vanavond kans op pittige buien, soms met onweer. Het koelt af naar een graad of 10. Morgen in het zuidoosten regen. In het noorden en westen blijft het droog. En dan wordt het 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Blik op Sport met Jens Stakens.

Dat was het Barmedy uit de Matthäus Passion van Johann Sebastian Bach. Een hele goede avond. Vanavond geen Dabar hier bij Radio Westerwolde, maar een aangepaste programmering in verband met de 4 mei herdenking. Tot ongeveer 19:30 een aangepaste muziekprogramma. En vanaf 19:30 schakelen wij over naar Kamp de Beetse voor een rechtstreeks verslag van de herdenkingsplechtigheid al daar. Dat op Radio Westerwolde. Op Groningen 1 TV, Sigrokanaal 39 en de livestream van www.westerwoldeactueel.nl kunt u vanaf ongeveer 19:40 kijken en luisteren naar de herdenking bij het monument aan de burgemeester van Weringstraat in Oude de Pekela. Dat zenden wij rechtstreeks uit. Maar eerst dus een aangepast muziekprogramma tot ongeveer 19:30.

bezetter. Op 15 februari 1948 sluit het kamp zijn deuren. De wachttorens en gebouwen worden afgebroken. Op één barak na. Deze doet nu dienst als museumbarak. Terug naar nu. We zijn hier samen bij elkaar gekomen vanwege de nationale dodenherdenking. We zijn om 8:02 stil. We herdenken aan alle personen die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog zijn vermoord of omgekomen in oorlogssituaties of bij vredesmissies. Laten we nu opnieuw luisteren naar muziekvereniging J. Dutten uit Sellingen. Zij zijn hier vanavond met hun hele korps aanwezig onder leiding van componist en dirigent Jacob de Haan.

0: Een mooie traditie is dat elk jaar een school medewerking verleent aan deze herdenking. Deze keer is dat christelijke basisschool Het Gebind uit Sellingen. Ik mag als eerste leerling Jarno Gottlieb naar voren vragen voor zijn bijdrage.
1: Oorlog en vrede, 4 en 5 mei, dagen om niet te vergeten. We moeten het allemaal begrijpen en weten. Dode herdenking en bevrijdingsdag. Eerst een traan, daarna een lach. De oorlog doet ons allemaal veel pijn. Ik hoop dat het stopt en er vrede mag zijn.
0: Dankjewel Jarno. Mayra Middelkamp, voor jouw bijdrage.
2: Ik kan nooit genoeg begrijpen hoeveel verdriet er was. Ik kan nooit genoeg meeleven voor al het leed wat er toen was. Donkere tijden en tijden van angst. Dictatuur is een roofdier en het volk de vangst. Mensen leven in onzekerheid. Ze waren hier niet op voorbereid. Na al de verschrikking zijn er jaren voorbij. Maar we herdenken nog steeds hoe dankbaar we zijn.
0: Mayra, Jarno, bedankt voor jullie mooie bijdrage. We gaan luisteren opnieuw naar muziekvereniging Jedutun. En het stuk wat u nu gaat horen is Remembrance Day. En er is speciaal geschreven voor dodenherdenking.

De beste.

kwamen. Ook in onze gemeente. Op diverse plekken worden we hier nog dagelijks aan herinnerd. Kam de Beetse, de plek waar wij ons vanavond hebben verzameld, is hier een sprekend voorbeeld van. Deze beladen plek herinnert ons onder andere aan de nacht van 2 op 3 oktober 1942... toen honderden Joodse mannen van Kam de Beetse naar Kam Westerbork werden afgevoerd. Na aankomst in oktober 1942 in Westerbork werden ze gedeporteerd naar Auschwitz, waar bijna allen omkwamen. Het waren mensen met levens, mensen met dromen en plannen uit alle lagen van de bevolking. Dat wij hen hier jaarlijks herdenken, zorgt dat de herinnering aan hen blijft. Er zijn steeds minder ooggetuigen van de Tweede Wereldoorlog. Dat betekent dat wij het moeten doen zonder hun directe herinneringen en stemmen. En dat wij zijn aangewezen op overleveringen. Aan ons, als samenleving, de opdracht om die te bewaren, te koesteren en ter harte te nemen. Zo kunnen wij niet alleen begrijpen hoe het zover heeft kunnen komen, maar ook beseffen dat het weer zou kunnen gebeuren. En de persoonlijke verhalen, die helpen daarbij. Soms is het ook goed om wat meer van een afstand te kijken. Dat helpt om zicht te krijgen op wat er vooraf gaat aan uitsluiting en vernietiging. Voor de oorlog dachten wij in Nederland dat onze democratie stevig verankerd was. Massamoord, onderdrukking, dat gebeurde ergens anders. Of in een andere tijd. Niet hier. Niet bij ons. Niet nu. En toch gebeurde het wel. Niet direct na de Duitse inval, maar geleidelijk. Het begon met woorden. Met het aanwijzen van de ander. Met het wij-zij-denken dat langzaam maar zeker opschoof na ontmenselijking en uitsluiting. Joden, Roma en Sinti werden vergeleken met plagen, ongedierten en met ziektes. Gehandicapten, homoseksuelen, Jehova's en politieke tegenstanders die vormden een gevaar. Het maakte de weg vrij naar een genadeloze vervolging van deze groepen. En uiteindelijk naar hun dood in de vernietigingskampen of voor het vuurpeloton. Wij kennen namen van beulen, van oorlogsmisdadigers. Maar hoe zit dat met die duizenden Nederlanders die dit ook mogelijk maakten? Politieagenten die meehielpen met razzia's. Burgemeesters die actief Joden aanwezen voor deportatie. Ambtenaren die Joden registreren. Mogelijk hebben ze gedacht, het is maar een kleine opdracht. Ik volg alleen de orders. Als ik het niet doe, dan doet een ander het wel. En wat als ik ontslagen word? En dan zijn er nog de mensen die wegkeken. Hun deur op slot hielden. Wat ging er in hen om? Dachten zij, het zijn anderen, het gaat ons niet aan. Of zwegen ze uit angst voor represailles, uit onverschilligheid of ongeloof? En wanneer kwamen ze tot het besef dat uiteindelijk niemand veilig is als de vrijheid van anderen stopt? Vaak gaat het op 4 en 5 mei over de vraag: wat zou jij doen als het weer gebeurt? Ben jij een stille toeschouwer? Of help je andere mensen? Het is een vraag die nauwelijks te beantwoorden is. Vooral als je niet begrijpt hoe kleine verraderlijke stappen kunnen uitgroeien tot een systeem waarin mensen
ongemerkt medeplichtig worden. We zouden daarom iets moeten toevoegen aan herdenken en vieren. Het leren begrijpen. En dat beperkt zich niet tot 4 en 5 mei. Dat gaat het hele jaar door. Door je te verdiepen in de verhalen van slachtoffers en daders. Door de mensen om je heen te stimuleren om met elkaar in gesprek te gaan. Te spreken over de kleine stappen waardoor verantwoordelijkheden vervagen. Over wat gewone mensen tot dader maakt. Welke signalen zien wij in het hier en nu? Hoe praten we over mensen die anders zijn of denken? En wat kunnen we nu al voor een ander doen? De monumenten en oorlogsgraven vertellen een deel van het verhaal van onze gemeenschap in de oorlog. Een oorlog waar onze gemeenschap niet op was voorbereid. Ze maken ook duidelijk dat je verzetten of je ergens tegen uitspreken misschien wel eerder nodig is dan verwacht. Bij ontmenselijkende opmerkingen. Of als je gevoel zegt dat een situatie niet deugt. Bij signalen dat uitholling van onze democratische rechtsstaat plaatsvindt. Als wij niet durven handelen in een tijd die veilig is, dan doen we dat zeker niet als het echt gevaarlijk wordt. Graag sluit ik vanavond af met een strofe uit het gedicht van de Joodse dichter Judith Herzberg. Helden hoeven wij vandaag nu even niet te zijn. Moordend. Massaal geweld is ver. Ver weg opzij. En toch die vraag die maar blijft vragen. Hoe zal ik mij, als ik besef wat op het grote spel staat, zelf gedragen? Heb ik dan lef? Dank voor uw aandacht.

Over 1942 vanaf hier zijn afgevoerd naar Westerbork. Aan het begin van ons terrein, direct naast de parkeerplaatsen, is een monument geplaatst ter nagedachtenis aan een NSB'er en drie kinderen van NSB'ers die in kamp De Beetse zijn overleden. Met het neerleggen van de witte rozen komen we aan het einde van het officiële gedeelte van deze herdenking. Hartelijk dank voor jullie aanwezigheid. Graag nodig ik iedereen uit om zo dadelijk een bezoek te brengen aan onze museumbarak waar wat te drinken klaar staat. In de barak is gelegenheid om even na te praten. En uiteraard kan er even worden rondgekeken. Ik wens iedereen nog een hele fijne avond. En als eerste nodig ik nu de aanwezige kinderen uit om een roos te pakken en deze neer te leggen bij één van de drie monumenten. Dank u wel. Thank you.

Tot zover de dodenherdenking bij Kamp de Beetse. Wij gaan hier bij Radio Westerwolde nu verder met het programma Muziek voor het Hart.

Goedenavond luisteraars, welkom bij RTV Westerwolde. Ook een hartelijk welkom voor de luisteraars van RTV Go in het Oldambt. Van harte welkom bij het programma Muziek voor het Hart. Iets later dan normaal, want vanavond 4 mei stond in het teken van herdenken. Het herdenken van de oorlogsslachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, maar ook de slachtoffers van andere oorlogen. We beginnen ook vanavond met een psalm. Een psalm die past bij dit herdenken. We hebben gekozen voor psalm 43. Ik las dat psalm 43 hoort bij de kern van de dodenherdenking. De psalm zelf, die gaat over recht en uitredding, en die bijzonder past op wat er vanavond herdacht wordt. We luisteren naar het Christelijk Nationaal Concert Mannenkoor. Ze zingen psalm 43, vers 3, 4 en 5.

Vanavond wordt de techniek verzorgd door Bert Wolfs. Samenstelling en presentatie Jannie de Vries. Volgende week zal Harma Walkens het programma presenteren. En voor verzoekjes kunt u Harma de komende week bellen op telefoonnummer 06-3063-1466. 06-3063-1466. U kunt vanavond na deze uitzending om 10:00 luisteren naar een kerkdienst vanuit de hervormde gemeente van Vlagtwedde. Deze dienst is gisterochtend rechtstreeks uitgezonden. Voorganger de heer Lowijs. De schriftlezing is uit Colossenzen 2 vers 16 tot en met Colossenzen 3 vers 4. Het thema is opgewekt leven. U kunt deze kerkdienst ook beluisteren via Westerwolde Actueel. Klikken op radio, op Westerwolde gemist en dan op kerkdienst. Zo kunt u ook de andere programma's van RTV Westerwolde beluisteren. Zoals bijvoorbeeld Muziek voor het Hart. Dan klikt u op het programma Muziek voor het Hart. Dan gaan we nu naar de verzoekjes. 26 april, mevrouw Z. Raadjes Mulder. U wordt nog gefeliciteerd door PKN Gemeente van Vlagtwedde. Een beetje laat, maar oprecht gemeend. Deze felicitatie voor uw 79ste en hierbij God zegen toegewenst in dit nieuwe levensjaar. En ook in dit nieuwe levensjaar beschermt hij u dag en nacht. Hij is trouw in alles wat hij doet. Van de CD Nederland zingt, wij danken u.

Mevrouw H.E.F. Wieske Drent in Nieuw-Pekela, u krijgt een felicitatie vanuit de Christen-Gereformeerde Kerk van Nieuw-Pekela. 27 april bent u 88 jaar geworden. God zegen toegewenst. Gods beschermende vaderarmen zijn stevig om u heen geslagen. Hij zal zich over u erbarmen. Voor u het lied Bescherming is er bij de Heer van de CD Nederland zingt.

Mevrouw Wieske in Nieuwe-Pekela, voor u ook nog een felicitatie van de PCOB afdeling Pekela. Het is voor uw 88ste verjaardag. Dat u de Heer steeds opnieuw mag danken voor zijn liefde en trouw. En u hem steeds opnieuw mag loven en prijzen. Dat hij uw rots mag zijn. Voor u zingt het christelijke mannenkoor Stadskanaal Rots waarop wij bouwen.

De PKN-gemeente van Vlagtwedde feliciteert u, mevrouw Z. Slim Vrolijk. Op 27 april mocht u uw verjaardag vieren, uw 83ste. En voor dit nieuwe levensjaar deze woorden uit een gedicht van Verder Nicolai. De Heer zal u steeds gadeslaan. Hij beschermt u waar u ook gaat. En wil u behoeden voor alle kwaad. Bij hem komt uw hulp vandaan. Woorden uit Psalm 121. En we gaan naar deze psalm luisteren. Die zal worden gezongen door de Urker Mansformatie.

We gaan zo dadelijk luisteren naar het lied Gelukkig is het land dat God de Heer beschermt. En dat past ook wel bij deze avond, want er zal vast heel veel gebeden worden voor vrede en bescherming. En daarom hebben we ook voor dit lied gekozen en het is van de cd Nederland Zingt.

Mevrouw T. Braam Davids in Nieuw-Pekela. U was op 27 april jarig en u wordt gefeliciteerd door de Christ-Gereformeerde Kerk van Nieuw-Pekela. Wees welkom, zegt God tot u en mij. Hij wil voor ons als een goede vader zijn, voor al zijn kinderen, groot en klein. Het christelijk regiokoor Adonai zingt Welkom thuis.

Voor mevrouw N. Volders Prins in Nieuwe-Pekela ook een hartelijke felicitatie vanuit de Christ-Gereformeerde Kerk van Nieuwe-Pekela. Het is voor uw verjaardag die u op 27 april heeft mogen vieren. En ook vandaag heeft God ons laten weten dat hij jou en mij niet is vergeten. Hij heeft ons lief. Laten we dat nooit vergeten. Van de CD Nederland zingt Herstel mijn eerste liefde.

De hervormde gemeente van Nieuwe Pekela feliciteert de heer F. van der Laan in Nieuwe Pekela. Op 28 april heeft u uw 78ste verjaardag gevierd. Voor u het lied Dankzij uw Heer, gezongen door de christelijk mannenkoor Crescendo uit Winschoten. Met woorden uit Psalm 31, vers 2. Bij u, Heer, schuil ik, maak mij nooit te schande, bevrijd mij en doe mij recht.

De PCOB, afdeling Pekela, feliciteert u ook, meneer Van der Laan, met uw 78ste verjaardag. Met het lied kroont hem met gouden kroon. En crescendo uit Winschoten zingt het. En voor uw woorden uit Lucas 2. Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor de mensen die hij lief heeft.

Meneer J.G.J. Bierhoff, u heeft op 29 april uw verjaardag mogen vieren. Vanuit de protestantse gemeente van Wedde een hartelijke felicitatie en een lied. En we kozen voor het lied Wandel maar stillekens achter hem aan. Daarom loof de Heer, want hij is goed. Eeuwig duurt zijn trouw.

Tussendoor hebben we wat vaderlandse liedjes uitgekozen. En ook deze, O Heer, die daar des hemels tenten spreidt. En de ouderen onder ons hebben dat vroeger op school ook wel geleerd, denk ik, deze vaderlandse liederen. En dit lied wordt gezongen door het Christelijk Kamper Mannenkoor.

0: Net als u waarschijnlijk zaten wij te wachten op stemmen van het mannenkoor door Eendracht Verbonden uit Kampen. Maar dit was een instrumentaal nummer en die staat op de cd die door het Kamper Mannenkoor opgenomen is. Mevrouw R. van der Laan Holtjer in Nieuw-Pekela, u wordt gefeliciteerd door de hervormde gemeente van Nieuw-Pekela. Op 29 april heeft u uw 77ste verjaardag gevierd. Uit Matteüs 6, vers 33. Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. En voor u het lied, dat is natuurlijk, zoek eerst het koninkrijk van God. Het wordt gezongen door Deo Cantemos uit Rotterdam.
1: Tot na het nieuws van 9 uur.
2: Renate Kok met het NOS-journaal. De nationale herdenking op de Dam in Amsterdam is vanavond waardig verlopen. Wel zijn enkele mensen opgepakt en weggevoerd. Kort voor de dodenherdenking hield de politie 12 mensen aan. Ze droegen protestteksten. Eén activiste is aangehouden omdat ze een pro-Palestina-leus riep tijdens de 2 minuten stilte. Afgelopen nacht werd het Nationaal Monument op de Dam beklad met rode verf. En vanwege die bekladding en vanwege incidenten tijdens eerdere edities was er angst voor verstoringen tijdens de herdenking zelf, zegt verslaggever Simone Tukker.
3: Je voelde echt wel wat spanning bij de mensen hier die kwamen kijken en ook bij de organisatie zelf. Vlak voor de herdenking konden we ook nog zien dat de politie een aantal mensen uit het publiek plukte. Al die maatregelen dus om ervoor te zorgen dat de dodenherdenking zo rustig mogelijk verloopt en dat het stil was. Ja, en dat was het hier om 8 uur. Met een volle Dam was het muisstil.
2: De automobilist die in het centrum van Leipzig inreed op een groep voetgangers is een 33-jarige Duitser. Volgens de Duitse autoriteiten had die man mogelijk psychische problemen. Hij werd kort na het incident opgepakt. 2 mensen overleefden het incident niet. Zeker 20 anderen raakten gewond. De politie gaat vooralsnog niet uit van een terreuraanslag. En de Nederlandse vrouw van 69 die overleed na een cruise over de Atlantische Oceaan had het besmettelijke hantavirus, meldt Reuters. Ze wilde vanaf Johannesburg terugvliegen naar huis nadat haar 69-jarige man eerder al aan boord was overleden. Op het vliegveld werd ze onwel en overleed korte tijd later. De derde dode kwam uit Duitsland. Er zijn nog altijd zo'n 150 mensen aan boord van het Nederlandse schip dat 3 weken geleden vanuit Argentinië vertrok. 2 bemanningsleden zijn ook ziek. 1 van hen is een Nederlander. Het weer dan kans op pittige buien, mogelijk met onweer. Het koelt af naar 1 graad of 10. Morgen in het zuidoosten regen. In het noorden en westen blijft het droog. En dan wordt het maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Gemeente Oldambt.

Ik hoef niet meer om jou te smeken. Jij kent mijn zwakke plaatsen wel. Soms liet ik jou te lang alleen. Misschien was wat je deed verkeerd.

0: nieuws van 11 uur.
1: Door Albegens met het NOS-journaal. De Amsterdamse burgemeester Halsema kijkt tevreden terug op de nationale herdenking. Ze noemt het een waardige en mooie ceremonie vanavond op de Dam. De 2 minuten stilte verliepen nagenoeg vlekkeloos. De politie heeft 13 mensen opgepakt, de meeste van hen met protestborden. 1 van hen probeerde het stiltemoment te verstoren. Afgelopen nacht werd het Nationaal Monument op de Dam beklad met rode verf. Vanwege die bekladding en vanwege incidenten tijdens eerdere edities was er angst voor verstoringen tijdens de herdenking. De Nederlandse vrouw van 69, die overleed na een cruise over de Atlantische Oceaan, had het besmettelijke hantavirus. Haar man was aan boord van het schip al overleden. De vrouw wilde naar huis vliegen, werd onwel op de luchthaven van Johannesburg en overleed kort daarna. De derde dode kwam uit Duitsland. Er zijn nog zo'n 150 mensen aan boord van het Nederlandse schip dat 3 weken geleden vanuit Argentinië vertrok. Een 33-jarige Duitser zit vast op verdenking van het inrijden op een groep voetgangers in Leipzig. De man had mogelijk psychische problemen. 2 mensen overleefden het niet, zeker 20 anderen raakten gewond. 2 van hen zijn er slecht aan toe. Zowel Oekraïne als Rusland heeft een tijdelijk staakt het vuren afgekondigd voor deze week. Rusland zegt de wapens te zullen neerleggen op 8 en 9 mei... omdat Rusland zaterdag de 9e de dag van de overwinning op Nazi-Duitsland viert. President Zelensky kondigde een staakt het vuren aan dat morgennacht moet ingaan. De politie heeft in Rotterdam-Hoogvliet vanavond een man neergeschoten. Hij is met spoed naar een ziekenhuis gebracht. Wat zich heeft afgespeeld is niet duidelijk. De politie was even na 6 uur afgekomen op een melding van een bedreiging met een vuurwapen op de Middenbaan Noord. Het weer, vannacht in het zuiden en oosten buien, in de rest van het land droog. Morgen in het zuidoosten regen, in het noorden en westen blijft het droog. Met soms wat zon en het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go non-stop.

Gevarieerd, informatief, actueel en betrokken. Dat is RTV Go.

0: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Op dit moment wordt in Wageningen het bevrijdingsvuur ontstoken, de traditionele start van Bevrijdingsdag. Het gebeurt voor het Hotel De Wereld, waar op 5 mei 1945 het bevel van aftocht van de Duitse bezetter werd getekend. Het vuur wordt vannacht door lopers naar verschillende gemeenten in Nederland gebracht. De aankomst van het vuur luidt daar dan de 5 mei activiteiten in. De Amsterdamse burgemeester Halsema kijkt tevreden terug op de nationale herdenking. Ze noemt het een waardige en mooie ceremonie op de Dam. De 2 minuten stilte verliepen nagenoeg vlekkeloos. De politie heeft 13 mensen opgepakt, de meeste met protestborden. Een van hen probeerde het stiltemoment te verstoren. Zowel Oekraïne als Rusland heeft een eenzijdig staakt het vuren afgekondigd voor deze week. Rusland zegt de wapens te zullen neerleggen op vrijdag en zaterdag vanwege de 9e mei. Dat is in Rusland de dag van de overwinning. Die dag wordt gevierd dat het Sovjetleger in 1945 Nazi-Duitsland versloeg. President Zelensky zegt op zijn beurt dat Oekraïne een tijdelijk staakt het vuren instelt. Dat moet ingaan in de nacht van 5 op 6 mei. De douane heeft vorige week op Schiphol 6 gifkikkers gevonden. Ze zaten in een bakje en waren gedumpt in de prullenbak van het toilet van het vliegveld. De douane denkt dat iemand de kikkers naar het buitenland wilde smokkelen, maar dat toch niet durfde. Agenten kwamen de dieren op het spoor na een melding van een reiziger die de kikkers had opgemerkt. De dieren zijn overgedragen aan de Voedsel- en Warenautoriteit en gaan naar een opvang. Het weer: in het zuiden en oosten regent het vannacht. Elders blijft het droog. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Ook de komende dag af en toe regen in het zuiden en oosten bij 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go Non-Stop.

0: TV Go. Jouw radio, jouw geluid.
1: Rood is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer.

0: nieuws van 1 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Wageningen is iets na middernacht het bevrijdingsvuur ontstoken, de traditionele start van Bevrijdingsdag. Burgemeester Vermeulen en twee oorlogsveteranen ontstaken het vuur voor het Hotel De Wereld, waar op 5 mei 1945 het bevel van aftocht van de Duitse bezetter werd getekend. Het vuur wordt vannacht door zo'n 2.500 lopers naar andere gemeenten gebracht. De aankomst van het vuur luidt daar dan de 5 mei-activiteiten in. De automobilist die in het centrum van Leipzig inreed op een groep voetgangers is een 33-jarige Duitser. Volgens Duitse autoriteiten had de man mogelijk psychische problemen. Hij werd kort na het incident opgepakt. Twee mensen overleefden het niet. Zeker 20 anderen raakten gewond. Twee zijn er slecht aan toe. De man reed gistermiddag met zijn auto met hoge snelheid het voetgangersgebied in van Leipzig. De politie gaat vooralsnog niet uit van een terreuraanslag. De politie heeft in Rotterdam-Hoogvliet een man neergeschoten. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Wat zich heeft afgespeeld is niet duidelijk. De politie was even na 6 uur gisteravond afgekomen op een melding van een bedreiging met een vuurwapen op de Middenbaan Noord. Op beelden is te zien dat op straat een wapen ligt. Zowel Oekraïne als Rusland heeft een eenzijdig staakt het vuren afgekondigd voor deze week. Rusland zegt de wapens te zullen neerleggen op vrijdag en zaterdag vanwege 9 mei. Dat is in Rusland de dag van de overwinning. Die dag wordt gevierd dat het Sovjetleger in 1945 Nazi-Duitsland versloeg. President Zelensky zegt op zijn beurt dat Oekraïne een tijdelijk staakt het vuren instelt. Dat moet ingaan in de nacht van 5 op 6 mei. Het weer: in het zuiden en oosten regent het vannacht. Elders blijft het droog. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Ook de komende dag af en toe regen in het zuiden en oosten bij 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go Non-Stop.

0: tot na het nieuws van 2 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie vermoedt dat er 7 besmettingen met het Hantavirus zijn op een Nederlands cruiseschip. De WHO meldt dat 2.